0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd en hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook het aantal toegestane vluchten in de nacht wordt een paar duizend minder. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken met de vakbonden komt. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon, het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Vervolgens werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Voor 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

6 uur. Voor iedereen die aan het werk is of niet meer kon slapen. Het is een leuke dag vandaag. Het is vandaag internationale dag van de vertaling. En die valt op 30 september, de feestdag van Hieronymus. Maar hij vertaalde de Bijbel naar het Latijn. Belangrijk dat hij dat goed heeft gedaan. Anders geloven we allemaal het verkeerde. En maar hij is ook de beschermheilige van alle vertalers, dus daarmee. En ik vertaal eigenlijk mijn hele leven ook al een beetje songteksten. Alleen doe ik het soms een beetje fout. Ik dacht namelijk altijd dat Eddie aan het lopen was. En dat Michael niet begreep waarom die aan de wandel ging. En ik begreep ook eigenlijk nooit wat dat te maken had met smooth criminal zijn. Ik hoorde altijd, Eddie, are you walking? Are you walking, Eddie? Nou, luister maar even mee.

jij toch ook nou nu? Gewoon Eddie, are you walking? Toch? Ja, dus ik wil van jou weten, welke Engelse songtekst zong jij nou als kind vol overtuiging verkeerd mee? Zet hem eventjes in de NPO Luister-app of bel even op 0800-1122. Hartstikke gezellig. Zometeen hoor je Amy Winehouse en Davina Michel. We beginnen met Phil Collins en Don't Lose My Number. Zing gerust voluit mee met Phil Collins, ook als je de tekst niet kent. Welkom.

0: Winehouse op NPO Radio 2 en Back to Black. Ja, ik vroeg je net welke Engelse songteksten jij als kind verkeerd meezong. En dit kwam maar binnen. Loek die zegt: goedemorgen, Elvis met Devil in Disguise. Dat wordt dan Devil in the Sky. Jannie die kwam op de lijn met Bon Jovi, Living on a Prayer. It doesn't make a difference if we're naked or not.
1: Ja. Dat vind ik wel grappig. Je hoort wat je wil horen ook, hè, soms, Dennis.
2: Ja, soms is dat zo, ja.
1: Hé, jij kwam er ook met eentje?
2: Ja, ik heb het bij Taylor Swift, Blank Space. Dan klinkt het alsof ze zingt: I got a long list of Starbucks lovers.
1: Lang? Starbucks lovers, zei je net
2: zo. Beetje van koffie.
1: Ja, van, ik pik altijd mijn dates op in de koffiezaak. Ja. Even luisteren. Ja, ik hoor het wel. Long list of Starbucks lovers. Nog één keer, toch? Ja, ik hoor hem wel. Ja. Ik hoor hem wel. Ja, wat grappig.
2: De long list of ex-lovers.
1: Oh ja, heb je dat?
2: Dat is het.
1: Oh,
2: dat heb ik zelf niet. Maar dat is het.
1: Ik versta nou echt Starbucks-lovers.
2: Ik kan het niet anders horen.
1: Nee, ik hoor vanaf nu ook alleen maar Starbucks-lovers.
3: De dag. Nachtplaat.
1: Nou, alle gekheid op een stokje. Het is weer jouw tijd om te kiezen. Wat wil je horen? Een plaat om lekker de nacht in te zakken. Nog dieper dan je al zit. Of misschien eentje waarvan je denkt: nou, kom maar op met die dag. Ik heb er wel zin aan.

heerlijk is dat, hè? Dat is echt om even lekker weg te trekken in je slaap in. Ja, maar je moet niet te veel wegzakken, want anders luister je ook niet meer naar de radio. Niet echt meer actief. Norah Jones dus als nachtplaat. Het kan zijn dat je die graag wil horen. Laat het even weten. Pak de NPO Luister-app erbij en geef door wat je wil horen. Dus de dagplaat Queen en Don't Stop Me Now. Of de nachtplaat van Norah Jones, Don't Know Why. De uitslag hoor je over 10 minuten. Eerst nog even wat mannen die wat gitaren hebben meegenomen en alles. En die weigeren een beetje volwassen te worden. Ik heb het over Blink 182. And what's my age again?

om even lekker weg te trekken in je slaap in. Ja, maar je moet niet te veel wegzakken, want anders luister je ook niet meer naar de radio. Niet echt meer actief. Norah Jones dus als nachtplaat. Het kan zijn dat je die graag wil horen. Laat het even weten. Pak de NPO luisterapp erbij en geef door wat je wil horen. Dus de dagplaat Queen en Don't Stop Me Now. Of de nachtplaat van Norah Jones, Don't Know Why. De uitslag hoor je over 10 minuten. Eerst nog even wat mannen die wat gitaren hebben meegenomen en alles. En die weigeren een beetje volwassen te worden. Ik heb het over Blink 182. And what's my age again?

0: Texas. Oha! Ja, het is wel grappig, want deze...
1: Ben je onderweg naar je werk, of wat ben je aan het doen?
0: Oh, je zit aan de lijn. Ik denk, ik zet je microfoon even open. Maar ik denk, hij praat even gezellig mee, die Dennis. Nee, hij is iets anders aan het doen. Ella Langley dus, en Choosing Texas. Wat mij in verbazing wekt, is dat deze plaat echt... hoog in de wereldwijde lange ranglijsten staat. Ik geloof echt in de, op nummer 3 of zo, of nummer 4 in de Spotify wereldtop. Dat is echt ongelooflijk. Oh nee, wacht, dit moeten we nog niet doen. Stop. Deze moeten we helemaal...
2: Dag. Nachtplaat.
0: Ja, want we moeten natuurlijk ongetwijfeld even erachter komen wat de plaat wordt die we gaan draaien. Wordt dat de dag- of de nachtplaat? Ik weet het nog niet. Ik krijg verschillende reacties binnen. Waaronder van Lianne, die zegt ik stem de dagplaat, maar zit ook maar een kruisje bij de nachtplaat. Dat mag ook wel, of doen ze allebei? Ja, zo werkt het natuurlijk niet, Lianne. Ik heb ook nog een audio-appje van Marion binnengekregen.
3: Goedemorgen Sam en Dennis. Graag de dagplaat. Sorry. Queen, Don't Stop Me Now. Dat is een heerlijk begin van deze alweer zomerse dag. Fijne uitzending.
0: Oh, dankjewel Marion. Wat leuk dat je dat... dat je ook weet dat het weer, ook weer lekker gaat worden vandaag. Het is wel hartstikke bizar eigenlijk gisteren. Wat zag ik nu? Dennis is vrij. Ja, hallo Dennis.
1: Weer. Hallo.
0: Ja, het weer was toch gisteren best wel verrassend warm was
1: nou,
0: het, hè?
1: Inderdaad. We hadden eigenlijk de hele ochtend binnen gezeten tot een uurtje of twee.
0: Ja.
1: We moesten andere dingen doen en ik kom buiten en dan krijg je in één keer zo'n...
0: Dat had ik dus ook.
1: Zo'n klap.
0: Ik had precies zo. Ik was de hele ochtend aan het werk thuis en toen liep ik naar buiten en toen dacht ik, holy shit, wat is hier gebeurd, ja, jongens?
1: Korte broek aan.
0: Hey man, ik ben terug naar binnen. Winterjas weer weggelegd. Nou goed, de dag-nachtplaat. Er zijn nog meer stemmers en daar hebben we ook iemand voor aan de telefoon. Hallo, iemand aan de telefoon? Hallo, Sebastian? Sebastian is er niet.
4: Goedemorgen.
0: Oh, hij is er wel.
1: Hi.
0: Ja, jij dacht, duurt me veel te lang. Ik ga even naar de wc. Goedemorgen, Sebastian. Je bent net wakker?
4: Nee, ik hoor jou prima, jongen. Geen probleem.
0: Oh, zit er nou heel veel vertraging op de lijn?
4: Goedemorgen.
0: Ja.
4: Ja, nou ja, al een kwartier, 20 minuten.
0: Oh, ja, precies. Wacht, ik zeg nu en dan moet jij ook nu zeggen. Ja, er zit gewoon een half uur tussen, Dennis. We gaan even terugbellen.
1: We gaan hem even terugbellen.
0: Ja, zie ik.
1: Ja, nu.
0: Vijf minuten later.
1: Wacht even. We gaan het nog een keer bellen.
0: We gaan het nog een keer bellen. Pak je even die andere lijn?
1: Ik heb helemaal een rood lampje.
0: Waar? Bij jou?
1: Ja, nu is hij er wel.
0: Is hij er wel? Oké, kijk. Hallo, Sebastian.
4: Hey, goedemorgen.
0: Zeg eens nu.
4: Ik ben er.
0: Ja, zeg eens nu.
4: Nu?
0: Ja, kijk, zie je. Nu hebben we gewoon een verbinding. Jij was net wakker, of niet?
4: Ja, een kleine 20 minuten.
0: Een kleine 20 minuten?
4: Ja.
0: En waar ben je voor wakker geworden?
4: Ja, werk, hè.
0: Wat ga je doen dan?
4: Ik ga met de vrachtwagen rondjes rijden. Kijk, gezellig.
0: En was dat altijd je droom al, om met de vrachtwagen te gaan rijden?
4: Nee, per ongeluk in het vak gerold, zoveel jaar geleden en blijven hangen.
0: En wat had je liever willen doen?
4: Dolf, dat bevraag ik me wat. Want ik toen daar eigenlijk gezegd geen idee van.
0: Oh, oké.
4: Okay. Ik wilde mijn telefoon en de rekeningen moesten betaald worden.
0: Ja.
4: En ik kreeg een baan aangeboden. Ik zei van, nou, dan gaan we dat wel doen.
0: Ja, maar je hebt nooit dat je dacht, nou, ik zit nu even lekker in mijn inkomen... En nu ga ik eens even nadenken over mijn leven. Wat wil ik eigenlijk nog doen met dit leven?
4: Nee. Het werk bevalt me eigenlijk prima. Dus eigenlijk is het gewoon per ongeluk toch een goede keuze geworden.
0: Nou, wat heerlijk, man. En fijn ook dat je er zoveel kan genieten. Dat je lekker voor jezelf op die wagen zit. En dan voor je uitkijkt met niemand iets te maken. Waarschijnlijk
4: ja,
0: pas...
4: Ja, dat is heel erg fijn.
0: Ja, dat is super fijn. Oké, je had de keuze tussen een dag en een nachtplaat. Norah Jones, Don't Know Why als nachtplaat en Queen, Don't Stop Me Now. Wat wil je graag horen?
4: Doe maar een dagplaat maken, Queen.
0: De dagplaat, nog een bijzondere reden voor? Of,
4: nee, iets opbeurend, een beetje hoogtempo, een beetje lekker meer tempo, heb ik wel zin in.
0: Ja.
4: Ik had een audio appje ook nog gezegd, doe mij de apology maar met Brief, maar ja, dat zit er niet in.
0: Nee, dat zit er niet
4: dus,
0: in.
4: Dus dan wordt het Queen.
0: Ja, dan wordt het Queen. En Don't Stop Me Now past natuurlijk ook wel lekker bij in een vrachtwagen zitten.
4: Ja, dat is ook wel waar.
0: Je laat je door niemand tegenhouden.
4: Dat bedoel ik.
0: Daarom.

Pink en What About Us op Radio 2. Die plaat die heeft een beetje een Nederlands verhaal. Ook in 2017 was er een zangeres in Nieuwkerk aan de IJssel. En die maakte haar eigen versie op YouTube. En die ging de hele wereld over. En Pink die reageerde daar heel positief op. Dat is toch ook vet, hè? Die zangeres was Davina Michelle. Een jaar later stond ze 11 weken op nummer 1 met Het Duurt Te Lang. Nou ja, straks hoor je haar nieuwe single. En ik ben dan weer benieuwd of Pink dan denkt van nou, die is zo goed, die ga ik coveren. En dat had er weer online gehad. Het zou wel vet zijn, toch? Nou ja, dat later dus. Nu eerst muziek van de Eagles. Want dit is er weer zo eentje. One of these nights. En misschien ook wel een beetje een soort van zomergevoel. De avond van gisteravond komt er vanavond weer aan. Weer zo'n hete avond. Och, de ventilator weer.

0: zijn altijd platen als dit, dat ik ga denken van jeetje, waarom heb ik dat nooit gedaan? Ik wilde altijd in een jongensbandje en dat heb ik nooit gedaan. Nou, misschien kwam het ook wel een beetje omdat ik niet kan zingen. Pim-pam-plaat. We gaan pim-pam-plaat spelen, dames en heren. Dus eventjes die kopjes op scherp. Want ik ga zo meteen twee letters draaien. En de eerste letter is dan voor de artiest en de tweede letter is voor de titel van de track. En als je er eentje weet, dan stuur je hem door. Dan gaan wij eens even kijken in die bak met de inzendingen. Om dan vervolgens te gaan bepalen wat is nou leuk, waar hebben de mensen zin in. Zo leg ik het goed uit, toch Dennis?
1: Zeker.
0: Oké, nou ik pak het ratje erbij. Met daar erbij behorende galm. En dan ga ik even een draaitje geven aan dat ding. Krijgt de H van Hendrik voor de artiest. Dus de H van Hendrik voor de artiest. Dan gaan we nu voor de titel. De M van Maurice. Kermis en go, hallo. Wat leuk zegt dit. Nou ja, het is grappig. Elke keer staan er andere galminstellingen bij. Dus we hebben een artiest met een H en een titel met een M. Dennis.
1: Harry Styles.
0: Harry Styles met...
1: Music for a sushi restaurant.
0: Music for a sushi restaurant?
1: Ja,
0: ik kan dat niet controleren, want ik heb die database van Harry Styles is niet geüpdatet bij mij.
1: Oh.
0: Maar dat is er eentje.
1: Ja, zeker. Ja,
0: goed. Ja, dus ja, misschien zie je het gewoon ter plekke.
1: Ja, zou je denken, music for a sushi restaurant, dat is niet...
0: Ja, dat klinkt niet als een plaat. Ja, music for a sushi restaurant. Ja,
1: dat is precies wat het is.
0: Is dat een melodie ook?
1: Ja, denk, ah, wat, is, je deed het exact.
0: Ik heb dit nog nooit gehoord. Dames en heren, ik draai liever niet Harry Styles en music voor een sushi restaurant, want we zijn geen sushi restaurant. Dus mocht je een beter idee hebben, stuur het even in, pak de app erbij. En stuur in wat jouw hoofdje binnenstroomt. Gaan we eerst even luisteren naar Davina Michel. Zoals beloofd, haar aller nieuwste Pinky Swear op NPO Radio 2.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

0: in the gang op NPO Radio 2 en Fresh Pimpamplaat. We zijn lekker Pimpamplaat aan het spelen en dat doen we met André aan de telefoon. Hallo André.
1: Goedemorgen Sam.
0: Hallo, goedemorgen. Het was niet zo makkelijker vandaag, hè? Wel?
1: Nou, de letter H viel en ik dacht meteen aan de Handsome Poets.
0: Ja, jij dacht dat, ja. Maar er zijn heel veel mensen die hebben dezelfde dingen ingestuurd. Bijvoorbeeld Herbert Greunemeyer en Mensch.
1: Ja.
0: Ja, die heb ik binnengekregen. Henk Wijngaarden en Vlammende Pijp komen ook vaak binnen. Hansen en Mbap. En Magic Man van Hart. Ja, dat waren ze ongeveer zo. Dat viel hartstikke tegen. Als in, het leek moeilijk te zijn. En ik vond dat nou wel extra knap van Dennis, die hier dan opeens met Harry Styles en iets met sushi-restaurant. Music for a sushi-restaurant. Ja, ja, daar kwam je mee.
2: Dat is een goede plaat.
0: Maar jij had weer als enige, zeg maar, een unieke optie. Dus ik dacht, oh, dat is misschien ook wel leuk. En welke had jij uitgekozen?
1: Een nummer van Handsome Poets. En dan had ik dat al tegen Dennis gezegd van, nou, dat schoot me meteen te binnen, omdat ik ze een keer gezien heb in Veldhoven.
0: Oh, je hebt die mensen gezien in Veldhoven?
1: Ja.
0: En de Handsome Poets, waarom waren die in Veldhoven dan?
1: Dat was een destijds tweedaags festival. Maar dat bestaat al lang niet meer. Dat heet de Kioskpop.
0: Ja.
1: En dat was een hartstikke mooi festival. Met heb ik diverse goede artiesten gezien. Dus,
0: En waarom is dat er gestopt dan?
1: Ja, daar weet ik het verder niet van. Dus.
0: Wat jammer. Ja. Nee. Ja. Hey, André, ik wist eigenlijk helemaal niet dat jij 74 was. Ik hoorde Dennis net aan jou vragen. En toen dacht ik, wow, 74 had ik echt niet verwacht. Ik denk, nou, die man is in de 50 of zo.
1: Ja, dat denk ik ook wel een soort, ja.
0: Ja, en wat houd je dan bezig als je 74 bent?
1: Nou, gewoon heerlijk genieten van de vrijheid.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk een heel simpel antwoord.
0: Maar doe je dat dan?
1: Ik leef bij het moment, ik heb met niemand iets te maken. Ja, dat bedoel ik in de goede zin van het woord dan, hè?
0: Ja.
1: En ik heb gewoon veel vrijheid en daar geniet ik van. Ik fiets graag, ik ga graag naar muziek toe, En nood, dan moet ik ook nog een beetje tuinieren, heb ik net tegen Dennis ook al gezegd. En ik heb een behoorlijke tuin.
0: Ja.
1: En ik kom de tijd wel lekker door.
0: Nou, wat super fijn. Maar je gaat dus ook nog heel veel naar muziek, naar optredens en zo, concerten of?
1: Jazeker.
0: Wat leuk. Dus, en wat is het laatste waar je bent geweest?
1: Dat was een band, heb ik gezien in de kroeg hier in Veldhoven. Dat was TikTok.
0: Wat?
1: De band TikTok.
0: TikTok?
1: Dat heb je nog gezien in het café Het Olifant hier in Veldhoven.
0: Nou, wat leuk. Maar je gaat niet naar dat je denkt, nou, ik vul de Rolling Stones zijn er weer of zo.
1: Nee,
0: of,
1: ik ga niet meer naar kleinere films. Ja. Er zijn Kempenerpop, Kempensessie, The Wellens, luisterconcerten bij Club Aquino in. Wat was dat? Ja, in elk geval, die kleine dingetjes gewoon.
0: Ja, nou, wat leuk dat je dat soort dingen nog doet. Hey, we gaan jouw plaat draaien. The Handsome Poets, Make It Better. Ik vond het ook wel leuk, omdat we hem niet al te vaak horen, deze plaat.
1: Oké, ja, ik vond het gewoon een hele fijne band.
0: Ja, nou, we gaan er met z'n allen van genieten. Dankjewel, veel plezier met het tuinieren en vrij zijn.
1: Lekker uitdrukken.
0: Fijne nacht nog.

0: NPO Radio 2.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Golden Earring en When a Lady Smiles op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Het is woensdag 30 september, de laatste dag van de maand. Dit is dag-nacht met mij en met Dennis natuurlijk. Zeg eens hallo, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vandaag zijn er twee kampioenen jarig. Frank Rijkaard, die wordt 64. En Max Verstappen, die wordt 29. Gefeliciteerd, jongens. Toen Frank Rijkaard in 1988 Europees kampioen werd met Oranje, duurde het nog 9 jaar voordat Max geboren werd. Om eventjes het plaatje te maken voor je. En over geboren gesproken, heb je kinderen? Morgen betaalt de Sociale Verzekeringsbank kinderbijslag uit over juli, augustus en september. Yay! Ja, dat wordt lekker een dagje zuipen met de vrienden. Tenminste, als het een beetje overhoudt natuurlijk. Hè. En dan nieuwe muziek van Taylor Swift. Die schreef een liedje voor Toy Story 5 over Jessie. Nou, dat is de cowgirl die in Toy Story 2 voor het eerst meedeed. Laten we eens even een klein stukje luisteren daarvan. Weet je dat nog?
2: I'm officially freaked out.
0: Ja, I'm officially freaked out. Nou, dat zijn we niet van de nieuwe plaat. Want Taylor die zei dat ze proberen te klinken als Randy Newman. De man van You Got a Friend in Me. Nou, in Amerika weer deze nieuwe plaat haar 15e nummer 1. En ik moet ook zeggen, ja, ik vind het ook wel de beste plaat die ze in jaren heeft uitgebracht. Juist omdat ze weer een beetje terug is bij country. Luister naar de allernieuwste van Taylor Swift. Voor een cowgirl van plastic schreef ze I knew it, I knew you. Je hoort hem nu op NPO Radio 2.
3: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

Rembrandt. En I'll be there for you op EBO Radio 2. Sinds 1 september loopt er een nieuw stormseizoen. En het KNMI die geeft dan stormen samen met de Britten een naam. En de lijst voor dit jaar is rond. Voor de Q, de U, de X, de Y en de Z komt er geen storm. Daar zijn te weinig namen voor. Maar 7 namen die komen uit Nederland. Neem bijvoorbeeld, het is wel echt een hele leuke, de naam Boeloe. Ja, dat is een Oost-Groningse naam die al generaties maar in 1 familie zit. En verder is hij dus niet zo populair. En dat betekent dapper of moedig. Je moet wel Boeloe zijn om naar buiten te gaan tijdens de storm. Ja, toch? Ja, dat vind ik wel grappig. Dat is zo'n naam Boeloe. Dat zal vast wel chic zijn of zo. Chique naam. Maar goed, mijn favoriete naam is Gwendolyn. En misschien weet je dat verhaal nog wel. Maar toen ze klein was, kreeg ze te horen dat de KNMI een storm naar haar zou vernoemen als ze haar kamer niet opruimde. En Gwendolyn die vond dat eigenlijk wel leuk. Dus die besloot juist niet haar kamer op te gaan ruimen. En nu staat ze dus op de lijst met stormnamen. Zo is het gegaan. Nou, voor Gwendolyn die haar kamer niet opruimde, de Isley Brothers, een lady. Want dit was ook wel een bijzondere lady. Als je zo jong bent en je zegt, weet je wat? Ik ga gewoon voor de fame. Mama, flikker op met die kamer opruimen. Ik ga er gewoon niet aan beginnen. Daar heb je wel karakter, toch? Luister naar Radio Brothers.

0: Carmen Linnet en Calm After the Storm. Ilse de Lange samen met Waylon. Ze werden de tweede mee op het Songfestival in 2014. En zo hoog zijn we volgens mij niet meer gekomen sinds 1975. Ja, ja. En nu dit jaar. Ja, doen we nou mee of doen we nou niet mee? Ja, ik weet het niet. En eigenlijk hoop ik ook van niet. Maar het zal dan weer wel. Ja, ik weet wel. Ik kijk in elk geval niet. Ja, muziek van de band die vorig jaar 3 keer de Kuip uitverkocht, die ga je nu horen. En dan denk ik, ja, als we deze jongens nou zouden sturen naar zo'n songfestival, dan zouden we ook daadwerkelijk kans maken. Ja, wie weet, in de toekomst. Maar voor nu hoor je ze hier op NPO Radio 2. De mannen van Direct en My Friend.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is...

0: Dolly Parton en 9 to 5 op NPO Radio 2. Vandaag wil ik het even met je hebben over cola. Of zoals in Twente zeggen, cola. Ik zie bijna nooit mensen met Pepsi rondlopen. In de supermarkt ook niet, helemaal nergens. En ik ben zelf ook niet echt een Pepsi-mens. Maar dan zit ik dan in een restaurantje of in een cafeetje. Dan krijg ik meteen 9 van de 10 keer een Pepsi. Als ik zeg, mag ik een colaatje alsjeblieft? Dus ik ben even gaan zoeken van hoe heeft Pepsi dat nou voor elkaar gekregen. Want volgens mij heeft niemand zin in Pepsi, maar je krijgt het altijd. Dus ik ben even gaan zoeken. Nou, hoe zit dat nou in elkaar? Pepsi die heeft sinds 1949... tenminste wordt het gemaakt door Vrumona. Dat is een frisdrankfabrikant in Bunnik. En tot 3 jaar geleden, dus vanaf 1968 tot 3 jaar geleden, was het een fabriek van Heineken. Dus dan had je bier aan de tap en dan de cola in de koelkast. Ja, dat kwam dus jarenlang van hetzelfde bedrijf. En Vrumona, die maakt natuurlijk veel meer dan cola. Die maakt ook Sisi en 7-Up en Royal Club en Sorci en Rivella. En een café, die gaat dus dan, ja, die kiest ik ook een beetje voor de makkelijke weg. Die zegt, nou, doe mij maar 1 leverancier. En dan heb ik de cola en de tonic en de sinaasappel, heb ik alles gewoon een beetje in huis. En daarbij komt dat vroeger, ja, de brouwerijen in Nederland, dat zijn een beetje de banken van de horeca. Dus ze lenen geld aan ondernemers of ze zetten dan een tap neer en in ruil daarvoor neem je dan hun drank af. Maar goed, op zich zou dit niet meer uit moeten maken, want Heineken is dan niet meer de eigenaar ook van Vrumona. Dus wat dat betreft kan het allemaal in de mix. Maar tegelijkertijd, ze denken, ja, dit is lekker kut, want het lijkt me dat bijna niemand zelf zou kiezen voor Pepsi. Vind jij Pepsi, Dennis? Ben jij Pepsi-man?
1: Nee, echt niet.
0: Nee, toch?
1: Nee, als je dan een colaatje bestelt en ze zetten dan Pepsi neer, dan denk ik,
0: ja, ik word er helemaal gek van. Dan denk ik, maar ik wil helemaal geen fucking Pepsi, man.
1: Ik vraag het tegenwoordig altijd.
0: Wat? Vraag je eerst van, heb je, wat voor cola hebben jullie?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat moet het misschien ook wel. Want het wordt een beetje door de strot geduwd. En de horeca die zat dan in de houtgreep van de brouwerijen. En nu is in de houtgreep dus van bestelgemak, denk ik. Hoeveel cafés Pepsi schenken kon ik er niet echt ergens vinden. Maar werk jij nou in de horeca? Ja, laat dan even weten, want dan weet je meer dan ik. Dus en voor alle andere mensen. Mijn vraag aan jou is, wat zeg jij als de ober aankomt zetten met Pepsi? Of als hij zegt, nou, is Pepsi ook goed? Wat zeg jij dan? Stem eventjes in de poll in de NPO Luister-app. Vind je dat prima? Of zeg je, nou, ik neem dan gewoon iets anders, zoals Dennis dat doet? De uitslag hoorde je zometeen naar Oasis en Kane. En dan denk ik, ja, als je nou boos bent om die cola, ja, daar moet je ook niet te druk op maken natuurlijk, hè. Don't look back in anger, denk ik dan toch. Er zijn genoeg belangrijke dingen om je kwaad over te maken. Dit is Oasis!

0: And so glad we made it. Op NPO Radio 2. Ik had het net over Pepsi. En dat eigenlijk bijna niemand volgens mij bewust kiest voor Pepsi. Op het moment dat je op het terrasje zit, dan moet je wel of zo. Want ze hebben gewoon bijna niks anders. En ik vroeg jou, als de ober zegt, is Pepsi ook goed? Wat zeg jij dan? Zeg je dan, is prima. Of zeg je dan, dan drink ik wel wat anders. En het is spannend in de poll. Ik zal even de notaris erbij halen. Hallo notaris.
1: Hallo.
0: Hallo notaris Dennis, producer van de show. Zeggen de mensen?
1: Nou, het liep eerst heel erg richting, dan drink ik iets anders. Toen kwamen er toch weer wat luisteraars die zeiden, Pepsi vind ik eigenlijk wel prima. En toch uiteindelijk is het meer. 58% zegt, ik drink liever iets anders.
0: Ja, precies, want die Pepsi, dat vind ik een beetje... Godverdamme, die Pepsi.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik vind er wel niks. Maarten die zegt, geef mij maar Pepsi hoor. Ik vind het persoonlijk lekkerder dan zero varianten. Nou ja, die Pepsi is volgens mij ook gewoon zero hoor.
1: Nee, hij zegt ook de laatste jaren vooral de zero variant.
0: Oh, die vindt hij lekkerder. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Er is trouwens ook Pepsi-test geweest. Daar begon Luke over. In de jaren 80. Maar ik vraag me af, dat zal vast wel gedaan zijn door Pepsi zelf of zo, dat onderzoek. Want daar kwam uit dat mensen dus eigenlijk dachten dat Pepsi de cola Coca-Cola was. En die vonden ze dan ook lekkerder.
1: Ja, sorry, maar ik
0: geloof er geen reet van. Elke keer als ik op het terras zit en ik krijg zo'n Pepsi. Want ik vraag het nooit. Ik doe, doe maar een colotje. En dan krijg ik het. En dan denk ik, shit, wat heb ik nou gedaan? Ik had iets anders moeten kiezen. En dan proef ik het en dan denk ik, zie je wel. Dit is gewoon
1: niet lekker.
0: Ik heb het heel vaak geprobeerd, maar ik vind het dus helemaal niks. Noah die zegt, nog beter. Ik heb in een drankenhandel gewerkt. En vaak was het gewoon dat restaurants een deal hadden met vertegenwoordigers. Of van Coca-Cola of met Frumona. Ja. En dan mochten ze alleen dranken van hun merk schenken. Jij vertelde eigenlijk ook iets soortgelijks,
1: hè? Nou, we hebben op een gegeven moment een keer ruzie... Ik heb 8 jaar in de horeca gewerkt voordat ik dit werk deed.
0: Ja.
1: Ook. Maar wij hebben ruzie gehad met Coca-Cola. Omdat zij ging toen over naar Fuse Tea.
0: Ja.
1: En dat vonden wij niet lekker.
0: Nee.
1: Dus toen hebben we Frumona gebeld. Hadden we willen... wat is het? Lipton Iced Tea.
0: Ja.
1: En toen, maar dat mocht niet.
0: Nee,
1: want de koelkasten van Coca-Cola. Want die worden vaak, wat je zei, met een bank. Zij sponsoren de taps, ze sponsoren de koelkasten. Dus het is allemaal helemaal regeltjes waar je dan aan verbonden bent. Maar de reden dat mensen vaak Pepsi schenken is vaak omdat het gewoon veel goedkoper is.
0: Is dat het?
1: Ja, omdat ze gewoon een deal hebben.
0: Ja, oké. Okay, maar ondertussen heb je ontevreden klanten, toch?
1: Ja.
0: Even kijken wat Jasper zegt.
1: Wat pot schaft.
2: Als ze mij vragen, is Pepsi ook goed? Dan vraag ik altijd, oké, is het ook goed als ik met Monopoly geld betaal?
1: Wel een goeie.
0: Een soort, omdat het natuurlijk nep cola is eigenlijk. Nou, ik moet zeggen, ik vind die merk van de Aldi, wat had je vroeger, 3S, dat was vroeger alleen van de Aldi.
1: Jeetje.
0: Maar dat kwam dan echt door je neus, weet je, als je dat,
1: 50 cent, wat is het?
0: Nee,
1: cent
0: veel, veel goedkoper. Ja, dat was 30 cent of zo voor een blikje.
1: En dan,
0: ik vond het eigenlijk de smaak wel goed.
1: Met
0: alleen
1: zo'n zak chips erbij.
0: Te veel gekookt in van die appelkoeken halen ook altijd in de pauze en zo. Weet je wel.
1: Typisch, frikadelbroodjes.
0: Maar dat vond ik eigenlijk best wel oké. Okay. Die,
1: raak.
0: Te veel koolzuur alleen, maar verder. Maar dat is volgens mij helemaal goed. Dus wat dat betreft, ik ga liever aan de 3S dan aan de Pepsi.

0: Horse With No Name. Toen hij in 1972 uitkwam, dachten veel mensen dat Neil Young het zong. Maar het was Dewey Bunnell. En die schreef ook het nummer. Daarmee zijn we aangekomen aan het einde van het programma. Zometeen is het tijd voor Roelof en Daniel. Die zijn al op. En Dennis en ik, ja, wij gaan zo weer even het bed in. Hè. Lekker slapen zometeen, toch,
1: heerlijk,
0: Dennis?
1: Heerlijk.
0: Ja, het is een beetje omgekeerde wereld. Maar zo doen we dat gewoon hier bij dag-nacht. Dat doen we voor jou. We sluiten af met Eurythmics en Sweet Dreams Are Made of This. Uit 1983. Fijne

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. En dan goedemorgen, Rolof de Vries.
3: Goedemorgen, Daniel Lippes.
2: En goedemorgen, Wijnand Zwaan bij de AWB.
4: Goedemorgen, Daniel en Rolof. Ja, de ochtendspits van woensdag staat op het punt van beginnen. Maar die verloopt nooit zo heel druk. In ieder geval minder druk dan op de andere werkdagen. De meeste files komen vanmorgen te staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. En er gaat straks ook file ontstaan op de A15 richting de Maasvlakte bij de Suurhofbrug. Want daar is alleen de vluchtstrook open. Dus hou daar rekening met zo'n 20 minuten vertraging. Maar goed, het is nog eventjes wachten op de eerste dagelijkse files.
2: Ja, de week is een kameel, zeggen wij hier altijd.
4: En zo is het, ja, we zitten weer in het dal.
2: Ja. Dankjewel, Wijnand. En tot straks.
4: Tot later.
2: Hoi. Ja, en dan zijn we op zoek naar 2 woorden om de dag mee te beginnen en een plaat erbij. Ja, bijvoorbeeld stuur je ons werkdag en opstartproblemen, dan doe je er 9 to 5 van Dolly Parton bij.
3: Bijvoorbeeld, ja, of kinderboerderij en vrijwilligersdag.
2: Ja, of verjaardag en zoon. En misschien is die wel erg fan van sommer en stuur je 12 to 12 erbij.
3: Dat vaak met 12-jarig, jazeker.
2: Ja, dat is niet normaal. Laat ons weten wat jouw dag gaat brengen. 2 woorden en een plaat. Stuur ze door via NPO Luister. Wie weet draaien we je plaatsen meteen.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
8: Daniel en Roelof zijn al op.

Sheeran en Castle on the Hill. Hij heeft dit gemaakt met producer Benny Blanco. En die gaat viraal met allerlei video's, die producer. Omdat hij dus de hele tijd vertelt hoe hij dan zijn grote hits heeft gemaakt. En die man heeft nogal wat hits op zijn naam staan. Maar iedere keer doet hij alsof het eigenlijk een soort van... Ja, en ineens ja, ik struikelde. En toen had ik weer een nummer 1 hit. Het is een beetje een soort van... Ja, en toen had ik een pianootje. En toen hebben we dit in 3 minuten hebben we dit gemaakt. Ja, en toen was het weer nummer 1. En toen, oh ja, god, en deze... Ja, ik had eigenlijk maar een halve dag de tijd. En toen, oh ja, god, weer nummer 1. Het overkomt hem allemaal, zullen we maar zeggen. Ed Sheeran dus en Castle on the Hill, welkom. Het is een nieuwe Daniel.

0: Het is 30 september. Het is de allerlaatste dag van september. En gisteren was de warmste september, of de warmste 29 september ooit gemeten.
1: Oh, wat was het warm.
0: En dus is de vraag of we vandaag weer een warmterecord krijgen. Als je naar gisteren kijkt, dan werd het in Eindhoven 28,6 graden. En daarmee sneuvelde het oude record van 28 graden in Winterswijk in 1934. Nou ja, en vandaag wordt er dus ook 26 tot 28 graden voorspeld. Dus het zou maar weer een warmterecord kunnen zijn wat er dan sneuvelt vandaag. Het is toch wel lekker. Je hebt de korte broek vandaag thuis gelaten?
1: Ja, ik ben geen kind. En de kinderboekenweek die begint vandaag. Al duurt die stiekem wat langer dan een week. Namelijk tot en met 11 oktober. Het thema is dit jaar spot aan. En het doel is om zoveel mogelijk kinderen aan het lezen te krijgen. Prinses Margriet die helpt daar vandaag een handje bij. Zij leest voor aan groep 6 van een basisschool in Apeldoorn. En lezen werd bij haar thuis vroeger ook al met de paplepel ingegoten.
2: Ja, wij werden opgegeten. Zeker, ja. Winnie de Pooh was erg in trek.
0: Winnie de Pooh was erg een trek.
1: Je hoort Juliana dan Winnie de Pooh voorlezen in je hoofd, hè?
0: Mooi, dat is fantastisch.
1: Ja. Jij komt later in actie, hè? Geloof ik,
0: zeker,
1: in de kinderboekenweek.
0: Ja, volgende week ga ik een keertje voorlezen aan groep 1-2.
1: Want het kinderboekweekschenk is van Milouska Muilens. Terug naar de schoenenboom. Is dat wat jij dan ter hand neemt?
0: Mij is verteld dat ik vooral een boek moet kiezen, of samen met mijn zoon een boek moet kiezen. Wat hij graag voorgelezen wil hebben in zijn klas. Want het is natuurlijk zijn klas.
1: Maar
0: het
1: is gewoon weer Tolstoy.
0: Nee. Ik denk dat we de mooiste vis van de zee of zo.
1: Oh, dat is ook mooi.
0: Ja, toch? En dan moeten we het even hebben over de favoriete snack van influencer Monica Geuze.
3: Ik zou denk ik deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
0: Ja, de snack waar het over gaat is tomatenpuree. Ze eet dat dus rechtstreeks uit de tube. Ze doet het dan wel voor de video met een lepeltje. Maar nou ja, zoals ze zelf al zegt, als de camera uitstaat, dan spuit ze die tube gewoon leeg. En die video waarin ze deze snack aanprijst is inmiddels meer dan 1 miljoen keer bekeken. En die tubes zijn dus niet aan te slepen. Online zie je foto's van leegschappen bij de supermarkten. Er is een run op tomatenpuree ontstaan. Ja, het maakt echt nogal wat los.
4: Een hele goede morgen gewenst aan iedereen. Behalve de schapen die rennen naar de supermarkt om tomatenpuree te kopen.
0: Ja, je hoort hier de Fano Holwijn en die heeft het over die schapen. Nou, wij zijn van die schapen en we hebben stad en land afgereisd om nog tubes tomatenpuree te bemachtigen. En ik heb hier dus een tube tomatenpuree. Ik heb gewoon het huismerk van de grote blauwe supermarkt.
1: Wat zijn we nou aan het doen eigenlijk? Ja, we hollen erachteraan, maar ik ben toch wel benieuwd.
0: Ja, de vraag is het lekker natuurlijk? Het krijgt wel Nutri-score A,
1: ja,
0: de tomatenpuree.
1: Het is pure tomaten.
0: En Monica zei dat zij het zo satisfying vindt. Mm. Om dan dat ding door te prikken met die dop.
1: Het folietje bovenop.
0: Ik weet niet of je dat echt kan horen, maar ja, dat is dus de prik van het dopje. Ik heb hier weer twee lepeltjes. Want je bent natuurlijk influencer of je bent het niet.
1: Ja, niet
0: ik heb een lepeltje.
1: Ja, oké.
0: Lepeltje tomatenpuree voor jou, Roelof.
1: Ja, dankjewel. Als u. Ik moet zeggen, mijn tomatenpuree komt meestal uit zo'n klein blikje.
0: Ja, zo'n blikje.
1: Dus ik weet niet of dit de smaak beïnvloedt.
0: Nou, dit heeft. Sorry, ik zat even vast. Dit heeft iets meer een wat.
1: Vaster.
0: Ja, vastere vaster consistentie.
1: Ja. Op je gezondheid?
0: Ja, het ruikt naar tomaat, je verwacht het niet.
1: Ja.
0: Ja. Ik snap dit wel. Het is nu nog wat vroeg voor hartig.
1: Ja.
0: Maar ik snap het wel. Het is gewoon bolognese saus eigenlijk.
1: Ik wilde wat smak bij.
0: Hoe bedoel je?
1: Smak uit blik.
0: Oh, die dat vleesspul.
1: Ja, dat is een combinatie voor winnaars, denk ik.
0: Ja, ik snap het wel. Het is, kijk, jullie, het is een beetje een aparte snack of zo, maar het is niet vies. Het is wel lekker spul, ja.
1: Nou, het is niet echt een snack, maar het is wel lekker.
0: Ja. Overigens is het ook niet heel vernieuwend, hoor. Want het Symbolistisch Verbond heeft dit in de jaren 80 al getipt.
5: En dat krijg jij nu van mij. Een likje tomatenpuree.
4: Tomatenpuree?
5: Want de tomaat is namelijk heel goed voor van alles en nog wat. Dan neem je nou een lekker likje voor een extra kikje.
0: Ja, een lekker likje voor een extra kikje.
6: Twee vandaag.
0: Nou, tot zover de tomatenpuree. Stuur ons twee woorden en een blaad erbij. Ja, misschien is het woord wel tomaat en goedemorgen. Dat kan natuurlijk ook. Met een mooie plaat erbij. Zijn er platen over tomaten? Ja, de tomatenplukkers, hè?
1: Ongetwijfeld zijn er. Ja, als plamuur en bouwmarkt, hè? Wonderwall.
0: Oh, heel goed gevonden. Ja.
1: Ik ga vandaag plamuren vandaag.

0: wat...
1: vaster.
0: Vastere vaster, consistentie.
1: Ja. Op je gezondheid?
0: Ja, het ruikt naar tomaat, je verwacht het niet.
1: Ja.
0: Ja, ja, ik snap dit wel. Het is nu nog wat vroeg voor hartig.
1: Ja.
0: Maar ik snap het wel. Het is gewoon bolognese saus eigenlijk.
1: Ik wil er wat smak bij.
0: Maar, hoe bedoel je?
1: Smak uit blik.
0: Oh, die dat vleesspul.
1: Ja, dat is een combinatie voor winnaars, denk ik.
0: Ja, ik snap het wel. Het is, kijk, jullie, het is een beetje een aparte snack of zo, maar het is niet vies. Het is wel lekker spul, ja.
1: Nou, het is niet echt een snack, maar het is wel lekker.
0: Ja. Overigens is het ook niet heel vernieuwend, hoor. Want het Symbolistisch Verbond heeft dit in de jaren 80 al getipt.
2: En dat krijg jij nu van mij. Een lekker blikje tomatenpuree.
3: Tomatenpuree?
2: Want de tomaat is namelijk heel goed voor van alles en nog wat. Dan neem je nou een lekker likje voor een extra kikje.
0: Ja, een lekker likje voor een extra kikje.
4: Twee vandaag.
0: Nou, tot zover de tomatenpuree. Stuur ons twee woorden en een blad erbij. Ja, misschien is het woord...

0: Ja, ik snap het wel. Het is, kijk, tuurlijk, het is een beetje een aparte snack of zo, maar het is niet vies. Het is wel lekker spul, ja.
1: Nou, het is niet echt een snack, maar het is wel lekker.
0: Ja. Overigens is het ook niet heel vernieuwend, hoor. Want het Symbolistisch Verbond heeft dit in de jaren 80 al getipt.
2: En dat krijg jij nu van mij. Een lekker likje tomatenpuree.
3: Tomatenpuree?
2: Want de tomaat is namelijk heel goed voor van alles en nog wat.
3: Dan neem je nou een lekker likje voor een extra kikje.
0: Ja, een lekker likje voor een extra kikje.
4: Twee vandaag.
0: Nou, tot zover de tomatenpuree. Stuur ons twee woorden en een blaad erbij. Ja, misschien is het woord wel tomaat en goedemorgen. Dat kan natuurlijk ook. Met een mooie plaat erbij. Zijn er platen over tomaten? Ja, de tomatenplukkers.
1: Ja, ongetwijfeld zijn er. Ja, als plamuren en bouwmarkt. Wonderwall.
0: Oh, heel goed gevonden. Ja.
1: Ik ga vandaag plamuren vandaan.

0: het is wel echt een goede plaat, hè? Die topsong van deze week. The War on Drugs. Ja, oké, je bent er dan ook wel even 4 minuten mee zoet. Maar het is wel de 4 minuten waard. Erik die wil nog even terugkomen op het hele tomatenpuree bolognese verhaal. Trouwens, hij is niet de enige. Kwam ook een berichtje binnen van Huub. Die zegt dat jullie tomatenpuree behandelen. Wat een gelul dit.
1: Ja, maar een miljoen mensen hebben dit gezien. Dus het is kennelijk groot.
0: De tomatenpuree is uitverkocht in de supermarkt.
1: We hobbelen gewoon mee.
0: Het gaat viraal.
2: Daniel.
0: Ja?
2: Zeg jij nou echt dat tomatenpuree smaakt naar bolognese saus?
0: Ja.
2: Volgens mij heb jij nog nooit in je leven echt de bolognese saus gegeten. Dat heeft echt helemaal niks met elkaar te maken. Ja, er zit tomatensaus, tomatenpuree in de bolognese saus. Ja. Weet je, dat heeft helemaal niks met bolognese te maken.
1: Ik dacht dat zelf.
3: Twee vandaag.
1: Wat ook gek.
0: Goed. En dan, 2 woorden en een plaat erbij kun je ons iedere ochtend sturen. En er komen aardig wat woorden binnen. Bijvoorbeeld tennis en ladder zag ik binnenkomen.
1: Oh, dat is natuurlijk zo'n laddercompetitie. Ja, na zomer in Maastricht.
0: Maar we wilden voor de woorden van Frank gaan, want die stuurt Kinderboekenweek en voorlezen. Goedemorgen, Frank.
4: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Jij bent niet alleen aan het voorlezen deze Kinderboekenweek, maar je doet meer, hè?
4: Nou ja, laat ik zo zeggen, ik ben kinderboekenschrijver.
0: Oh.
4: En, als het aan mij ligt, is het hele jaar door Kinderboekenweek. Maar ik reis het hele land rond om voor te lezen op scholen, dat klopt. En mijn Kinderboekenweek, vandaag is de officiële opening, maar vandaag is mijn 7e dag al. Dus ik ben lekker onderweg.
0: En ben je dan alleen maar je eigen kinderboek aan het voorlezen?
4: Ja, sorry. Alleen maar uit dikke duimdichters, uit Betje Broekers, de scheetjes vangen. Dat was meer dan zat voor die kinderen.
0: En dat zijn allemaal jouw eigen kinderboeken?
4: Dat zijn mijn eigen kinderboeken,
0: en verkoopt dat een beetje?
4: Nou ja, nu ik op de radio ben, wil ik hopen van wel. Op een dag dat ik op een school ben, dan in de slipstream verkoop ik heel wat boeken. Maar het is ook gewoon waanzinnig leuk om die kinderen enthousiast te krijgen, om ze aan het lezen te krijgen. Daar is het allemaal om bedoeld. En tuurlijk verkoop je ook boeken, ja zeker.
1: Heb je nog een goede tip, want Daniel moet volgende week voorlezen. Dan is hij toch een beetje nerveus voor. Ja, ik bedoel, hij elke dag luisteren de miljoenen mensen naar hem. Maar hij zit toch een beetje met die stemmetjes in zijn hoofd, hoe die dat moet aanvliegen. Is dat een goede om stemmetjes te doen?
4: Ja, dat zeker. Maar volgens mij hoef ik radiomakers niet uit te leggen hoe je iets met je stem moet doen, toch?
0: Ja, ik heb alleen zo. Ik wil gewoon graag mooi voorlezen. Maar ja, die stemmetjes vind ik dat. Doe jij stemmetjes zo?
4: Zeker. Maar ik heb wel een tip. Maar ja, dat is de gouden tip van Betje Broekers. Maar die gaat niet per se over het stemmetje. Maar die kost je wel 40 seconden in Duits en dat ga je niet doen.
0: Wat? Sorry, je bent mij even kwijt.
1: Bertje Broek.
4: Nee, ik heb een fantastisch. Het heet De Gouden Tip van Bertje Broekhoes. Dat lees ik voor in de klas. Maar ja, dat is een gedicht van Ons lichaam is net een fabriek waarin van alles wordt verbrand. Geen ramp. En dan daar komen stemmetjes in, ja.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus eigenlijk zeg jij wel stemmetjes doen dus bij deze.
4: Zeker. Als jij een hek doet, moet je niet als een vent klinken.
1: Wat is je beste stemmetje, Daniel?
0: Wat mijn beste stem? Ik heb helemaal geen stem, dat is het hele probleem.
1: Ja, maar dan moet je kunt er wel een beetje.
0: Ja, we kunnen wel een beetje zo. Dat is de grote beer. Nou goed.
4: Ik hoef jullie niks te leren.
0: Welke plaat hoort erbij, Frank?
4: Ja, ik moet zeggen, het is een beetje gekunsteld, maar ik sta vandaag voor de klas volledig in het paars. Dus ik heb de fantastische plaat van Gogo Bordello. Start Wearing Purple. Als je die zou willen draaien, dan ben ik helemaal in mijn element.

0: aan de opdracht gehouden, hè, Carmen? Je zit hier in het paars.
1: Ja, dit is inderdaad, ik hoor er helemaal bij vandaag. Jij ook trouwens, min of meer.
0: Ja, dit is een beetje, ja, het gaat gewoon door voor paars. En het wordt een mooie dag vandaag. Een zomers warme temperaturen, 22 tot 24 graden in het westen. Misschien wel 28 graden in het oosten en zuiden. Wel kans op een buitje met eventueel onweer aan het einde van de dag. Maar het wordt echt een prachtig mooie dag. En wat brengt ons dat op de wegen? We vragen het aan Wijnand. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, in ieder geval zien we nu dat de ochtendspits is begonnen. In het zuiden van het land zien we wat extra problemen op de A59 van Den Bosch naar Oss. Dus Oss en knooppunt Paalgraven, bijna een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen iets verderop op de A50 naar Arnhem bij Ravenstein. De vertraging is daar een kwartier, de rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar staat file tussen Ridderkerk en Dordrecht 7 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
0: Dankjewel. En Carmen, die heeft het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je mag in veel gemeenten nog steeds niet permanent op een vakantiepark wonen. Ondanks een oproep van het kabinet om dat vanwege de woningnood tijdelijk wel te doen. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan. Dat vindt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Ja, gemeenten zeggen dit zijn vakantiewoningen voor vakantiegangers die bovendien geld uitgeven in de regio, bijvoorbeeld in de restaurants en de cafés. Zij willen liever geen verkapte woonwijken in het buitengebied waar ook minder zicht op is. In het centrum van Arnhem zijn gisteravond mensen neergestoken. Er kwamen meldingen over steekincidenten op 3 plekken. Volgens de Gelderlander ging daar een grote ruzie aan vooraf. De politie rukte met veel wagens uit en agenten liepen in kogelwerende vesten. Er zijn ook gewonden, een van hen moest naar het ziekenhuis en zeker 3 mensen zijn opgepakt. De Israëlische premier Netanyahu is een rechtszaak tegen 6 journalisten begonnen. Hij beschuldigt hen van smaad. De journalisten onthulden dat Netanyahu een paar keer zou zijn gewaarschuwd voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Maar dat hij dat niet zou hebben doorgegeven aan de veiligheidsdiensten. Netanyahu heeft altijd ontkend dat hij is gewaarschuwd. En via de rechter eist hij nu een schadevergoeding van bijna €750.000. Het was de warmste zomer in jaren en ook nu is het nog steeds warm. Je denkt een topjaar voor strandtenten, maar volgens veel ondernemers is het 10 voor 12. De kosten gingen flink omhoog door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit.
4: Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend. Nog niet. Maar als het nou volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zitten we in een andere situatie, denk ik.
1: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer een strandtent hoeven af te breken. Dat scheelt zo'n €150.000.
0: Zo. Het is vandaag 30 september en dat is de dag dat in 2015 Nederland en Frankrijk voor €160 miljoen samen 2 Rembrandts kopen. Maarten en Opjen, dat ken je nog wel, hè? Dat echtpaar met die gekke schoentjes, met die dingetjes erop. Beide landen wilden die schilderijen wel, maar ja, samenwerken is ook fijn. Dus ze wisselen nu af om de 5 jaar, hangen Maarten en Opjen op een andere hangplek. Op het Louvre, of in het Louvre en in het Rijksers in 2029 komen ze weer naar Nederland en ze mogen nooit gescheiden worden. Heel romantisch. Oh. Maarten en Opjen staan op plek 8 van de duurste schilderijen ooit. Achter onder andere Gauguin, Cézanne, Gustav Klimt, dat is een Oostenrijkse schilder. En weten jullie wie er op 1 staat? Duurste schilderij.
1: Duurste schilderij?
0: Ja, was in 2017. Nog redelijk in het geheugen.
1: Op een veiling of gewoon überhaupt?
0: Onderhand, op marktplaats.
1: Nee, op
0: een veiling. Ja.
1: Op een veiling, ja.
0: Is het niet, is het niet iets van Banksy? Nee.
1: Ik denk het niet, hoor. Ik denk eerder een
0: grootmeester.
1: Picasso of zo.
0: Ja. Het is Da Vinci.
1: Oh.
0: Het is die Salvator Mundi, dat Jezus-portret. $590 miljoen in 2017. En het gekke daaraan is, de kenners zijn het er eigenlijk niet eens over eens of dat nou wel helemaal een echte is. Feitje van de dag. De Fransen zeiden, zegt Nederlanders, die Maarten en Opjen, als we dat samen doen, hebben we ze voor een koopje.
5: Daniel en Roelof.
0: Ah, de grap was goed, maar het accent moest dat
5: toch? Ja, dat kun jij veel beter.

0: Rani door de I Love Life in de ochtendshow. Ja, ik vind dit zo'n goede fun fact. Meneer de burgemeester van Samson en Gert, die is in het echte leven sinds 2011 ook echt burgemeester. En dat is hier in het Belgische Afleggen. En gisteren zat ik een beetje te scrollen en toen zag ik hem voorbij komen en hij had een verzoekje voor zijn volgers. Moet je horen.
1: Hier ben ik, wat kan ik voor u?

0: antwoord. Ik wacht erop. Doe gewoon.
1: Ja, een beetje hippe muziek eronder. En hij gaat dus via Instagram vragen van zijn volgers beantwoorden. Ja, en dat leek mij een leuke reden om even te kijken of we met hem kunnen bellen. Dus,
2: gaan we dat doen?
1: Oh, ja, we gaan hem even bellen. Dus heb je vragen voor de burgemeester? Kun je die insturen via NPO Luister. Oui.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Cindy Lauper in de ochtendshow. Sinds deze week kun je online vragen stellen aan de Tweede Kamer. Die hebben een heel platform ingericht. Vraag het ze. Dat zou moeten zorgen voor meer vertrouwen in de politiek. Maar bij onze zuidenburen in België gaat de burgemeester een stapje verder. We hebben het over de burgemeester van de gemeente Afligem.
1: Meneer de burgemeester.
0: Ja, die beantwoordt tegenwoordig vragen gewoon via Instagram. En ja, de reden dat je hier Samson hoorde is omdat dit inderdaad de burgemeester is van Samson en Gert.
1: Ahem. Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn,
0: proficiat. Burgemeester Walter de Donder, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen allemaal.
0: Ja, we moesten bellen, want de klop deed het niet.
2: Ja, of zoiets, ja. Duidelijk.
0: Toch even, voordat we naar de inhoud gaan. Hoe wordt u nou van

0: TV-burgemeester, wat u oorspronkelijk was, bent u later ineens echte burgemeester geworden. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat klinkt bij jullie een beetje vreemd. Dat heb ik toen mogen vernemen. Ik ben burgemeester geworden van het mooie Afrikaan, en dat ligt in de schaduw van Brussel aan de westkant, in 2011. Ik ben politiek actief geworden in het jaar 2000 en ik ben tot mijn eigen verbazing plots verkozen als burgemeester van de gemeente. En ik ben er nog altijd.
0: Ja, want u bent het inderdaad al behoorlijk lang. En nu heeft u ook besloten om te denken van, nou ja, weet je wat, de mensen kennen mij toch al zo persoonlijk. Ik ga ook via Instagram hun vragen beantwoorden.
1: Ja, ik heb dat 6 jaar geleden begonnen op Facebook. Dus een rechtstreeks contact dat mensen zomaar vragen kunnen stellen over eender wat. Maar liefst over wat politiek en maatschappelijk relevant is in mijn regio, in België of in mijn eigen gemeente. En ik dacht, we gaan een breder publiek bereiken via Instagram. En dat doen we over een paar dagen voor de eerste keer. En dat de vragen komen nu al binnen, dus dat loopt aardig.
0: Maar u zegt,
1: en inderdaad, ik moet effectief vaststellen, er zijn meer jonge mensen nu die aansluiten.
0: Ja, maar u zegt het zelf al, u hoopt natuurlijk vragen te krijgen over wat er politiek relevant is, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel veel vragen zijn die zien wij nu ook binnenkomen. Vragen gerelateerd aan Samson en Gert en aan nou ja, Kabouter Plop natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Ik kan me moeilijk wegstoppen natuurlijk. Hè. Mensen zijn daar ook een beetje benieuwd naar. En om daar een antwoord op te geven, heb ik nog niet zo lang geleden heb ik daar een boek over geschreven. En dat heeft als titel, Wat kan ik voor u doen? En in dat boek gaat het over hoe ben ik in de politiek verzeild geraakt en hoe ben ik in de media verzeild geraakt en hoe kan ik die twee nu combineren. En dat omdat daar mensen nogal wat vragen over hebben, geef ik daar ook een antwoord op tijdens de live sessies of tijdens de komende Instagram sessies. Maar ik heb er ook een boek over geschreven. En nogal wat Nederlanders sturen mij een bericht om te vragen, stuur mij een boek op. En dat doe ik dan.
2: Dus als iemand vraagt wie is leuker in het echt, Samson of Gert, dan zegt u gewoon, hier is de link naar de webwinkel.
1: Ook, maar dan geef ik er ook wel vaak meteen een antwoord op.
0: Okay. En toch even dan de serieuze politieke kant. Wat is op dit moment, als ik het aan u vraag, de belangrijkste issue in de gemeente Afrikaan? Het belangrijkste probleem waar u mee bezig bent?
1: Een van de belangrijkste problemen waar we nu mee bezig zijn is het feit dat er pal in onze gemeente 2 hoge windmolens zouden geplaatst worden als alternatieve energiebron. En we hebben ons daartegen verzet omdat dat storend is voor de mensen die eromheen wonen. En nu heeft de minister ons uiteindelijk gesteund in ons verzet. Dus dat is een lont dat voorlopig uit het kruidvat is.
0: Ja, oké. Okay. Dus daar bent u al druk mee bezig. Dan komen er nog veel meer vragen voor u binnen.
1: Ja,
0: maar daar zijn het toch altijd wel Kabouter Plop gerelateerde vragen. En bijvoorbeeld de vraag, spreekt u Samson nog wel eens?
1: Regelmatig. Ik zie hem morgen. Ik zie hem morgen en ik heb hem vorige zondag ook nog gezien. Dus,
2: hoe gaat dat dan? Samen padellen of wat?
1: Nee, wij waren samen op een optreden.
2: Ah.
1: En dus hebben we tijd om op het podium, maar ook achter de schermen, even een babbeltje te doen.
0: Ja, nou ja, goed. Het is leuk dat u de twee levens zo goed weet te combineren. Tot slot, heeft u nog advies voor onze Nederlandse politici? En dan hebben we het met name over dat stukje dichter bij de mensen komen te staan.
1: Ja, dichter bij de mensen komen staan, dat wil zeggen dat je je hart moet openen voor iedereen en dat je niet te technisch en niet te juridisch technisch mag zijn. Je moet je hart als politicus laten spreken en je moet vooral de taal van de mensen spreken. En wij noemen dat wetstratees, dat is afgeleid van de wetstraat, daar waar de besluitvorming in Brussel gebeurt. Je mag niet, hoe zou ik het dan zeggen, niet Den Haags praten. Praat maar gewoon Nederlands, praat maar gewoon zoals je de mensen aan de tapkast of in het park of in de Winkelstraat zou tegenkomen.
0: Burgemeester Walter de Donder, mogen we u hartelijk danken dat u even bij ons aan de lijn wilde komen?
1: Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik hoor of zie jullie nog wel.

0: Shawn Mendes. When You're Gone in de ochtendshow.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Darmen met de razel!
3: En jullie mogen weer zeggen waar dit over gaat straks.
4: Tegenwoordig is dat in principe qua leeftijd, maakt dat niet uit.
5: Die meiden van 20, 25 jaar, die kopen je allemaal. En die vinden dat zeker leuk.
0: Is dit een zo'n, tegenwoordig noem je dat een thrift shop, hè? Maar het is gewoon een tweedehandswinkel natuurlijk. Is het een tweedehandswinkel waar inderdaad steeds meer jongeren ook komen om naar tweedehands dingetjes te kijken?
3: Nee, dat zou ik niet goedkeuren.
6: Klinkt wel als iets waar je normaal van denkt, van dit is iets voor oudere mensen, maar waar gewoon jongere mensen
3: dat
6: komen.
3: Klopt,
6: dat moet een kunstgebittenwinkel zijn.
3: Een kunstgebittenwinkel? Nee.
7: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, daar kom jij natuurlijk dagelijks, Rolof.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Houdbare Halfvolle Melk voor, wat denk je?

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Goedemorgen, 3 minuten over 7. Het is tijd voor het NOS Journaal. Met onze eigen Carmen Verheul. Hartelijk goedemorgen.
15: Goedemorgen. Treinpersoneel moet beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Inmiddels dragen BOA's als proef op het station een wapenstok en heeft de hoofdconducteur een bodycam. Maar de bond vindt dit niet genoeg en roept op tot extra maatregelen. Hoewel er grote zorgen zijn, gebruiken veel instellingen van de Europese Unie nog steeds Amerikaanse computerservers. Het gevaar is dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails en dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening kan verstoren, zegt tech-redacteur Joost Gelvis.
16: Waar wij naar keken, e-mail, dan kom je op bijna 3/4 van de EU-instellingen die Amerikaanse mailservice gebruiken. En dat zijn ook echt niet de minste. Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservice van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
15: Manchester City hangt een flinke straf boven het hoofd. De Engelse voetbalclub is door de Premier League officieel schuldig bevonden aan het overtreden van de financiële regels van de competitie. Zo heeft Manchester tussen 2009 en 2018 de inkomsten kunstmatig opgedreven via schijncontracten. Ook werden onjuiste cijfers ingeleverd en gaf de club te veel uit. Manchester City gaat in beroep tegen elke mogelijke straf. Feest in de stad Groningen waar een hoedenwinkel 150 jaar bestaat. Volgens de eigenaren, twee broers, zijn hoeden en petten nog steeds populair, ook onder de jeugd.
17: Populair momenten zijn bijvoorbeeld deze kengelpet. Die meiden van 20, 25 jaar, die kopen hier allemaal. En die vinden dat hartstikke leuk.
18: Vroeger dacht iedereen, alleen de oude generatie dat doet. Maar tegenwoordig is dat in principe qua leeftijd, maakt dat niet uit. In principe van jong tot oud, iedereen draagt wel wat moois op het hoofd.
19: Weet je alles te vinden?
18: Als je het op de goede, juiste plek neerzet, dan weet ik alles te vinden.
17: We hebben mijn pet neergelegd zo snel. Dat neem je toch niet op, hè?
19: Wat zei hij nou aan het einde?
15: Dat neem je toch niet op, hè? Ja, hij wist alles te vinden, maar hij kon zijn eigen pet eigenlijk niet meer vinden. Hij had ergens neergelegd en was spoorloos. Wat had jij nou op je hoofd?
19: Wat, ik heb een prachtige hoed. Dat was gewoon puur toevallig. Ik heb hem altijd bij me natuurlijk, deze
15: je
19: prachtige
15: hebt je
19: zwarte
15: bij.
19: Hoed.
15: Ja, ja. Normaal zit er een konijn in, maar...
19: ja, zie, het is inderdaad zo'n...
15: Oké, het is in ieder geval geen kengelpet, zie ik.
19: Ja, hij is ook eigenlijk iets te klein voor mij. Ja. Maar goed.
15: Nee, maar onder de jeugd zijn vooral kengelpetten populair. Eigenlijk altijd al geweest, want de Beatles droegen die ook.
19: Oh, ja,
15: Prinses Diana, Run DMC en Samuel L. Jackson. En de jeugd draagt ze nu eigenlijk achterstevoren.
19: Oh, die dingen zijn dat. Ja, ja, ja.
15: Het weer nog. Vanochtend veel zon met vanmiddag 23 tot 28 graden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt. En vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer.
19: Dankjewel, Carmen. En dan zit Wijnand bij de ANWB. En Wijnand, hoe is het op de weg?
20: Nou, het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is daarbij een ongeluk gebeurd bij Voorthuizen. De vertraging is een kwartier, de weg is weer vrij. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Dordrecht. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij Ravenstein, 20 minuten vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
23: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
26: Dag 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
27: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Dividendity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: September, past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan, kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
27: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
29: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
27: Fans van Voordeel.
29: Aldi.
30: Daniel en Roelof zijn al op.

0: zijn 30 september 2026. Het is de laatste dag van de maand. En voor autogarages breekt een drukke tijd aan. Want tot het einde van het jaar verloopt de APK van meer dan 1 miljoen auto's. Ik weet niet precies waarom dat zo getimed is.
1: Nee.
0: Maar nou ja, dat heeft misschien te maken met wanneer mensen een nieuwe auto kopen of zo. Vooral november wordt pittig. Dan moeten ruim 500.000 auto's in 1 maand gekeurd worden. Ja, dus als jouw auto nog moet, wacht dan niet tot het laatste moment. Want dan kan het zijn dat je echt lang moet wachten op een afspraak.
2: En heb
0: dus...
2: Ik heb wel eens in de piepzak gezeten. Dat ik bijna niet meer rondkreeg voor de goede datum.
0: Voor de goede datum?
2: Ja, want je moet dan voor 1 november. En dan ging ik half oktober eens mailen. Van joh, hij moet voor de APK. Dat kan niet. Maar goed, je mag maanden van tevoren.
0: Oh, ik wil zeggen, je mag er toch 3 weken overheen zitten?
2: Voordat
0: je een bekeuring krijgt, is het toch...
2: Dat weet ik niet.
0: Ga daar ook maar niet op af. Nou goed, en dan?
2: Ik las een onderzoekje in ons lijfblad, de VARA-gids. Daar vroegen ze zich af, wie is nou de meest geziene talkshowgast van Nederland? Dat bleek nog best ingewikkeld, want de commerciële talkshows die hebben het lastiger terug te vinden in de archieven bijvoorbeeld. Nou, voor alle disclaimers, lees vooral de gids, doe dat sowieso. Maar hoe dan ook, beeld en geluid dook in meer dan 40.000 afleveringen van 880 programma's. En de winnaar, dat is niet Jort Kelder, niet Albert Verlinde, niet Wouter de Winter, die ook wel vaker in een talkshow lijkt te zitten dan op de redactie van de Telegraaf. Maar het is deze man.
3: Hartelijk welkom live vanuit Studio 23. Is het weer tijd voor Max.
4: Bij ons aan tafel regisseur Tim Oliehoek en actrice Annette Malherbe, psycholoog en schrijver Vittorio Bussato, arts Ted van Essen.
5: Ja, bij ons aan tafel televisiemaker Arnoud Hoube, arts Ted van Essen.
6: Bij ons aan tafel journalist Natasja van Wezel en jeugdjournaal icoon Marga van Praag, kunstenaar

0: voor de APK geen dag eroverheen.
1: Oké, okay, ja. Nee, dan helder.
0: Ik weet niet of dat waar is.
1: En dan? Dan is het vandaag Nationale Broer- en Zussendag.
0: Ja.
1: Ja, het is een dag die in het leven is geroepen om in stil te staan bij de bijzondere familieband tussen broers en zussen. Ja, want je zit er toch je hele leven aan vast. Ja, ik kan hier dus niet over meepraten als enigst kind. Maar er zijn allemaal vooroordelen over, weet je wel, over oudste, middelste, jongste. We waren gisteren op de redactie met z'n allen en ik ben dan de enige als enigst kind.
0: Ja.
1: Maar iedereen had, oh ja, maar jij bent echt een typisch middelste kind. Of jij bent typisch echt zo'n jongste zoon ben jij. En toen dacht ik, waar hebben jullie
0: het over? Ja, ik heb het even helemaal opgezocht, hè, die stereotypen over de verschillende plekken in het gezin. Als je bijvoorbeeld de oudste bent, ben je een proefkonijn. Ben je buitensporig verantwoordelijk, perfectionistisch, streng opgevoed. Je moet alle klappen opvangen. Als je de middelste bent, ben je het vergeten kind, tussenkind. Dan sneeuw je onder tussen de pionier en de Benjamin.
1: Oh ja.
0: Ja, en dan ben je een beetje de mediator vaak ook. En als je de jongste bent, ben je vertroeteld, verwend, luier aangepakt door de ouders. En vandaar het zal allemaal wel. En dan ontwikkel je vaak tot een charmante clown die overal mee wegkomt en minder verantwoordelijkheid neemt. Nou, ik ben de jongste, herken ik me totaal niet in.
1: De charmante clown, en, daar zit hij hoor.
0: Ja, misschien. En het enig kind, nou, dat ben jij dan. Ja. Verwend, egocentrisch, kan niet delen. Dat is inderdaad, als jij een gevulde koek hebt bijvoorbeeld en ik kijk ernaar, dan is het draaien een beetje weg.
1: Oh, het gaat over eten. Ja, nee, dan.
0: Nou, niet alleen. Niet alleen. Praat vroeg wijs met volwassenen, maar mis de gezinsslagkracht van onderling ruzie maken. Ja.
1: Ja, god.
0: Herken je erin?
1: Wel een beetje, ja.
0: Ja,
1: ja de delen gaat op zich volgens mij best aardig, maar niet als het om eten gaat.
0: Nee.
1: En, maar verder, ja, god, mijn moeder zegt het ook wel eens tegen mij. Die zegt, ja, ik had eigenlijk nog een ander kind willen maken, dan was jij misschien wat minder egocentrisch.
0: Ja,
1: van je ouders moet je het hebben, hè. Ja. Maar wij vroegen ons dus af, in hoeverre kloppen deze stereotypen? Weet je, ben jij zo'n typisch oudste kind, of ben je typisch de jongste, die inderdaad, nou ja, wat was het ook weer, de gezellige clown die overal mee
0: de
1: wegkomt?
0: De charmante clown.
1: Charmante clown.
0: Inderdaad, we zijn even een klein onderzoekje, van ben je bijvoorbeeld de oudste en ben je inderdaad heel verantwoordelijk?
1: Ja, dus hoe verhoud jij je eigenlijk tot je broers en zussen? En kloppen die stereotypen een beetje? Laat het ons weten. Hoe is die verhouding bij jullie? Ben je echt zo'n typisch oudste kind of typisch zo'n enigst kind? Stuur even een berichtje via NPO Luister. We zijn heel erg benieuwd.
2: NPO Radio 2. Er is maar één.

2.

0: Sommige mensen hebben het ook allemaal, hè. En die stem, en dan ook nog dat goddelijke lichaam. Lenny Kravitz, dit is toch... dan win je de loterij eigenlijk.
1: Harry Styles als schoonzoon.
0: Ja, toch, het kan echt niet veel, kan niet veel beter eigenlijk. Goed, wij vroegen ons af. Kloppen de stereotypen over broers en zussen een beetje? Het is vandaag broers en zussendag. Ja, en er wordt dan gezegd dat zo'n oudste is buitensporig verantwoordelijk, perfectionistisch en streng opgevoed.
1: Moest er even over... Mijn broer, mijn lieve broer, 13 jaar ouder dan ik, is ook inderdaad veruit de verantwoordelijkste van onze vieren.
0: Ja, ja. En jij als jongste bent dus vertroeteld, verwend. En ja, de ouders hebben een beetje gedacht, ah joh, dat komt toch wel goed. En dan word je zo'n charmante clown van, hè?
1: Niet alles klopt.
0: Goed. Er komen veel reacties binnen. Bijvoorbeeld van Bert, en die zegt... Mijn broer en ik schelen 5 jaar en ik ben de jongste. Hij was zo iemand die dwars door mijn Lego-dorp liep en me knietjes gaf. Ik probeerde hem dan weer te naaien door zijn kamer te doorzoeken en te snitchen als ik bijvoorbeeld wiet tegenkwam. We hebben elkaar flink dwars gezeten, maar we zijn nu maten voor het leven.
1: Mooi. Bastiaan zegt, ik ben zelf de jongste en dat luie, dat beaam ik wel.
0: Mireille zegt, ik ben een typisch oudste kind. Altijd een goede voorbeeld moeten geven, verantwoordelijk zijn voor de anderen en nog steeds bemiddelaar. Mijn broer die mocht altijd alles vele malen vlugger. Nu getrouwd met een jongste achteraankomertje. En die typische kenmerken zijn ook daar wel heel herkenbaar.
1: Weet je, meer macht, dat herken ik dan ook wel. Mijn broer mocht ook nooit uit op zondag. En jaren later zei mijn vader dan gewoon... zal ik je even ophalen en brengen op zondag.
0: Fons, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen. Vertel, ben jij de oudste, de jongste? Wat kloppen de vooroordelen?
2: De aannames kloppen. Ik ben de typische jongste. Ik ben niet verwend, maar wel oversteld met liefde en vrijheid.
0: Ja.
2: En als jongste word je natuurlijk ook, heb je de geneugten ook van de oudste die inderdaad als eerste uit mogen en dat soort dingen. Ik heb me daar nooit zorgen over hoeven maken. Ik mocht gelijk altijd mee. En ik mocht ook dus gelijk op mijn 15e uit huis. En mijn moeder zei ook echt, jij bent een zondagskind en de jongste. We hebben je te vroeg losgelaten.
0: Ja, dus bij deze is het dan toch wel bevestigd, deze vooroordeel, als wij een beetje in de app kijken.
2: Absoluut bevestigd, want het is inderdaad de vrijheden die je krijgt, de weg die voor je geplaveid is. Dat is, en ik ben de jongste van 4, dus ik had er 3 voor me. Ja, dat is echt een feestje geweest.
1: Maar je ging op je 15e op kamers, begrijp ik dat goed?
2: Nou, ik ging werken op de eilanden. Ah. Dus ik had na de MAVO mijn diploma gehaald en ik kon gewoon werken in de horeca.
0: Ah, okay.
2: En dat gaf me gewoon heel veel vrijheid en dat vertrouwen krijg je ook.
0: Ja. Ja, en dat was ook een andere tijd natuurlijk, hè?
2: Nou, zo oud ben ik ook weer niet. Maar het waren inderdaad wel andere tijden. Dingen mochten wat meer en de inspectie had wat minder bovenop in ieder geval. Maar het heeft me gevormd voor wat ik ben. Dus, en ik heb er nog steeds plezier van.
0: Nou, dankjewel voor je belletje, Fons.
2: Graag gedaan.
0: Hoi. Hester, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, vertel, klopt het bij jou ook een beetje?
3: Ja, helaas. Ja, ik was echt... verbaasd. Maar helaas, het klopt echt helemaal.
0: Ja, en welke categorie val jij dan in?
3: Ik ben ook de jongste.
0: Ja.
3: Maar daar zitten ook nadelen aan. Ik bedoel, alleen maar een luie, charmante clown. Dat is niet helemaal... In de auto, met een grotere broer en een grotere zus, moest ik in de achterbak met de hond. Om naar Zuid-Frankrijk op vakantie te gaan.
0: Ja, zo ging
3: dat
0: toen.
3: Want dat kleintje kan er nog wel bij.
0: Ja, precies. Hester, dankjewel. Maak er een mooie dag van.
3: Ja, jullie
0: ook. Yo, hoi. Ja, en eentje die echt veel is binnengekomen.
1: René, waarschijnlijk de jongste, denk ik dan. Want die appt, ja, het klopt allemaal. De oudste is als een pannenkoek. Die mislukt.

0: Chesto en Lay Low. Het wordt een prachtig mooie dag. Temperaturen kunnen oplopen tot 28 graden in het oosten en zuiden van het land. Het is misschien wel de laatste kans voor een korte broek vandaag. Dus geniet ervan en wees erop voorbereid dat het einde van de dag misschien kan gaan regenen en onweer. Wijnand, hoe is het op de weg?
1: Nou, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat iets meer dan 200 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land, in Brabant met name. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten vertraging in 10 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een half uur vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En als je vanuit Den Bosch komt, heb je nog te maken met extra file op de A59. Want door die problemen op de A50 loopt het verkeer vast op de A59 tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. En de vertraging is daar nu 3 kwartier.
0: Dankjewel. En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een kabinetsbesluit waardoor voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. En dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Het ging er in het debat wel stevig aan toe.
3: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
4: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
5: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
2: Ja, er komen uiteindelijk ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Een hele toestand in het centrum van Arnhem gisteravond. Daar waren op 3 plekken steekincidenten waarbij ook gewonden vielen en eentje moest naar het ziekenhuis. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen opgepakt. In de wijk Poelenburg in Zaandam zijn vannacht weer autobranden geweest, zo meldt NH Nieuws. Een auto en een bestelbusje gingen in vlammen op. Maandagnacht brandde in een andere straat ook een auto uit. En vorige week werd de buurt al opgeschrikt door een explosie en 3 autobranden. Buurtbewoners lieten eerder al weten dat ze slecht slapen door alle onrust in Zaandam. Volgens de politie gaat het vaak om drugsruzies.
0: Ja, en iedere dag kiezen wij een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
6: een plaat voor
2: Lamine Yamal, want hij was de absolute smaakmaker gisteren in de Nations League-wedstrijd tussen Spanje en Kroatië. Spanje was in een galavoorstelling met 4-1 te sterk en Yamal tikte er na een minuut al eentje binnen en in de 63e minuut schoot hij vanuit een onmogelijke hoek raak.
7: La dejaron correr para Lamine Yamal, es el tercero, ahí está Lamine.
0: Ik word altijd zo vrolijk van het Spaanse commentaar. Dat is
2: heerlijk,
0: fantastisch,
2: toch?
0: Ja.
2: Zeker. En toen Yamal later naar de kant ging, kon hij echt rekenen op een groot applaus. Het mooiste applaus, moet ik zeggen, was eigenlijk voor de invalbeurt van de 41-jarige Luka Modric, die voor de 204e keer voor Kroatië optrad. Maar Spanje is trouwens nu 40 wedstrijden ongeslagen.
0: Oh, zo. Ja, ik denk dan natuurlijk meteen aan mijn grote vriend Julio Iglesias. Ja, en als je zo druk bent met voetballen, dan vergeet je soms een beetje te leven. Me olvidé de vivir.
8: Ik dacht, Yamal is echt een marteling voor zijn tegenstanders. La Tortura van Shakira, Shakira.
2: Shakira. Oh, ja, ik dacht gewoon ook aan een leuke Spaanse plaat. Oye, como va van Santana.
0: Nou, heb jij ook een suggestie? Stuur hem door.
9: NPO Radio 2. Daniel en Roelof.
0: Een goede plaat voor Lamine Yamal. Van harte welkom in de NPO Luister.

0: Natasha Bedingfield en haar zussen, die ze eventjes de vocal booth inriep. Van ja, een koortje wordt te duur, dus kunnen jullie even meehelpen om het koortje in te zingen. Dit is gewoon Natasha Bedingfield en dan een zus en een vriendin. En dan ja, een beetje heel vaak opnieuw opgenomen. En dan heb je in één keer een koortje bij elkaar. Ja.
1: Een plaat voor...
2: Ja, voor Lamine Yamal, want die heeft weer even zijn visitekaartje achtergelaten gisteren in die prachtige wedstrijd tussen Spanje en Kroatië.
0: Ja, jullie net een stukje Spaanstalig commentaar horen. Ja. Ik vind die goal altijd zo ontzettend mooi. Maar er komen veel goede suggesties binnen van mensen, hè?
2: Ja, Jacco komt met een plaat, ik ken het eigenlijk niet. Maar King of Spain, hé, die snappen we natuurlijk, met The Tallest Man on Earth.
3: En Roel die zegt Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, Gert die haakt in op wat ik net zei. Die zegt, ja, als ik die commentator hoor, dan denk ik aan Shout van Tears for Fears. Want die gaat helemaal los.
3: Carmen kiest vandaag.
2: Ja, ik heb iets anders gekozen. Eentje van Frank. En Frank heeft het over de Spanish troll. Ik denk dat hij de strol bedoelt. Maar ik vind het leuk gevonden. Mink de Phil. Hey, die hebben we toch al een tijd niet gehoord. Dus de Spanish troll van Frank komt er gewoon nu even voorbij.

0: Daniel Roelof Zennel.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: En je kunt je opgeven via nporadio2.nl/kwartet. Iris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Spannende tijden, denk ik.
3: Ja, best wel.
0: Want jij bent op dit moment al met zwangerschapsverlof?
3: Nee hoor, nee. Nee, ik ben nog maar 26 weken, dus we moeten nog even.
0: Oh, je moet nog even door. Maar hoe is je, hoe heet het ook weer? Hokdrang?
4: Nesteldrang.
0: Nesteldrang. Hoe is het met de nesteldrang?
3: Ja, die is wel aanwezig, ja.
0: Want, wat moet er allemaal nog gebeuren?
3: We zijn nu bezig met het kamertje, dat vind ik echt wel het belangrijkste. We hebben ook nog geen naam, dus dat is ook nog wel even een ding.
0: Ja, dat is lastig, hè? Weet je al wat het wordt?
3: Het wordt een meisje.
0: Ja, en hoe groot is de shortlist nu?
3: Ik denk een stuk of 5, maar dat kan nog alle kanten op.
4: Gebruiken jullie dan die app? Kinder heet dat? Dan kun je beide namen en dan swipen, ja?
3: Ja, ja.
0: Vaak is je eerste keuze is toch degene waar het uiteindelijk dan op landt. Maar ja, goed. Heel veel succes en plezier de komende tijd.
3: Ja, dankjewel.
0: We gaan het spelletje met je spelen. Je krijgt 4 platen te horen.
4: Ja, die hebben allemaal een thema gemeen. En dat thema is onderweg. Je mag trouwens het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat hebben we weggerund uit het fragment. En je krijgt een vinylplaat voor elk goed antwoord dat je geeft. Leuk voor op de babykamer. Maak je het hele kwartet vol, dan krijg je ook nog de platenspeler.
3: Yes.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Dit is het eerste woord dat we zoeken.

0: Vluchtstrook.
1: Ja!
2: Had jij niet geweten, hè, Roelof?
1: Nee. Nee, we nemen ze altijd even door. Ja. Zijn je 's ochtends vroeg en deze? Nee, die had ik even niet verraad.
2: Dan is de vraag, weet je deze ook? Want dan is de platenspeler voor jou.

0: Naar het plein.
1: Ja! Frank Boeijen onderweg naar het plein. En daarmee is de platenspeler binnen.
0: Yes.
1: Gefeliciteerd. Je krijgt 4 vinylplaten en de platenspeler erbij.
0: Ja, superleuk. Dankjewel.
1: En welke van deze platen vind je het mooist? Hebben we het over Frank Boeijen, Whitesnake, Vluchtstrook van Criss-Cross Amsterdam of Green Day?
0: Doe maar Green Day.
1: Gaan we die voor je draaien en maak er een hele mooie dag van.
0: Yes, dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Doei.
1: Ik zei het net al, wil je nou ook een keer meespelen? Kun je naar nporadio2.nl/kwartet. Dit is Green Day.

0: ander geluid doen in plaats van die brullende koe. Ik krijg er de zenuwen van. Dat spel is leuk, maar die herrie. We gaan de rest van de dierentuin een keer onder de loep nemen om te kijken of er andere gezellige dieren tussen zitten. You're the Green Day. Part of Broken Dreams.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: De vraag is, wat heeft dit geluid straks te maken met het nieuws?
4: Ja, ik moet meteen denken aan het verhaal van Daniel, dat hij me een tijdje geleden vertelde dat hij een keer zo'n nepkettingzaag voor de Fright Nights gebruikt. En Halloween komt er misschien alweer aan. Is dat al de tijd ervoor?
0: Ik zat aan een andere feestdag te denken. Ik dacht, die tuincentra, die moeten binnenkort hun kerstopstelling natuurlijk alweer neerzetten. En die zijn nu al vast wat kerstbomen aan het omzagen.
3: Oh, ik denk jullie denken aan B&B voor liefde met de kettingzaag. Maar nee, daar gaat het allemaal niet over. Nee...
5: Wie voor liefde?
1: NPO ja. Radio 2.
3: Je weet wel, had je iemand die kwam een boom zagen. En dat deed hij niet goed. En toen...
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie. Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Ga je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Goedemorgen, het is 8:02. Straks is Raccoon bij ons in de studio trouwens. Ze hebben net al gesoundcheckt. En ze komen een nieuwe single spelen. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Woningtekort of niet, de meeste gemeenten in Nederland met vakantieparken willen niet dat mensen daar het hele jaar wonen. Het kabinet had opgeroepen om tijdelijk niet te controleren op deze campings, maar de meeste gemeenten doen dat toch. Volgens verslaggever Thomas Kusters willen ze vooral de toeristische sector in hun gemeente beschermen.
7: De toeristen, de mensen die op zo'n park dan verblijven, die geven geld uit bij de lokale horeca, de middenstand en de supermarkt. En bovendien werken er ook mensen op dat park. En ook geven de gemeente aan dat die vakantieparken eigenlijk ook niet zijn ingericht als woonwijken. Ze liggen vaak afgelegen. En daardoor hebben gemeenten niet altijd goed zicht op permanente woningen op een vakantiepark.
6: Israëlische premier Netanyahu sleept 6 journalisten voor de rechter wegens smaad. Die onthulde dat Netanyahu een paar keer zou zijn gewaarschuwd voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober, maar dat hij dat niet zou hebben doorgegeven aan de veiligheidsdiensten. Netanyahu heeft altijd ontkend dat hij is gewaarschuwd. En via de rechter eist hij nu een schadevergoeding van bijna €750.000. Hoewel er grote zorgen zijn, gebruiken zeker 3/4 van de instellingen van de Europese Unie nog steeds Amerikaanse computerservers. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Ook de Europese Commissie zelf. Opvallend, want de Europese Commissie wil daar minder afhankelijk van worden. En het gevaar is dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails en dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening kan verstoren. 2 vogelsoorten uit de Braziliaanse bossen maken mogelijk kans op de titel van luidste vogel ter wereld. Het gaat om de naaktkeelklokvogel en de kuifserima. En volgens onderzoekers halen de vogels ruim 120 decibel. En dat is ongeveer net zo hard als een kettingzaag.
8: Ah, helder.
6: Wetenschappers stonden op zo'n 20 meter afstand en voelden volgens de Volkskrant de druk op hun trommelvliezen.
8: Klinkt bijna als wat we gaan horen als de Derde Wereldoorlog begint.
9: En ik denk dat wij het nieuwe geluid voor het platenkwartet hebben gevonden.
6: Oh. Ik vond het eigenlijk net een achteruitrijdende vrachtwagen. Ja. Maar goed, het klinkt dus heel luid. Nu heeft de witte klokvogel nog het officiële wereldrecord van luidste vogel. Maar vervolgonderzoek moet uitwijzen wie echt het hardst zingt. Het weer vanochtend veel zon met vanmiddag 23 tot 28 graden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt. En vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer.
8: Wijnand.
10: Ja, goedemorgen. De drukte op de weg die neemt nog wat toe. In totaal staat er zo'n 300 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Nou, wat valt er nou echt op? In ieder geval de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want daar gebeurde een ongeluk. Tussen Gouda-West en Nieuwerbrug nu nog zo'n 20 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam ook 20 minuten oponthoud tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Na een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtwagen stil nabij de Moerdijkbrug. Daar staat file vanaf Ridderkerk. Je bent daar zo'n 20 minuten onderweg. De rechterrijstrook is dicht. Opruimwerk op de A59 Den Bosch richting Os veroorzaakt file bij knooppunt Paalgraven. De vertraging is daar zo'n 20 minuten, maar de weg is wel weer vrij. En in de Hoeksewaard staat file op de N217 richting Dordrecht tussen Oud-Beijerland en de aansluiting met de A29, 5 kilometer. En de vertraging is daar een half uur.
5: Dank je.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
18: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Met deze week in de bonus. Aha,

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 26. Het is een bijzondere dag, want vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig.
1: Hip, hip, hoera!
0: Ja, we hebben de cijfers er even bij gepakt. Het aantal jarigen vandaag, ruim 44.000. Oh. Ja, dus luister je nu en ben je jarig, nou, gefeliciteerd. Ja, je deelt dan ook je verjaardag met de held van onze Carmen, Max Verstappen. Hij blaast vandaag 29 kaarsjes uit. Hij houdt wel van een feestje en hij gaat niet alleen op het circuit vol gas, maar ook aan de bar.
2: Ja, toen ik thuis kwam had ik wat moeite om het gat te vinden, sleutelgat. Het sleutelgat te vinden in mijn deur.
0: Het is echt als je dan zoiets in een interview zegt en dan denkt, kut, dit klinkt heel dubbelzinnig.
3: Ja. En dan is er nieuws over hackersgroep Shiny Hunters. Dat is die groep die achter de hack bij onder andere Odido zitten. Eerder werd de 24-jarige Pepijn van der S uit Amsterdam gearresteerd. Hij zou de vermoedelijk leider zijn. Ja. Iemand, dat hoorden we eerder deze week, die misschien wel gegevens van ons allemaal heeft. Nou, de Amerikaanse FBI maakte gisteren bekend dat ze de jacht op Shiny Hunters openen.
4: Now, to the remaining members of Shiny Hunters. You've heard about the arrest of your colleague. We're confident you've seen or heard things in recent days that the public is not. You know how to find us and we know how to find you. I suggest you reach out first while the choice is still yours.
3: De keuze is aan jullie. Ja. Nou, die keuze. Ja, wat vind ik geen goede oproep?
0: Nou, ik vind het weer zo'n FBI-achtige taal, weet je wel. Wat hij insinueert eigenlijk van ja, als jij nu een stap naar voren zet, dan zullen we mild zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dan, weet je, dan word je net zo hard natuurlijk uiteindelijk de cel gegooid.
3: Nee, je kunt het toch proberen.
0: Ja, dat is maar goed.
3: De hackers waren niet onder de indruk, hoor. Ze hebben de keuze gemaakt. Want zij waarschuwen vandaag op het dark web dat hun criminele netwerk gewoon in de lucht blijft en dat de chantage van bedrijven gewoon doorgaat. Ze zeggen, we vallen niet uit elkaar.
0: En sinds deze week kunnen we vragen stellen aan politici in de Tweede Kamer. Er is een nieuw platform, dat heet Vraag het ze. En dat zou dan moeten zorgen voor meer vertrouwen in de politiek. Maar bij onze zuiderburen in België gaan ze een stapje verder. De burgemeester van de gemeente Afligem die beantwoordt vragen van burgers gewoon via Instagram. Ja, het is wel een bijzondere burgemeester, want hij is namelijk ook meneer de burgemeester uit Samson en Gert. Walter de Donder heet hij in het echt. En eerder vanochtend hebben wij hem in dit programma gesproken. En hij had ook, we hadden ook een prangende vraag voor hem. Spreekt hij Samson nog wel eens?
5: Regelmatig. Ik zie hem morgen. Ik zie hem morgen en ik heb hem vorige zondag ook nog gezien. Dus,
3: Hoe gaat dat dan? Samen padellen of wat?
5: Nee, wij waren samen op een optreden.
3: Ah.
5: En dus hebben we tijd om op het podium, maar ook achter de schermen, even een babbeltje te doen.
0: Samson en meneer de burgemeester samen op de padelbaan. Ik wil het wel
3: mooi beeld.
0: Raccoon is hier zo.

0: Nou ja, als je het zo zegt.
1: Het is een keer vol, hè? En het is een keer klaar ook. Ik bedoel, heb je zo goed naar ons gekeken? Het is niet dat wij, zeg maar... nou ja, ik vind natuurlijk Dennis fantastisch. Een van de mooiste mannen die bij mij in de buurt staat. Maar echt... zo heel sexy zijn we niet. Dus dat komt echt voor de liedjes. Dat is wel gaaf.
2: Ja, dat is toch iets waar ik trots op te zijn. Nou, zei jij net, buiten de uitzending zei je... ja, ik herken zijn scheten inmiddels. Omdat jullie altijd samen in het tourbusje zitten.
1: Ja.
2: Jullie gaan volgend jaar 30 jaar Raccoon vieren. Dat is een enorme mijlpaal. Als je dan een beetje zo terugblikt op wat je in die 30 jaar allemaal hebt meegemaakt. Wat zijn dan echt dingen waar jullie, zeg maar, als je gewoon met vrienden onder elkaar bent. Dat je weet je wel, al lachend een bepaalde anekdote nog ophaalt. Dat je denkt, nou weet je nog die ene keer dat we onder...
1: Hoe? Nou, die ene hele... Die is me wel echt bijgebleven. Dat was een van de eerste... We woonden altijd al in een huis samen. Niet altijd, maar vanaf studententijd eigenlijk. Ik weet nog dat ik met Dennis... een flesje rode wijn aan het tikken was en een beetje muziek zat te maken. En dat ik voor mijn gevoel naar de wc ging en dat ik terugkwam.
0: En toen stond je hier.
1: En er zat er ineens een vent van 52 naast me met een gitaar op schoot. En we deden nog precies hetzelfde. Dat was wel even een mindfuck was dat.
2: Voel jij dat ook zo, dat er eigenlijk in al die jaren ook heel weinig veranderd is?
0: Bijna niks.
2: Ja, en dat is misschien dan ook wel het geheim, toch?
0: Ja, gewoon... nee, ja we zijn iets ouder geworden, dat wel.
2: Maar nog steeds een stel nuchtere zeeuwen die gewoon lekker leuke liedjes aan het maken zijn.
0: In die zin, ja, het is nog precies hetzelfde, ja. De insteek is nog steeds hetzelfde.
2: Las ik nou goed ergens in een interview dat jij een beetje de taalnatie van de groep bent, Dennis?
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Hij schrijft de teksten,
0: ja.
2: Maar als hij dan iets tegenkomt, als jij dan, en dan over het algemeen ben je er altijd oké mee. Maar ik zag dan in het interview dat soms kom je wel eens iets tegen en zeg ja, maar dit werkt gewoon niet zo in Nederland.
0: Nou, gelukkig zijn er twee, want we hebben er nog één. Paul, onze drummer, die is misschien wel een grotere taalnatie dan ik.
2: Ja.
0: Maar die kan nog beter zijn mond houden. ik kan me gewoon niet inhouden. Dus ik moet het altijd wel even melden. Ja.
2: Dus Bart, een regel als de dag die je wist dat zou komen, die krijg jij er niet doorheen gedrukt bij de mannen.
1: Ik zou hem niet eens kunnen maken, denk ik.
2: Nee.
1: Ik ben echt van de Jip en Janneke. En Dennis, die maakt het mooi, weet je wel.
2: Nou, kan ik me nog wel herinneren dat jullie op een gegeven moment met Oceaan kwamen. En nou, dat was gewoon bijna nieuws in het 8 uur. Zo'n avond, ze gaan in het Nederlands. En dat was best wel een happening. Inmiddels is het eigenlijk een soort van... Nou, is eigenlijk niks spannends meer aan. Hè? Het voelt net zo vertrouwd als dat het destijds in het Engels voelde.
1: Ja, eigenlijk het is eigenlijk nog wel fijner.
2: Ja,
1: ja in het Engels.
2: Waarom heb je er zo lang tegen verzet dan, toen?
1: Ja, het is de taal van de popmuziek, dat is Engels. En het is nog steeds hartstikke mooi. En je hoort het meteen, als Dennis met een gitaar heeft komt... of Maarten komt met een gitaarding... ja, je weet meteen Engels of Nederlands. Dat voel je aan je water of zo, op een of andere manier. En moet ik zeggen dat die Engelse teksten... die kunnen soms wel weken duren voordat het een paar coupletten zijn.
2: Ja.
1: Dan moet ik echt lang opkouwen en kan dit wel door de beugel. Dan ben ik zelf de taalnatie een beetje... En ik wil geen fouten maken, weet je wel, want dat gaat gewoon mis bij mij. Daar kan ik niet tegen in het Engels. En in het Nederlands ben ik daar wat makkelijker in. Ik lig nogal grof in de bek,
2: ja.
1: Zeg maar, met mijn zinnen. Maar die komen wel op als poepen. Het spreekwoordelijke poepen dan, jawel. Ja. En ja, Nederlands gaat makkelijker. Het is toch je moerstaal, kom je niet aan.
2: Ik hoorde dat het nieuwe album ook weer Nederlands gaat zijn, dus.
1: Ja, we gaan nu lekker sprokkelen totdat we een vinyl bij elkaar hebben en... hebben we alweer een Nederlands album. Maar daarna gaan we weer Engels.
2: Ja, nee, het mag allemaal door elkaar. Het mag allemaal naast elkaar bestaan.
1: Ons publiek vindt het niet erg, weet je. Dat vind ik gaaf. Ze houden van goede liedjes. En schijnbaar vinden ze ons goede liedjes maken. Want dan hadden ze na 30 jaar wel gezegd... Tabbert, wij zijn Pleiton.
2: Nou, zit je ondertussen te luisteren. Je hoorde het al. Je kunt die goede liedjes live komen bijwonen in Ahoy. De kaarten zijn op dit moment in de verkoop. Naast al die andere zalen die allemaal hartstikke uitverkocht zijn. De nieuwe single heet Dicht bij het Vuur. Zouden jullie hem live voor ons willen gaan spelen?
0: Nou, zeker.
2: Te gek. Ze lopen die kant op, de rest van de band staat er al.
3: De NPO Dome.
2: De NPO Dome, ja, je moet hem er even goed inhouden. Ik heb hem in het leven geroepen, deze titel, maar af en toe vergeet ik hem zelf erin te gooien. De NPO Dome is gereserveerd voor de mannen van Raccoon. En ze spelen Dicht bij het Vuur live.

0: zeer vereerd, want alles wat zij aanraken lijkt in goud te veranderen. Iedere keer als ze een nieuwe grote zaal aankondigen waar ze gaan spelen, dan is hij weer binnen no time uitverkocht. Op dit moment zitten we te kijken naar Ahoy, wat langzaam aan het vollopen is. En dat moet ergens pas volgend jaar gaan gebeuren. Mag ik een groot studioapplaus voor de man van Raccoon? Yeah! Bart en Dennis hier aan de desk. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Dit gaat gewoon iedere keer gaat het hartstikke lekker, toch? Maken jullie überhaupt nog zorgen over de vraag, komt zo'n zaal wel vol?
1: Ja, wel degelijk.
2: Altijd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe gaat het dan? Is het dan een groepsapp of zo?
1: Ja, die is er wel.
0: Ja?
1: Ja, daar zit,
2: oh ja?
1: Ja, daar zit Bart niet in.
2: Is die deur, ja?
0: En er worden dan updates gedeeld over hoe de kaartverkoop gaat.
1: Ja, vanuit het management krijgen we af en toe een update, ja.
0: Maar als ik dan zo zit te kijken van, joh, jullie hebben nu twee keer die Ziggo heb je uitverkocht. Dan heb je de RTM stage in Ahoy Rotterdam uitverkocht. Dan de AFAS Live komt er nog bij. Dat is toch allemaal niet meer zo spannend? Het is toch gewoon, je kondigt een Raccoon Show aan en het is wel gescheten, zeg maar.

0: Raccoon dichtbij het vuur live. Ja, echt prachtig. Prachtig mannen. Er komen ook echt heel veel mooie reacties binnen. Ik wil toch deze even uitlichten van Ria. Die zegt hoe mooi op de dag dat mijn zus, die 9 jaar geleden overleed, jarig zou zijn om dit te horen live op de radio.
1: Oh, wow.
0: Zometeen meer Raccoon. Eerst het weerbericht voor vandaag. Het wordt een prachtig warme dag met temperaturen tot maar liefst 28 graden in het zuiden van het land. Wel even rekening houden met het feit dat het aan het einde van de dag nog kan gaan onweren. En dan Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
2: Nou, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels achter ons gelaten. De ochtendspits is op zich niet bijzonder druk verlopen, zoals meestal op woensdag. De meeste files staan nog rond Utrecht, Rotterdam en in Brabant. Nou, wat valt er nu op? Op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat bij de Drechttunnel een kapotte vrachtwagen stil. 3 rijstroken zijn dicht. Nou, daar staat file vanuit Rotterdam tussen Ridderkerk en Dordrecht. En je bent daar een half uur langer onderweg. Verder is het behoorlijk druk op de A15 Rotterdam-Gorkum in beide richtingen. Richting Gorkum staat de langste file tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat hangt samen met de werkzaamheden aan de N214.
0: Dankjewel. Carmen.
3: Goedemorgen. De agressie tegen medewerkers van de NS blijft toenemen en daarom moet de politiek maatregelen nemen. Dat zegt de vakbond voor spoorpersoneel. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. En dit jaar ligt dat al boven de 5000. Ook deze conductrice heeft er regelmatig mee te maken.
4: Bijvoorbeeld de meneer die bleef maar op het toilet zitten. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de wc niet uitkomt, dan kan ik zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij je keel door.
3: Er zijn al BOA's die op het station als proef een wapenstok mogen dragen en de hoofdconducteur heeft een bodycam, maar de vakbond vindt dat niet genoeg. President Trump gaat ervan uit dat de

0: techwereld zelf met richtlijnen komt rond AI. En dat is opvallend, want de afgelopen weken werd juist gewaarschuwd dat er wetgeving nodig is. Trump deed de uitspraak na een ontmoeting met de bazen van grote techbedrijven, zoals Meta en chipmaker Nvidia.
1: There's going to be a tremendous self-policing aspect. We're also thinking about forming a committee of sorts, where we put maybe 10 people on that committee. It could be from that group, so the committee can watch over.
0: En de topmannen in de techsector hebben hierover ook een akkoord ondertekend. Een pretpark in Californië, Six Flags Magic Mountain, heeft zijn belangrijkste achtbaan definitief gesloten, de X2. En de reden, meer dan 100 bezoekers zeggen dat ze tijdens het ritje van ruim 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De achtbaan had stoelen die onafhankelijk van elkaar 360 graden draaiden, terwijl de achtbaan met snelheden tot 122 km per uur duikelde en over de kop ging. Er raakten mensen bewusteloos, sommigen liepen een hersenbloeding op en er was ook een vrouw die onderging een hersenoperatie. De kinderboekenweek gaat officieel van start en dat gebeurt op een school in Amstelveen. Het thema is dit jaar Spot aan. Op veel scholen wordt er de komende dagen voorgelezen door BN'ers en schrijvers. Auteur Harmen van Straten heeft elke dag meerdere leesbeurten op school. Hij doet het graag, want zo zegt hij:
2: die kinderboekenweek is belangrijk in de eerste plaats omdat het de kinderen stimuleert om iets te doen met een boek. Dat zie je altijd op school. Er wordt altijd sowieso altijd een optreden bij gedaan. Maar ook om te lezen. En lezen is gewoon een eerste levensbehoefte voor iedereen. Dat moet.
0: En de kinderboekenweek is dit jaar geschreven door Miluska Meulens, die jarenlang het NOS Jeugdjournaal presenteerde.
3: Kijk, nou dan ben je er wel voor geknipt natuurlijk.
0: Zeker.
4: Daniel die heeft een Frans verleden, is een nerd en fan van Celine.
3: Ja, de hele kast staat vol met merch.

0: toch wel een beetje online wat de achtbaanliefhebbers vinden. Nou, dit was groot nieuws in de achtbaan zien, hoor. Er wordt schande van gesproken. En dan, Carmen, komen er iedere dag weer mooie vragen binnen voor jou. Kiki die heeft gestuurd. Ha, Carmen, welke gewoonte van jezelf zou je absoluut niet in een documentaire over je leven willen terugzien?
1: Oh, welke gewoonte van mezelf?
0: Ja, slechte gewoonte dan.
1: Nou, ik betrapte mezelf er wel op vakantie dat ik zo'n type ben dat 100 keer controleert of ik wel mijn paspoort bij me heb.
0: Oh ja.
1: Of die ook nog in datzelfde vakje zit in mijn handtas. En als ik dat gecontroleerd heb, 10 minuten later doe ik dat dan gewoon weer. Maar zou die er nog wel zitten? Ja. Weet je, zo'n type ben ik wel. Ik heb ook trouwens bloedhekel aan flexplekken. Kan ik echt totaal niet tegen.
0: Dat zo'n bureau wat je moet delen?
1: Dat een bureau dat je moet delen. Het liefst wil ik gewoon dat mijn bureau weer precies zo staat zoals ik hem de dag daarvoor heb achtergelaten. Dus ik kom altijd binnen en dan moet die altijd precies op een bepaalde hoogte staan. Mijn stoel moet in een bepaalde stand. De koffie moet altijd aan de rechterkant. Ik zit altijd heel erg lang te stoeien met mijn monitor. Voordat
2: maar kleed je hem ook aan met tuinkabouters en een lijstje met foto's en dat soort dingen?
1: Heb je het nu over jezelf? Nee, dat doe ik dan weer niet. Maar ik maak wel dan weer de boel schoon. En de koffie, had ik al gezegd, en moet aan de rechterkant. Nou, ik heb zeg maar zo'n heel ritueel. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af, is dat echt iets wat alleen radiomakers doen?
0: Ja, ik doe het ook.
1: Het is heel
0: herkenbaar, ja.
1: Zouden meer mensen dit hebben dan op andere werkvlakken, zeg maar?
0: Dat denk ik wel. Ja, ik weet dat Roelof, dat maakt echt geen reet uit. Die kan je overal neerzetten.
2: Ik zit überhaupt nooit aan een bureau.
3: Daniel en Roelof.
0: Nou, zo'n kindervoorleestafeltje zit Roelof iedere dag.

0: It's I, an animal in de ochtendshow waar Raccoon nog steeds bij ons in de studio is. En Dennis en Bart staan hier aan de desk. Mannen, we kennen jullie natuurlijk al goed door de jaren heen. Maar uit onderzoek blijkt dat er een lijst met vragen is die je aan mensen kunt stellen om ze echt in je hart te sluiten. Nou, hebben we dat bij jullie al gedaan, maar we willen ze toch aan veel artiesten stellen. En iedere keer kiezen we er een paar uit, gewoon om jullie wat beter te leren kennen. En de eerste vraag waar we graag met jullie in willen duiken is: waaruit bestaat een perfecte dag voor jou?
1: Wie pakt hem op?
2: Ja, Bart begint te lachen. Ja,
3: er zitten er 7 in een week en dat vind ik fijn. Die hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn, toch?
0: Ja, maar er is wel iets wat er bovenuit steekt waarvan je denkt, ja, als ik dat voor elkaar heb, dan gaat het altijd lekker.
3: Het is gelukkig.
4: Zondag na een optreden,
0: ja.
4: En dan niet al te vroeg wakker worden.
0: Ja.
4: En op een gemakje ontbijten en dan zien dat het mooi weer is. En dan het bootje lekker pakken, doosjes geld op.
0: Och,
2: ja, en dan lekker en dan elke dag. Sunday.
3: En dat wil je elke dag?
4: Nee,
1: maar de perfecte dag. De perfecte dag.
3: Ja. Fucking Groundhog Day of zo. Dat is verschrikkelijk.
1: Maar jou zit vooral in de variatie, begrijp ik.
3: Ja, de perfecte dag. Dan moet je gewoon 9 verschillende dingen doen. Gewoon, en dan allemaal leuke dingen.
1: Ja, dan gaat de tijd ook het langzaamst, zeggen ze. Je moet al nieuwe ervaringen zien.
3: Ja.
1: Ik heb er nog eentje. Wat houdt je op dit moment momenteel 's nachts wel eens wakker?
0: Oeh.
1: Behalve dan de kaartverkoop in de Zeelandhallen.
3: Ik zou willen zeggen het snurken van mijn vrouw, maar die snurkt natuurlijk niet.
1: Nee.
3: Nee, die snurkt helemaal niet. Dus dat zal mijn eigen gesnurk zijn dan, denk ik.
4: Mijn dochter die voor het eerst aan het uitgaan is.
1: Hoe oud?
4: Bijna 16.
1: Oh ja, dat is wel. Maar goed, tegenwoordig mogen ze niet meer drinken op die leeftijd. Althans, in.
4: Ja, een gekke leeftijd.
1: Ja. Maar je slaapt pas als het thuis is?
4: Nee, dat niet hoor. Maar ik slaap wel erg licht, ja.
1: Ja.
0: En uit deze collectie vragen hebben we er nog eentje geplukt. En dat is: deel een gênant moment uit je leven. Het mag ook een gênant moment zijn wat jullie als band hebben beleefd.
3: ik weet nog, de knoflookwind in een kroeg van ergens in Denemarken waren we toen, geloof ik. Of was het in Oslo?
4: Nee, dat was in Stockholm, dat was in Zweden, ja.
0: Wat is er gebeurd dan?
4: Ja, er was een of andere late night winkeltje waar ze earl met garlic hadden. En dat had Stefan, destijds onze bassist, die dit leek dat een goed idee. Maar dat was serieus een flesje bier waar gewoon 6 hele stronken knoflook onderin lagen. En die kwam dus terug in de kroeg waar wij zaten.
3: Heel veel leuke meisjes hadden.
4: Heel veel. Binnen 2 minuten was het een soort
1: cirkel.
4: Ja, cirkel van 5 meter. We zagen we, we staan alleen.
0: Ja, goeie anekdote om bij af te toppen, mannen. Jullie worden op dit moment massaal op TikTok gecoverd. Dat hebben jullie vast wel meegekregen.
4: Ja, van mijn dochter, ja.
0: Die laat als je pap kijken. Iedereen doet het, is al laat toch? Nou?
4: Ja.
5: Het is al laat, ja.
4: Ja.
0: Ja, toch?
4: Ja.
0: Ja, en wij dachten, het is ook wel mooi om dan die gelegenheid aan te grijpen om daar eens een andere versie van live te doen op de radio.
4: Nou, laten we nou net aanwezig zijn, nou, omdat.
0: Als jullie.
3: Moet je dan ook met tekst en zo anders? Het zit in mijn haar nog, of hij speelt gitaar toch?
0: Ik kan je even wat laten horen, dat klinkt zo.
3: Ja.

0: ondertussen richting onze NPO-doom.
1: Leuk voor alle generaties, Raccoon. Zitten we hier maar weer.
0: Ja, toch?
1: Mooi.
0: Mannen, het onvervalste geluid van Bart en Raccoon met het is al laat toch in een nog nooit eerder gehoorde live versie. Nu op NPO Radio 2. Take it away.

0: Geweldig.
1: Nou, maar wel applaus voor Klingel. Het is al later. Gewoon uit nieuwsgierigheid, hè? Wat was nou het geluid van de metronoom? Waar zat Paul op te tikken ondertussen? Wat is dat voor een ding?
2: Zijn ze leren billen. Zijn portemonnee. Portemonnee.
1: Oh, echt? Gewoon portemonnee? Ja. Goed gevonden. Mannen, dank jullie wel dat jullie langs wilden komen. En er zijn inderdaad nu kaarten te krijgen voor de show in Ahoy. De rest is allemaal hartstikke stijf uitverkocht. En dicht bij het vuur kun je nu overal streamen. Doe dat ook vooral. Ladies and gentlemen, nog één keer een groot studio applaus voor de mannen van Rock On.

0: The Fine Young Animals. And She Drives Me Crazy. En ondertussen komen nog steeds heel veel goede reacties binnen op Raccoon Net Live. Met een bijzondere versie van Het Is Al Laat Toch. Met de portemonnee als kliktrek.
1: Ja, inventief.
0: Goed gevonden. Eens even kijken. Ladies and gentlemen, mogen wij een groot studio applaus voor The Man, The Myth, The Legend.
1: Bart de Wijn, de Groen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen.
0: Ik denk, laten we er maar gewoon induiken. Je hebt Raccoon als publiek daar in de NPO-dome.
2: Ja, die zijn aan het afbouwen.
0: Ja, dus extra druk.
2: Van Bart naar Bart, en dit is de eerste.
0: Ah. Carmen weet deze.
2: Ja, dat weet ik ook wel. Nou, wat we van je willen is dat je even een audioberichtje laat horen. Ja. Die de NPO Luister hebt. Dat is het antwoord op de titel van de plaat.
0: Oh! Ja! Ja! En dan stuur je dat naar Bart via NPO Luister. En dan heeft Bart een lekkere show.
2: Zo is het.
0: Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Tot morgen.
3: Ahem, ahem, ahem. Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, proficiat.
4: Is NPO Radio 2.
5: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
17: Check werken.belastingdienst.nl.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Carber Veul komt de partij stuiterend de studio binnen.
22: Ja,
2: die weet wat de eerste is en die vindt dat fijn ook.
22: Ik blijf even zitten na het nieuws.
2: Precies, zometeen luisteren met audioberichtjes. Na het nieuws van 9 uur, het NOS Journaal. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Er zijn ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwam een grote groep mannen met machinegeweren naar Overasselt vanwege een drugsruzie. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef liep al jaren, maar de inspectie heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. En de Amsterdamse wethouder van zorg heeft geen idee waarom.
23: Betekent eigenlijk vooral dat de enige veelbelovende behandelmethode voor deze groep zwaar verslaafde mensen, dat die er nu niet aankomt, dat dat stop wordt gezet. Ik vind het echt doodzonde als zo'n onderzoek na 12 jaar voorbereid vastloopt. Dus wij vragen de minister, geef snel duidelijkheid. Waarom is het onderzoek stilgelegd? En ook vooral, wat is nodig om verantwoord door te gaan? Want als er een weg vooruit is, dan moeten we die weg echt vinden.
22: Crackverslaafden veroorzaken veel overlast en burgemeester Halsema heeft daarom in een brandbrief aan de minister van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het campingseizoen zit erop, hoe hard de zon ook schijnt. Een camping in Renswoude nam nieuwe boekingen daarom niet meer aan. Tijd voor de vaste gasten om de caravan op te ruimen en alles schoon te maken.
24: Ja, het is echt de laatste dag, hè?
25: Een zonnetje, een ideale dag. Ja. Alles droogt, heerlijk.
24: Ja. Dat moet, hè? Na een heel seizoen kamperen moet je het wel even schoonmaken.
26: De zomer moet een keer ophouden.
25: En je moet een keer ophouden en je moet hiervan genieten. Dat dit echt lekker meewerkt aan het opruimen. Dus even een poeslapje eroverheen en dan inpakken en wegwezen.
26: Ja, want u moet weg, hè?
25: Ja, het is einde seizoen en dan houdt het op. Volgend jaar weer.
22: Eind maart gaan de meeste campings weer open. En het ging al rond en nu heeft de Premier League het ook bevestigd. Manchester City heeft jarenlang de financiële regels overtreden. De voetbalclub deed alsof bepaalde inkomsten van sponsoren kwamen, maar dat geld kwam van de clubeigenaren. Ook stuurde City valse stukken in, zegt sportcommentator Suze van Kleef.
27: Afgelopen vrijdag lekte er al een deel van de uitkomsten van dit onderzoek uit. Maar nu is dus de volledige 40 pagina's tellende rapport gepubliceerd met de bevindingen en de motivering. En dan is de conclusie dat we kijken naar het grootste schandaal in de geschiedenis van de Premier League.
22: Het is nog onduidelijk welke straffen Manchester City gaat krijgen. Het weer, vanochtend flink wat zon, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Is er ook kans op een bui. Het wordt warm, 23 tot 28 graden.
2: Dankjewel, Carmen. En dan verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
28: Goedemorgen, Bart. Ja, de dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. De meeste staan nog in Zuid-Holland. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Maar toch op de A12 van Den Haag naar Utrecht een 30 minuten vertraging in de file tussen Gouda en Den Meren. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Het is extra druk op de A15, Gorkum-Rotterdam in beide richtingen. Dat komt door de werkzaamheden aan de N214. Richting Rotterdam zien we nu zo'n 20 minuten oponthoud vanaf Sliedrecht. De A16, Rotterdam richting Breda. Daar is de weg weer vrij bij Dordrecht. Daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen stil. De vertraging vanaf Ridderkerk is nog wel zo'n 20 minuten. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, ruim 10 minuten oponthoud in de file tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
2: Dankjewel.
29: What do you want from me? What do you want from me?
2: Nou, dit was niet Adam Lambert zelf, denk ik, toch? Jij, dat zou je wel herkennen, toch?
22: Dit is hem echt niet, hoor, maar het geeft niet.
2: En dit is Ruud.
30: What do you want from me? Just what do you want from me?
2: En die komt door in de buurt.
22: Die gaat in ieder geval de hoogte in.
2: Die gaat in ieder geval de hoogte in. Adam Lambert, het enige echt origineel What do you want from me, hoor je over een paar minuutjes.
31: Ster. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verbrand emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
3: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
5: Titanic.
6: Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
6: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
5: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
6: Van de Queen in de show!
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
32: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook.
32: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
33: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
34: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
35: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
34: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
35: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
36: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
37: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: luisteraar bent, dan weet je dat Carmerville van het NOS Journaal ieder half uur, die houdt enorm van Adam Lambert. En een aantal jaar geleden mocht zij hem dus interviewen. Dat was echt een mega verrassing. En ik denk dat ik er eigenlijk ook nooit zo nerveus heb gezien als voor dat interview. Even een klein stukje van laten horen. Ook wel grappig om haar voor het eerst Engels te horen praten. Ja. Yeah.
1: I know what your next step is.
2: What?
1: You have to move to Amsterdam.
2: You know, this is one of my top 5 cities in the world that I love.
1: Really?
2: Yeah, this is definitely, every time I come here, I'm like, yeah, I love it here. And I do see myself living here at some point.
1: Yeah. We are the gay capital of the world.
2: And it's, everybody here is so nice and friendly, like genuinely friendly, not fake, but like very friendly, easygoing. The city is beautiful. It just seems that people have like a good understanding of like the good life here.
0: Mooi om te zien. Wat een vet jasje ook aan trouwens. Staat er gewoon op YouTube het hele interview. Carmerville met Adam Lambert. Dus ben je benieuwd hoe of Adam Lambert of Carmerville eruit ziet. Dat is een mooie wijze. Goedemorgen, dit is een bijzondere blur.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Terwijl je begonnen bent aan een nieuwe werkdag. Voor je neus een stapeltje werk. Links een kop koffie. Rechts de radio maximaal volume. Zo kom je er wel hoor. Voordat je het weet is het lunchtijd. Goedemorgen, dit is Aan de Slag. Voor Avondros op NPO Radio 2 met deze klassieker.

0: Was even een danceplaat in 2013. Sterker nog, genomineerd voor een Grammy ook. Dat is de grootste Amerikaanse muziekprijs. En dan ging Armin van Buuren samen met die Trevor Guthrie en John Eubank, die het liedje geschreven heeft, mede. En iemand van de platenmaatschappij stonden ze daar keurig in pak op de rode loper. Dat is wel vet, toch?
1: Nou, zeker weten.
0: Naar Nederland. En Tina Turner ervoor en Carmerville daarna met het NOS Journaal hoofdpunt ding.
2: Het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een kabinetsbesluit, waardoor voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 400... Sorry. Ik probeerde nog gewoon door te lezen.
0: Ik kon het zo stom aan. Ik wil de NOS-journaal erin hebben en de hoofdpunten. Maar
2: ik begin gewoon heel strak, maar jullie zitten zo hinnik op de achtergrond.
0: Ik kwam elkaar lidwoord ook niet uit.
2: Oh nee, dat hoorde ik.
0: Waar wil je opnieuw beginnen?
2: Ik begin helemaal opnieuw.
0: Oké, ja.
2: Het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een kabinetsbesluit, waardoor voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar, en dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Een hele toestand in het centrum van Arnhem gisteravond. Daar waren op 3 plekken steekincidenten waarbij ook gewonden vielen. Eentje moest naar het ziekenhuis en er zijn zeker 3 mensen opgepakt. De N48 blijft tot zeker 7 uur vanavond dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde in beide richtingen. Rijkswaterstaat heeft die tijd nodig om het asfalt en de vangrails te herstellen en rotzooi op te ruimen. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om het leven en een onbekend aantal mensen raakte gewond. Vandaag stapte 17-jarige Faas Jansen uit Middelburg op de fiets voor een maandlange fietstocht naar Japan, waar zijn favoriete band Radiohead gaat optreden. En met die maandenlange fietstocht probeert hij ook geld in te zamelen voor UNICEF. Het weer, vanochtend veel zon met vanmiddag 23 tot 28 graden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
3: Algemeen wel goed, toch zien we nog wel een paar opvallende files. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. Nu bijna een half uur vertraging. 3 rijstroken zijn dicht voor opruimwerkzaamheden. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is het behoorlijk druk nog. Tussen Sliedrecht en Ridderkerk 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt aan de ene kant door de afsluiting van de N3. Maar we hadden ook wat problemen op de A16 richting het zuiden, richting Breda. Daar staat nog file tussen Ridderkerk en Dordrecht 8 kilometer met een kwartier vertraging. Er stond een tijd een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is nu wel vrij.
0: Dankjewel. Whitney Houston komt eraan. I'm Your Baby Tonight. De nieuwe single van Mel VF ook. Missing You over een paar minuutjes. Maar eerst deze fijne Rosanna van Toto Band Ding.

je nou zwoegt in de sportschool? Wandelt met de hond? Of onderweg bent naar een belangrijke afspraak? Je fluit ze stuk voor stuk mee. Op NPO Radio 2.

Het is Whitney Houston op de radio. En I'm your baby tonight. Maakt het 1 minuut voor 10:15. Goedemorgen, je luistert aan de slag. En het is echt weer de hoogste tijd voor een lekker motivatiedrankje. En een kopje arbeidsdiesel. Je vloeibare

Ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen de rest van de week in het 60-seconden-spel. Want we hadden afgelopen maandag Teun, die zette 12 punten neer. Toen dachten we, nou, daar gaat vast wel iemand overheen. En we hadden gisteren Cindy, die had er slechts 7.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Dames en heren, dit radioprogramma is van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's ochtends. Van ontbijt tot lunch dus. En zometeen vervolgen wij onze weg met onder andere die selectievraag naar het NOS-journaal met Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Conducteurs en treinboa's moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat zegt een vakbond, want ze worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd.
14: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
13: En de vakbond vindt de proef met een wapenstok en bodycam niet genoeg. In Oekraïne zijn 3 mensen gedood door Russische drone-aanvallen. Een van de slachtoffers was een kind. Door de aanval ontstond brand en die beschadigde huizen, auto's en een magazijn. 7 mensen raakten gewond. Een van de mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, wordt nog onderzocht. De kinderboekenweek is begonnen. Op de Roelof Venema school in Amstelveen zijn daarom allerlei kinderboekenschrijvers. En ook Kinderen voor Kinderen trad erop. Lezen is op de basisschool populair, merkte verslaggever Mark Hamer.
15: Ik lees thuis 2 boeken nu.
16: 2 zelfs?
15: Ja. De ene lees ik in de ochtend, de andere in de middag.
16: En jij? Welke boeken zijn dat eigenlijk?
15: Paddington, van Beertje Paddington. En Harry Potter.
16: Oké. Okay.
15: Ja, maar soms dan ga ik een beetje laat naar boven, dus, maar dan moet ik gelijk gaan slapen. Gewoon.
17: Ik ook.
13: Ja, de kinderboekenweek duurt tot en met 11 oktober... en het gratis geschenk is van Milouska Meulens. Het weer vanochtend veel zon met vanmiddag 23 tot 28 graden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer.
12: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, die komt van Wijnand Zwaan. Goedemorgen Wijnand.
17: Goedemorgen Bart. Nou, er zijn niet al te veel problemen meer onderweg. Maar toch op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De vertraging is zo'n 20 minuten. Daar zijn drie rijstroken dicht. Op de A15 vanuit Europoort, tussen de afrit Brielen en Rozenburg, 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is daarvoor dicht. En veel vertraging zien we nog wel op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Ridderkerk, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.
12: Dankjewel. Tijd voor het selectievraagalarm, dames en heren. En de selectievraag is als volgt. Zometeen hoor je Prince met 1999. Wat krijg je als je die getallen bij elkaar optelt? Dus 1 plus 9 plus 9 plus 9. App het via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen.
18: Ster. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Hans, waar liggen de regenjassen?
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
21: Allsafe geeft ruimte.
22: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
22: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu...
25: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
27: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
28: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
29: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
30: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
31: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
32: Fans van voordeel.
31: Aldi.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
32: Fans van voordeel.
31: Aldi.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

Je hebt het vaker gehoord. Dit nummer is gebaseerd op twee nummers. Die van Warren Zevon, The Werewolves of London, dat is deze. En het nadeel vind ik er alleen van dat die platen aan het einde een fade-out hebben. Dus dit sterft gewoon heel langzaam uit en dan is de plaat ongeveer klaar. De andere die onder andere onder die Kid Rock ligt, is die Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Het einde daarvan. En je voelt het aankomen, ook die gaat heel langzaam fade-out en dan is de plaat dus afgelopen. En er is veel gezegd over die Kid Rock versie. Is dat dan, nee, absoluut niet de beste, want je hebt ook het origineel. Maar daar zit wel een staand einde aan tenminste. Jaloersmakend piano blues. Einde. Ach, I love it. Kid Rock, all summer long.

0: Ik ga de volgende vraag. Welke grote hit begint zo? Is this the real life? Is this just fantasy?
1: Is this just fantasy?
0: Ja, wat voor kleding sluit je af om een huis te kopen?
1: Wat voor kleding?
0: Lening.
1: Hypotheek, denk ik.
0: En over welk dier gaat het spreekwoord het beste van stal?
1: Een paard.
0: En welke zanger staat in de top 2000 met The River and Born to Run?
1: Nou, ik weet het niet. Ik denk Prince.
0: Bruce Springsteen.
1: Oh, shit.
0: Oké, ja, ik gaf je een extra vraagje omdat ik zo compleet verbaasd was van die extra vraag. Ja, we nemen altijd de vraag hierdoor, maar deze heb ik echt compleet gemist. Is Chihuahua een staat in Amerika of in Mexico? Had je hem geweten?
1: Nou, ik weet het niet. Dus het is prima dat je me niet weet.
0: Nee. Ik verwacht een vraag over een hond of zo. Maar even kijken hoor. Vraag 2. Een fruit die geel wordt en daarna bruin. Een banaan waren we nog op zoek.
1: Oh, een fruit. Ik dacht een bedrijf.
0: Nou, er zijn weinig bedrijven die eerst een goed schil hebben. En dan een... Is Blackbird een single van de Rolling Stones of de Beatles? Dat zijn de Beatles. En kijk hoor, die zanger die in de top 2000 staat met The River and Born to Run is dus Bruce Springsteen. Je komt op een totaal van 9 goed beantwoorde vragen.
1: Ach, ja. Nou ja, joh.
0: Ja. Hier voldoende,
1: ik gun het ook een ander, hè?
0: Zo is het ook. Nou ja, tot nu toe gaat Teun een taartje eten aan het eind van de week, maar we moeten nog 2 dagen natuurlijk.
1: Ja.
0: Fijne woensdag.
1: Hey, dank je.

0: Kees Joyce en Believe.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Simone, was het je eerste poging om mee te spelen met het 60 seconden spel?
2: Ja, dat was mijn allereerste poging.
0: En ik kom er gewoon doorheen.
2: Ja, het is echt ongelooflijk. Ik was zelfs gewoon, ik liep even naar de winkel.
0: Ja.
2: En ik luister ook met oortjes in. En ik dacht, oh joh, ik app gewoon even. Ja. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Nee.
0: Nou, hoppa, en dan gelijk op de radio. En dan gelijk een spelletje spelen.
2: Ja, heel leuk.
0: Sta je
2: ja.
0: nog ergens bij het Zuiveleiland of ben je inmiddels weer thuis?
2: Nee, ik ben thuis. Mam zit boven te werken en kleinzoon ligt op bed. Dus die slaapt hopelijk nog even. Anders wordt hij vast door mam liever uitgehaald. Die overigens ook niet weet dat ik nu meedoe. Maar helemaal leuk. Helemaal leuk.
0: Heel goed, vraag 1 had jij al goed beantwoord. Je hoorde net Prince met 1999. De vraag was, wat krijg je als je die getallen bij elkaar optelt? Dus 1 plus 9 plus 9 ja. plus 9.
2: Ja, dat kan ik dan nog bedenken. Dat is 28.
0: 28 is helemaal juist. Komt ie, de volgende. Welk fruit heeft een groene schil die geel wordt en daarna bruin?
2: Geen idee.
0: Wat betekent als een relatie op de klippen loopt?
2: Dat die strandt.
0: In welke twee talen zingt Cloud meestal?
2: In het Nederlands en Frans.
0: Welke kledingmaat zit tussen small en large in?
2: Medium.
0: Wat is 233 plus 11?
2: 244.
0: Is Blackbird een single van de Rolling Stones of de Beatles?
2: Rolling Stones.
0: Van welk pretpark is Pardoes de mascotte?
2: Ik denk de Efteling.
0: Is Chihuahua een... Nee, sorry. Is

0: Dire Straits op NPO Radio 2. En daarvoor in het 60 seconden spel ging echt finaal mijn bek over een bepaalde vraag net, Carmen.
1: Ja?
0: Dat was die vraag, is Chihuahua een staat in Amerika of in Mexico? En ik kreeg gewoon dat woord Chihuahua niet uit mijn bek. Ik zei het elke keer verkeerd. Ik zei Chihuahua of zo.
1: Hoe heeft iedereen zo'n hondje?
0: Dat hondje heet ook inderdaad gewoon zo. Maar ik was in de war en ik dacht, waar komt dit nou vandaan? Waarom kan ik dat woord niet normaal uitspreken? En dat heeft alles mee te maken met kinderen in een bepaalde leeftijd hebben. Mijn kinderen waren precies in een leeftijd toen er een bepaalde mini-disco op de alle campings en huisjesparken was. En er was een bepaald liedje, dan moest je een bepaalde dans doen. En dit was dan het refreintje. Op je plaats, vuist te maken. En iedereen, denk ik, die kinderen heeft van de leeftijd van mijn kinderen.
1: Dit komt van onbewust weer naar boven.
0: Nou ja, dus chihuahua, dat is voor mij een logischer woord dan chihuahua.
1: Ik begrijp dit helemaal.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ook al heb je geen kinderen.
1: Hier heb je heel goed uitgepraat.
0: Nee. Het is 10:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: In het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin deze maand heeft de politie deze week 2 nieuwe verdachten aangehouden. Het gaat om 2 mannen uit Amsterdam. Begin deze maand was in Overasselt een dodelijke schietpartij bij een boerderij. Meer dan 30 zwaar bewapende mannen kwamen daar die nacht in busjes aan. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Met meer dan 1000 agenten zijn ongeveer 140 gebouwen doorzocht. Ook Nederland is bij dit onderzoek betrokken. En dat richt zich op meer dan 70 mensen die onder meer worden verdacht van fraude en witwassen. Formule 1-coureur Esteban Ocon gaat na dit seizoen Team Haas verlaten. De Franse coureur wordt na 2 jaar vervangen door de talentvolle Braziliaan Rafael Camara. Ocon eindigde met Haas nog nooit op het podium en heeft tot nu toe minder punten behaald dan zijn teamgenoot Berman. En als je vandaag nergens meer een slagroomtaart kan kopen, dan is daar een verklaring voor.
0: Ja, we hebben ze allemaal ingekocht voor het 60-seconden-spel voor het komende jaar. Ze staan allemaal in de vriezer.
1: Heb ik nog een andere verklaring?
0: Oh ja.
1: Want 30 september is volgens het CBS de dag met de meeste verjaardagen. Ruim 24.000 mensen, 44.000 mensen zijn vandaag jarig. De dag met de minste jarigen is trouwens 29 februari, ja. Schrikkeldag natuurlijk.
0: Maar die mensen zijn ook heel jong nog.
1: Die zijn heel jong.
0: Die worden heel lastig oud. Het weer nog.
1: Vanochtend veel zon met vanmiddag 23 tot 28 graden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt. En vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer.
0: Dankjewel. Dan ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bart. We zien nog een paar problemen onderweg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Een 30 minuten vertraging en 9 kilometer stilstaand verkeer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is weer vrij na een ongeluk bij Alblasserdam. Er staat toch wel file vanaf Sliedrecht met een kwartier vertraging. En op de A59 Den Bosch richting het westen, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, ook een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. Direct komt eraan, My Friend. Smash Mouth zit ook in de planning om te draaien. All Star komt eraan, dus eerst Sera. Dit is Head Held High op 2.

Direct, My Friend, in Aan de Slag op NPO Radio 2. Waar ik nu de camera's ga draaien, dat zijn Jimmy Somerville en Richard Coles. En Richard Coles die leeft in de jaren 80 het ultieme wilde popsterrenleven, vol met feesten en drugs en extravagante kleren. En na het uiteenvallen van de band gooide hij het roer echt totaal om. Hij is theologie gaan studeren. En hij werd officieel gewijd als priester voor de Church of England. En dat doet hij tot op heden. Gewoon priester geworden. Eerst alles wat God verboden heeft. En daarna het tegenovergestelde.

zogenaamde golfplaat, hè? Gedraaid op Radio 2, waar ik nu zonder enige twijfel... misschien kan niet. Het mooiste liedje uit 1999 als je mij vraagt van de Goo Goo Dolls. Dit is Iris. Yeah.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Met deze week in de bonus. Aha.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: Tupac en Dr. Dre, California Love, is zometeen in dit radioprogramma draait over een paar minuten. Maar we gaan eerst luisteren naar het NOS-journaal van 11 uur, gelezen door Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een incident tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Flight Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. En daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Mogelijk zou een van die piloten het toestel bewust hebben willen laten neerstorten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in Saoedi-Arabië. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een actie tegen de Hells Angels. Die is vooral in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije zouden invallen zijn. Volgens correspondent Gimbal Duk begon de politie met een onderzoek naar de Hells Angels na een schietpartij 4 jaar geleden in Duisburg.
3: De Duitse politie stuitte daarna op een Europees netwerk dat zijn geld verdient met drugs- en wapenhandel, afpersing, witwassen en prostitutie. Vandaag zijn in Duitsland al ruim 100 woningen en bedrijfspanden doorzocht. En daarbij is volgens het Duitse OM al voor 50 miljoen euro aan onroerend goed, geld en goud in beslag genomen.
2: En de Duitse politie zegt dat ze 71 verdachten in beeld hebben. Taart vanochtend voor FNV-voorzitter Hans Spekman en pro-voorman Jesse Klaver. Ze vieren dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Het kabinet was lang van plan minder geld uit te geven aan de WW en de WIA. Pro was het daar niet mee eens en ook de vakbonden waren boos. En daarom gingen ze de straat op en waren er stakingen in het OV, op Schiphol en in de havens. Die acties stoppen nu. Koningin Maxima brengt vanmiddag een bezoek aan Urk. Ze gaat langs op 4 plekken, waaronder een woonzorglocatie en een jongerencafé. En daar was de spanning gisteren al voelbaar.
4: Hartstikke spannend natuurlijk, maar van mij zijn we met z'n allen goed voorbereid en hebben er ook heel veel zin in.
5: Het is toch een hele eer dat we de koningin mogen ontvangen. Dus ja, we doen ons best om hier alles nog even een beetje netjes te maken.
6: De voorbereidingen zijn in volle gang, dus ze zijn van alles aan het versieren, mensen zijn aan het bakken. Dus ja, de spanning begint wel te komen.
2: En dat bezoek begint om 14:30.
1: En over Maxima gesproken.
2: Ja. Die zal ik je vertellen. 23 tot 28 graden vandaag, ja. Hoor. Ja, eerst nog zonnig, maar vanuit het westen is er bewolking onderweg. Het is dus nog wel steeds uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanavond gaat het trouwens veranderen met buien en onweer.
1: Dankjewel. Waar gaat het allemaal wat rustiger op het asfalt? Wijnand Zwaan, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nou, op een paar plaatsen rijdt het nu wel langzaam of staat het stil. Zoals bij Utrecht op de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, een 30 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, de rijbaan is wel weer vrij. Op de A15 richting Europoort bij de Botlektunnel, 10 minuten vertraging door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht, blijft er nog eentje over. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel, ruim 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A59 van Den Bosch naar het westen, daar een 30 minuten oponthoud in de file tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, nu 6 kilometer stilstaand verkeer. Na een ongeluk zijn er bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht.
1: Dankjewel. Ik heb nu zo'n 25 nummers gedraaid in dit radioprogramma. En ik vind dat het niet altijd van één kant kan komen. Nee, ik vind dat jij ook wel eens een keuze kan maken. In de Top 2000 Shuffle zometeen bijvoorbeeld. Welke plaat wil je graag horen uit de Top 2000? Speel mee met de Shuffle, dan kom je er vanzelf achter. Geef je op door je naam te appen via de NPO Luisterapp.
8: Inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
15: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
17: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
18: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
25: Ja.
24: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
24: Voor je bedrijf?
25: Ja.
24: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
24: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
24: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Hans, waar liggen de regenjassen?
28: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
29: Geeft ruimte.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

Een liedje dat gaat over een geliefde die 's nachts in haar slaap hardop praat en zo haar diepste gevoelens en liefde voor de zanger blootgeeft. Ik weet dus niet of ze dan ook heeft gezegd iets in de trant van ik heb een ander, of ik ben verliefd op iemand anders, of ik ben hopeloos verliefd op jou. Dat vertelt het verhaal dan eventjes niet. Maar Talking in Your Sleep was een hit in 1984. Gedraaid naar Tupac en Dr. Dre in California Love. We hebben Joeri bereid gevonden, luisteraar Joeri, om mee te spelen zometeen aan de Top 2000 Shuffle. Dat doen we naar The Cure en Stella Left.

0: Het bord, een stuk vlees van ongeveer 1,5 kilo. Nou, dan kunnen Willem-Alexander, koningin Maxima, mijn vrouw en ik samen heerlijk van eten.
1: Ja, precies. Oké, nou, dan gaan we dat regelen. Jorie, we gaan de shuffle spelen. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat kiezen in de Top 2000 shuffle. Wat vind jij hiervan?
2: 138.
0: Ja, Hazes is de basis, hè?
1: Ja, het is wel waar, ja.
0: Niet wel, ik kan ja, bij gelegenheid wel mijn ding, maar op dit moment laat ik hem schieten.
1: Oké. Okay.
2: 359.
0: Nee, heb ik niks mee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wat vind je los van Hazes nog meer lekkere muziek?
0: Nou, het was net op de radio was I Don't Like Mondays van The Cure.
1: Ja.
0: Ik ben een beetje wat van de automuziek. David Bowie. Nou, uiteraard ook van de muziek van Queen. Een beetje de Beatles. Oude reggae. Doe maar.
1: Hopla. En deze?
2: 1148.
1: Nou, het is dan niet echt reggae, maar meer de ska-kant. Madness.
0: Ja, Madness. Ja, leuk. Laten we het over gaan. We gaan toch eentje verder.
1: Oké, wacht even. Die zin, nog één keer de focus op die zin. Ja, leuk, maar we gaan nog even verder. Het is gewoon niet leuk genoeg dus. Eigenlijk.
0: Hier zit wel een lekker ritme in. Zo'n lekker werkritme.
1: Ja.
0: Ik ben ook nieuwsgierig.
1: Ja, snap ik ook. Je hebt er nog twee, hè?
0: Een eentje verder.
1: Oké. Okay. Ja.
2: 1086.
0: Oh, nee. Oh, god. Komt er toch op die laatste, Jan?
1: Ja, geen cranberries.
0: Nee, nou, geen cranberries. Nee, dankjewel.
1: Dan hoop ik...
0: Spannend, man.
1: Ja, ik hoop dat de laatste wat is dan.
2: 3.
0: Altijd goed.
1: Ja, toch?
0: Altijd goed. Heerlijke klassieker. Geweldig.
1: Jij zegt waarschijnlijk altijd goed omdat het Eagles is. Maar ook altijd goed omdat het gewoon op nummer 3 staat in de Top 2000. Dus je weet zeker dat er een heleboel andere mensen ook blij zijn dat deze plaat gedraaid wordt, toch?
0: Nou, dan hoop ik daar mezelf een plezier te doen. En natuurlijk ook alle luisteraars van NPO 2.
1: Zo is het. Hey, en was het de beste van de 5?
0: Deze laatste uiteraard.
1: Toch, hè? Nou, ja. Mooi dat je hem gekozen hebt.
0: Zeker weten.
1: Eagles Hotel California is voor jou, Jorie.
0: Hartstikke bedankt, jongens.
1: Fijne woensdag.
0: Dank je. Hoi.

0: ook prima op een woensdag. The Cure, de voorstellen Lefty in Boston. Jori, goedemorgen.
1: Hoi, een hele goede morgen.
0: Jori aan de telefoon uit Hengelo in Overijssel. En jij gaat de shuffle spelen. Maar eerst moet het hebben over je grote hobby. Jij houdt ongelooflijk van barbecue. En dan hebben we het dus niet over het hoogseizoen barbecuen. Met alleen maar in de zomer even die barbecue aan. Maar jij doet het liefst het hele jaar door, toch?
1: Ja, als het een beetje weer is, dan vind ik het prachtig om met die Kamado aan de gang te zijn. En lekker een beetje te klooien. Daar heb ik namelijk wel geduld voor.
0: Ja, voor de duidelijkheid, zo'n Kamado, dat is zo'n rond eitje, zou ik maar zeggen. Die heb je allerlei verschillende kleuren.
1: Eivormen gevallen, ja.
0: Precies.
1: Ja, precies.
0: Hele ouderwetse manier van koken ook, dat gebeurt echt al eeuwen. Het is helemaal geen nieuw vormpje, nieuw ding. Anyway, we dwalen af. Maar stel nou dat de koning bij jou komt eten. Wat zou jij dan op je Kamadootje maken?
1: Dan leg ik er een mooie kote buff op.
0: Oké.
1: Dat is een soort van rip en rip-eye.

0: Zo sterft het nummer langzaam uit. De nummer 3 in de top 2000 en zojuist gekozen in de top 2000 shuffle door luisteraar Juri. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-nieuws.
1: Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten, maar de andere piloot wist dat te voorkomen. Uiteindelijk is het toestel veilig geland in Saoedi-Arabië. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse college heeft de minister om opheldering gevraagd. In Irak moeten vandaag de laatste Amerikaanse troepen vertrekken en daarmee zijn er voor het eerst sinds 2003 geen Amerikaanse militairen meer in het land. En na meer dan 100 klachten heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen ze dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen.
2: You go in as yourself and then when you come back, you're a medical emergency.
1: Twee mensen zouden ook zijn geopereerd vanwege een hersenbloeding.
0: En jij zat net eventjes naar die achtbaan te kijken.
1: Ja, de beelden daarvan. Tjonge, jonge, jonge.
0: Maar dat toch, je bent namelijk wel liefhebber van
1: achtbanen. Ja, ik hou wel van achtbanen, ja. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, deze laat ik ook even aan me voorbij gaan.
0: Beschrijf eens.
1: Ja, die stoelen die gaan echt onafhankelijk van elkaar, zeg maar, 360 graden draaien.
0: Dat is ook veel te heet. Ja.
1: De achtbaan heeft geloof ik snelheden tot ruim 122 kilometer per uur. Hij duikelt en gaat over de kop. Het is een beetje alsof je in een mixer zit, zeg maar. Dat is het een beetje.
0: Ja.
1: Maar nee, het loopt echt voor heel veel mensen slecht af. En daarom hebben ze gezegd van, nu stoppen we er echt mee.
0: Voor de duidelijkheid, dit is Six Flags in Los Angeles, hè?
1: Ja, Los Angeles, ja. Het weer eerst zonnig, maar vanuit het westen is bewolking onderweg. Bij 23 tot 28 graden is het weer uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanavond buien en onweer.
0: Dankjewel. Dan een ANWB-verkeersupdate. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op de A15 richting Europoort, daar is de weg nu dicht bij de Botlektunnel. Er is een auto met aanhanger geschaard. Al het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. Dat gaat natuurlijk niet zonder vertraging. De extra reistijd is ruim 20 minuten vanaf knooppunt Benelux. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, daar wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor staat de file tussen Oorschot en Moergestel met zo'n 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En in, elders in Brabant staat file op de A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder. Nu 6 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
0: Dankjewel.

0: Something Inside So Strong. Ja, ik vind dat beginnetje van die plaat altijd zo opvallend. Dit, ik vind het altijd een beetje lijken op een reclamepingel uit de jaren 80. Weet je, zo'n reclameblok op de radio of televisie en dan zo'n pingeltje ertussen. En nu denk je misschien, ja, sorry Bart, maar dat kan ik echt niet voorstellen hoe dat geklonken moet hebben. Ik heb even een reconstructie gemaakt. Dan was dit ongeveer het reclameblok.
1: Hershey Cola. Alleen je portemonnee proeft het verschil.
2: Zo, goed gedaan, meisje. Dat heb je weer mooi gefixt. Dus nu een lekker bakje koffie en lekker de partylijn bellen. 06-320-330-10.
0: Terug naar de muziek.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

Even kijken, Lauren Sievre gedraaid, Lenny Mossoel gedraaid, Hard Crazy on You gedraaid. Ja, zijn we rond, hé. Ik zeg lekker lunchen zometeen met z'n allen. Om 12 uur even een bootje erin schuiven. En daarna nog het tweede gedeelte van de werkdag. Veel plezier met de lunchen zometeen. En graag tot morgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
3: Okay.
2: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
15: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Titanic.
17: Bonjour, ik ben Céline Dion.
16: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
17: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
16: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
17: I'm the queen of the show!
18: Zometeen 2 keer bidden met Duran, een Billy en een espressootje. Dat moet kunnen op dit tijdstip, toch? Eerst het nieuws van 12 uur, Juri Stubnitski. Goedemiddag.
19: Goedemiddag, Annemieke. Een passagiersvliegtuig op weg naar Israël heeft een duikvlucht gemaakt na een gevecht in de cockpit. Volgens meerdere media probeerde een piloot de andere piloot neer te steken om daarna het vliegtuig te laten neerstorten. De andere piloot kon dat voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd en daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim afgesloten. Na een rondje boven Jordanië is het vliegtuig veilig geland in Saoedi-Arabië. Bij het gerechtshof in Zwolle dient vandaag de hoger beroep in de zaak van oud-burgemeester van Groningen Koen Schuiling. Hij wordt verdacht van masturberen in zijn auto langs de snelweg 2 jaar geleden. Schuiling noemt het een groot misverstand en zegt dat er iets anders speelde, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Dat hij pijn in zijn darmen had, dat hij daarom zijn broeken open had en dat er sprake is van tunnelvisie van het Openbaar Ministerie. Zijn advocaten zeggen dat er van alles niet deugt aan die veroordeling. Er was maar 1 getuige en aan die getuigenis daar valt van alles op aan te merken. Hij had nooit veroordeeld kunnen worden. Meneer Schuiling was impotent. Het kon helemaal niet zijn gebeurd.
19: Van de rechter kreeg de oud-burgemeester een boete van €250. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten, 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer en daar waren ook bezorgde omwonenden bij.
20: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
19: De meerderheid van de Tweede Kamer is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. En ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. En Formule 1-team Haas neemt na dit seizoen afscheid van coureur Esteban Ocon. Het contract van de Fransman wordt na 2 jaar niet meer verlengd. Hij zal worden opgevolgd door de talentvolle Braziliaan Rafael Câmara. Het weer, zomers warm, 23 tot 28 graden. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten buien en vanavond kan het flink regenen. Morgen enkele buien en 1 graad of 20.
18: Dankjewel, Jori. Over naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, Annemieke. Ja, we zien een paar problemen onderweg. Op de A15 richting Europoort. Daar is de weg helemaal dicht bij de Botlektunnel. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. Daar staat file vanaf Rotterdam-Charloos, 7 kilometer... met ruim 1,5 uur vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel, ook 1,5 uur op onthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de N35 Almelo-Zwolle, daar is vertraging bij Raalte, in beide richtingen ongeveer 1 kwartier. De oorzaak is een ongeluk.
18: Dankjewel Wijnand, een heleboel muziek zometeen. Eerst Sophie Alice Baxter en Killing Joke, maar die derde...
0: 3 is voor jou.
18: Nou, die is nou helemaal voor jou. Ik duw je graag even een richting in. Het is de internationale dag van, trouwens heel veel vandaag, ik weet niet wat dat is, vertalen. Er is in de muziek ook heel veel vertaald, dus platen die eerst in een andere taal uitkwamen. En ja, dat is heel breed. En we houden van breed, maar in dit geval, dit zouden we nooit aan alle 13 laten zijn.
22: Nee.
18: Want, ja, klopt. Ja, is ook vertaald. Ja, die mag ook. Ja, er zit weinig spannends in. Maar welke plaat moet jij aan denken voor die derde? Dat mag wel. En het hoeft natuurlijk niet naar het Nederlands te zijn. Je weet er vast wel eentje. Kom maar door, dan is die derde voor jou.
23: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
26: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
25: Ja.
26: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
26: Voor je bedrijf?
25: Ja.
26: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
26: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
26: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
27: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
28: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
29: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
30: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar
1: Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
22: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
22: Snoeien.
11: Blazen.
22: Maaien.
11: Meer maaien.
22: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
22: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
30: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
31: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
32: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Annemiekes Alens.
33: Eindelijk begint het.

0: Killing Joke, Love Like Blood. De band en Jess Coleman die gelden voor heel veel types in de muziek als groot voorbeeld. Van Metallica tot Foo Fighters, de Nine Inch Nails en Tool, die Killing Joke ook meenam op tour. En Orgel Joke, maar dat is natuurlijk een joke. Ja. Welkom in de A-lunch op 30 september. Ja, een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 30 september 2026...
1: is...
0: Max Verstappen is jarig 29, hoera, hoera. En de nominaties voor de Right Livelihood Awards worden bekendgemaakt. Ook wel bekend als de alternatieve Nobelprijs. En Boos van Tim Hofman bestaat 10 jaar. Speciale avond vanavond voor de fans in AVAS Live. En het is Nationale Broer en Zusdag. In 2013 in het leven geroepen door Giel Beelen. Ten nagedachtenis aan zijn overleden zus Saskia. En een goed stel heb ik voor je. Zoek die link, broeder en zuster. En veel muziek ook, wat wil je horen? Ik heb nog die derde plaat voor je.
1: 3 is voor jou.
0: Want ik vroeg je, in verband met Internationale Dag van het Vertalen, naar een vertaalde plaat. Nou, er komt veel binnen. Heel veel mensen op de hoogte van dingen. Quinn bijvoorbeeld. Zoutelanden. Frankfurt Oder. Even kijken hoor. 99 Red Balloons. Vertaling, of beter gezegd variant van 99 Luftballons. Dat is ook wel mooi. En even kijken. Noah, die heb ik aan de lijn. Noah, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemieke.
0: Waar kom jij nou mee?
2: Sorry, wat zei je?
0: Waar kom jij nou mee?
2: Waar kom ik nou mee? Ik had Iedereen Heeft een Reden van Buckus.
0: Ja, dat is een mooie vertaling. Of zou dat een hertaling noemen? Of,
2: ja
0: of een cover. Maar goed, je snapt het, want het zit behoorlijk tegen het origineel aan. Weet je het origineel nog?
2: Volgens mij was dat Fetch and Release.
0: Ja, met Simons inderdaad. Naar het Neder-Saxisch. Ik ga hem draaien, dankjewel.
2: Super, dankjewel.

0: witte baard, is af en toe een beetje rommelig. Het is een beetje een verstoorde professor. Maar hij is zo amabel en we hebben dat met z'n allen beleefd in Paradiso. Dat was fantastisch.
1: Dat vind ik altijd een van de fijnste optredens als je dan wegloopt. Ja. Je wil eigenlijk helemaal niet weglopen, maar jij gaat op een gegeven moment toch wel de deur uit. Dat iedereen daar helemaal blij is. Ja, was dat nu?
0: Ja, was nu zeker. En het mooie was ook, ze hadden dan alles gespeeld. Behalve The Distance en Short Skirt Long Jacket. En toen gingen ze weg.
1: Zullen we nog twee nummers doen?
0: Ja, die platen knallen er wel in, hoor. Dat zijn wel echt de klappers van de avond, toch?
1: Nou, dan zal ik The Distance dan maar doen.
0: Ja,
2: reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning.

0: Sienna Spyro. Great Expectation, volgend jaar in Nederland in maart. En ze had een paar dagen geleden voor het eerst een optreden op een hele grote awardshow. MTV Video Music Awards. Ik ga cake draaien.
1: Yes!
0: En dat doe ik niet zomaar. Ik vind het sowieso een toffe band. En leuke nummers. En ze stonden gisteren in Paradiso.
2: In een stampvol Paradiso.
0: Ja, ik heb heel veel beelden gezien. Ik was er zelf niet bij. Nee. Heel veel mensen op mijn timeline wel, waaronder jij. Ja. Hoe was het?
2: Ja, en je moest stiekem filmen, hè? Want er werd van tevoren gewaarschuwd. Dat als...
0: Ik heb alleen maar filmpjes gezien.
2: Ja, maar je kon eruit gezet worden als je... deden ze niet. Maar nee. Bijna niemand was aan het filmen.
0: Oh, wat fijn.
2: Dus echt alle kopjes gingen naar de band toe. Fantastisch was dat.
0: Ja, en terecht, want er gebeurt nogal wat.
2: Ja, ja, het is, er wordt een boom weggegeven altijd, bijvoorbeeld. Ja. Er werden t-shirts geschoten in het publiek.
0: Altijd leuk.
2: De zaal werd opgedeeld. We waren koren. We hebben meer stemmen gezongen met z'n allen. En ja, je hebt die fantastische muziek. En die zanger, dat is een grijs, olijk mannetje met een...

0: to see me through. Source in Kenny Staten, You Got the Love. Even checken hoe het gaat op de weg. Edwin Gerritsen, vertel het ons.
1: Ja, twee files op de A15. Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenisse. Een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid via de Botlekbrug. Op de N35 Zolle richting Almelo is een ongeluk gebeurd tussen Heino en Raalte. 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. En Jury is aangeschoven, want het is alweer 12:30 geweest. Kom maar.
2: Na de steekpartij van gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen gearresteerd. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar. Volgens de politie begon het met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal en waren daarbij zo'n 15 mensen betrokken. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Volgens Israëlische media wilde de man vervolgens het toestel laten crashen, maar hij werd overmeesterd. Het vliegtuig is veilig geland in Saoedi-Arabië en beide piloten liggen daar nu in het ziekenhuis. Een vijfde hond is gestorven nadat het dier was uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. Dat heeft de politie gezegd. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. En de 55.000 kaartjes voor het grootste concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, die waren vanochtend in een handomdraai verkocht. En daarom hebben Koen en Chris Wouters een extra concert aangekondigd voor 6 augustus volgend jaar. De mannen hebben natuurlijk passie en kijken nog of er een derde concert bij kan.
0: Maak jij jezelf nou gewoon zo'n grap maken?
2: Passie?
0: Ja. Ik sta gewoon... Ja.
2: Vond het leuk.
0: Ja. Nou, sta je dat jezelf toe?
2: Ja.
0: Blijkbaar.
2: Ja, ik vond het hier wel kunnen.
0: Ik vind het leuk.
2: Ja. Ja. Welke hadden jullie gedaan?
0: Nee, ik had natuurlijk gewoon het nieuws gelezen. Als het nieuws gelezen moet worden, gewoon puur de feiten.
2: Ja, okay. Ja. Nou, daar gaat het. Het weer dan met 22 tot 28 graden is het weer een warme nazomerdag. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten regen. Morgen enkele buien, wolken en zon en ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel, Jury. Ik heb nu nog meer zin in de goede kop.
2: Dat kan ik ook.
0: Dat kan ik je wel melden. En laat ook nu vooral even weten welke plaat je al veel te lang niet meer hebt gehoord. Pempio Radio 2, dan doe ik het zo alsnog.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Ze is weer aan het acteren geslagen. Er komt een film over, sowieso wel interessant. Fred Astaire. Tom Holland, die speelt dan Fred. En die gaat dan ook dansen. Dat wil hij dan allemaal zelf doen. Dat kan hij ook, maar het lijkt mij wel een behoorlijke opgave. En Sabrina gaat dan Ginger Rogers spelen. Een van zijn vaste tegenspelers en dansers.
1: Annemiekes, A-lunch.
0: Ja, en daarvoor nog The Scene. Blauw op NPO Radio 2. Veel platen die je nooit hoort komen binnen. Nou ja, die van Anja, hartstikke leuk. P-Machinery, Propaganda. Pas nog gehoord. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Ja, Nathan die heeft hier dubbele diensten is hij aan het draaien. Checken wanneer die voor het laatst gedraaid zijn. Wel leuk. Can't Always Get What You Want, Stones. Nou ja, die willen we natuurlijk altijd wel draaien, maar die was pas. Wake Me Up When September Ends was ook pas. Even denken hoor. Dit is ook wel heel erg leuk. Patrick, onze popquizmaat, die komt met Grand Lee Buffalo. Fazee. Dat is mooi. Hebben wij inmiddels contact?
2: We hebben geen contact.
0: Tijd vol te lullen, had je het door?
2: Ja.
0: Ja, Levelers One Way, ook leuk. Passie van Clouseau, leuk Hans! Ook heel veel...
2: Hij luistert wel goed, dat is goed.
0: Heel veel appjes die gaan over dat Jury een woordschap probeerde in zijn nieuwsbulletin.
2: Ja.
0: We hebben er ook een discussie over achter de schermen. Vinden we dat dan wel of niet kunnen?
2: Ik vind het op het half nieuws kunnen.
0: Ja.
2: Want dan,
0: dat laatste bericht.
2: Ja, ja, dat mag.
0: Verder geen druk, Jury, nee, maar dan verwachten we vanaf nu wel vaker dan.
2: Maar dan is het ook weer de zaak aan ons dat we iedere woord omdraaien, want er zou wel een woordschap in kunnen zitten.
0: Dat we hem dan missen of niet snappen.
2: Ja.
0: Ja, weer als we hem niet snappen, zeggen we gewoon dat hij niet goed was.
2: Ja.
0: Daar zijn we er ook weer vanaf. Erik komt echt niet aan de telefoon. Nee. Wel jammer, want hij heeft een hele leuke plaat van Elton John. Daar hoor je natuurlijk regelmatig wat van. Maar deze, Nobody Wins. Inderdaad, bijna

0: Duran Duran, Save a Prayer. Ik kwam al eerder dit uur een appje binnen van Mark. Ja, Mark, inderdaad. Is het alweer tijd voor de topsong? Zit er klaar voor? Nou, nu dan. Zometeen overigens nog een meer dan goed stel. Na het nieuws van 1 uur. Maar deze eerst nog, de nieuwe topsong van The War on Drugs. Nog geen releasegegevens over hun aankomende plaat. Maar deze hebben we alvast.
1: NPO Radio 2. Topsong.
2: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Met deze week in de bonus.

0: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
0: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is ja van Jumbo.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: zometeen Corsine draaien, maar niet Haiju. Huh? Welke dan wel? Nou ja, dat vind ik leuk als je daar even over na kunt gaan denken. Voor de rest ook nog een goede kop. En Joeri met het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft een piloot vanochtend geprobeerd zijn collega in de cockpit neer te steken. De man wilde het vliegtuig vervolgens laten neerstorten, zegt correspondent David Poort.
2: Toen is er een worsteling geweest en heeft de andere piloot dus samen met passagiers uiteindelijk toch weer de controle over die cockpit gekregen. En je ziet op sociale media nu twee foto's rondgaan van een Israëlische passagier met een bebloed shirt. Dus dat was echt even heel erg spannend. Maar dat toestel dat is uiteindelijk wel geland in Saoedi-Arabië, heeft een noodlanding gemaakt daar onder luid applaus van de passagiers.
1: Uit voorzorg werd het luchtruim van Israël gesloten. Na de steekpartijen van gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar. Het begon met een vechtpartij bij het station Arnhem Centraal en later werd ook op andere plekken in de stad gevochten. Tegen de krant De Gelderlander zegt de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die volgens hem gewoon het land uit moeten. Het gebeurt al langere tijd. Voetbalhooligans die ergens in de bossen met elkaar gaan vechten. En nu blijkt dat die matpartijen online worden bijgehouden met een ranglijst. Daarop staat wie de deelnemers zijn, wie er won en soms is er ook een scheidsrechter bij. Deze onderzoeker vertelt bij Omroep Brabant dat de deelnemers aan die gevechten uit alle lagen van de samenleving komen.
3: In de regel, als je hem even helemaal plat slaat, dan zijn het toch vooral mensen die uit zijn op sensatie, een bepaalde drive hebben om te vechten, ook goed kunnen vechten. En het komt zelfs voor dat de groepen die bijvoorbeeld 2 uur geleden tegen elkaar hebben gestaan, nu op het terras een biertje met elkaar aan drinken zijn om te bespreken hoe het is verlopen.
1: Afgelopen zondag was er in Eindhoven nog een grote vechtpartij tussen hooligans van VVV Venlo en PSV. En na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Het weer, het is opnieuw warm. Het kan 28 graden worden in het zuiden. Later vanmiddag en vooral vanavond gaat het regenen. Morgen wat buien, wolken en zon en een graad of 20.
0: Dankjewel, Joeri. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Mick. De A15 Rotterdam richting Europoort staat nog steeds een file. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Spijkenisse is de vertraging 20 minuten. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Nu is er nog maar 1 rijstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda staat een auto met pech. Voor Rotterdam-Feyenoord 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Ja, dat goede stel zometeen. 2 plaatsen net na de reclame. Ja, nieuws hebben we al gehad. Klopt, hè?
4: Ja,
0: ben goed. Ik helemaal op schema.
4: Zeker.
0: Fijn. Er zit een link tussen. Tenminste, dat weten die platen zelf niet, maar dat hebben wij bedacht. En als je die links nou even, als je die platen nou even goed bekijkt, beluistert naar de tekst of naar de artiest of een beetje het verhaal erachter, dan zou je zomaar een link kunnen verzinnen. En we zeggen altijd, ook als er een link helemaal bovenop ligt, dat iedereen denkt, toch insturen, anders win je hem niet, het peper- en zoutstel. En misschien kun je wel een hele moeilijke link bedenken. Waar wij niet opkomen.
4: Ja.
0: Maar we hebben er wel een goed aantal bedacht al. Dus ik wens je succes. De eerste plaats is Golden Earring. I Can't Sleep Without You. En Harry Styles. Late Night Talking. Nou, kom maar op.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Er komen toch een boel goede links binnen? Er wordt heel veel doorgedacht bij dit goede stel. Golden Earring, I Can't Sleep Without You. The Naked Sam. Harry Styles, Late Night Talking. Hebben we daar een link bij? Zeker wel. Patrick zegt, ja, een andere hit van Harry Styles is Golden. Golden Earring, daar zal je hem zijn. En ja, Barry en Harry, mogen we die ook maken? Jazeker. Dankjewel, Patrick. Beide zijn ze dol op tatoeages. Anoushka zegt, Golden Earring heeft Another 45 Miles. En Harry Styles heeft Keep Driving. Vinden we ook een hele goede link. Even kijken. Frank, die zegt, ja, logisch dat je niet kan slapen met je Late Night Talking. En Harry draagt nogal eens oorbellen. Maar of die van goud zijn?
1: Volgens mij wel.
0: Ja. Ja. Bij deze, in deze digo, ja.
1: Ik heb gewoon gekeken, dat ziet er behoorlijk goud
0: ja,
1: uit.
0: Nou, zeker. Ja. Ja. Heel veel links komen er binnen over slapen. Inderdaad, niet kunnen slapen. Ja, vind je het gek met al het gelul? Dat is allemaal duidelijk. Maar Jaco die heeft een link waar wij helemaal niet aan gedacht hebben. Maar die ontzettend leuk is. Jaco, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemiek.
0: Nou, vertel hem maar.
2: Ja, ik dacht, Golden Earring komt uit Den Haag. Dus dat zijn Haagse Harry's. En dan is de link met Harry Styles natuurlijk zelf gemaakt.
0: Dat is ontzettend leuk. Maar dan echt, ik hou van dit soort links.
1: Haagse Harry Styles.
0: Haagse Harry Styles. Styles.
2: Ik dacht, die ligt voor de hand, maar die hebben jullie wel. Maar
0: nee! Wij zitten weer te nerden met die muziek natuurlijk. Maar heel erg blij hiermee. Dankjewel. Ik stuur dat peper en zoutstel naar...

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Daarvoor nog Style Council en daar weer voor al die links. En dan ga ik je nu weer...
1: NPO Radio 2, Annemiekes, A-plaat.
0: Iets nieuws laten horen. Althans, het is de tweede week dat ik hem aanhang. Ik ben er dol op. Warhouse A Simple Pleasure, zo heet de plaat. Warhouse is Maarten de Volderen, dat is een Vlaming. Die zit ook in Balthazar en brengt hele fijne dingen on the site uit. In dit geval Warhouse, ja, is gewoon gevestigd de naam, toch? Vorig jaar of 2 jaar geleden. De jaar was er niet bij, dus ik heb geen zin om het aan jou te vragen.
2: Toch staat mijn microfoon open.
0: Ja, in Carré nog.
2: Ja.
0: Waanzinnige sfeer. Ja, echt heel erg leuk. Er komt een nieuw album aan. In januari komt hij uit. The Donkey heet het. En ik raadpleeg graag een Belgische website. Niet alleen voor Belgische artiesten trouwens, want er staat heel veel op. Dansende Beren.
2: Oh, ja, ja.
0: Ja, het is zo'n fijne site. En daar ga ik een quote uitmaken, want anders dan zou ik het jatten. Dat doe ik niet.
2: Ja.
0: De Volderen kruipt zoals wel vaker opnieuw in de huid van een man die zijn onconventionele, soms zelfdestructieve gedrag niet verantwoordt.
3: Hoi.
0: Kan er wel zelf iets van maken, maar het klopt aan alle kanten. Januari komt het album uit, februari staat hij in Nederland. Maar met Amsterdam Dance Event doet hij ook al een dansding. In een hele leuke kleine zaal. Simple Pleasure.

0: En live ook, hè? Binnenkort ook weer. Signed, sealed, delivered. Stevie Wonder, daarvoor nog Warhouse, Simple Pleasure. Komen ook leuke appjes over binnen. Edwin Gerrits, hoe gaat het nu op de weg?
1: En twee korte files op de A15 Gorinchem richting Rotterdam, tussen Sliedrecht en Papendrecht, 10 minuten oponthoud. De A15 Rotterdam richting Europoort, vanaf afrit Brielen 5 minuten vertraging. Het wegdek is daar beschadigd. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Dank u. Joris Stubenitski, het nieuws van 2:30.
2: Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd een hoog risico vanwege wereldwijde spanningen. Een vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv lijkt te zijn ontsnapt aan een terroristische aanslag. Een van de piloten stak volgens passagiers zijn collega neer om het toestel te laten neerstorten, maar de man werd op tijd overmeesterd. En de politie in Duitsland doet invallen bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken ongeveer 140 gebouwen. En ook Nederland is bij de actie betrokken. Het weer, steeds meer wolken en vanuit het westen gaat het later vanmiddag regenen. Vanavond en vannacht veel buien. Morgen vooral in het oosten regen en ongeveer 20 graden.
0: En dankjewel, Joris. Zeg, net hebben we je al betrapt op een woordgrap, maar nu willen we daar bewust een beetje op zitten te jagen.
3: Goeie kop.
0: Want een goede kop bij een bericht dat jij nu gaat melden.
2: Ja, traditioneel is het einde van het kampeerseizoen in Utrecht begonnen met de kampeer- en caravanjaarbeurs. Daar gaat het bijvoorbeeld over de laatste kampeertrends. En daar staat ook de caravan van het jaar. Een verslaggever van RTV Utrecht mocht kort voor de bekendmaking van de winnaar al even gluren.
4: Wil je spieken, Robert-Jan?
5: Uiteraard, het want we zien hier een enorm grijs doek.
4: Het is nog geheim tot 12 uur, maar speciaal voor jou laat ik het even zien.
5: Er is een kleine caravan, ik zie daar een tafeltje, ik zie daar een bed. Zo op mijn hoofd. Oh, dat is een toiletje.
4: Nederlands houden van de caravan.
2: Inmiddels heeft een NPO Radio 2 BN'er de winnaar bekendgemaakt.
0: Nou, drie keer raden.
2: Ja, Paul Robbering natuurlijk. In andere landen is de camper trouwens populairder. Bij ons is dat dus de sleurhut. Ook steeds meer gezinnen gaan weer kamperen. Die gaan er dan vaak op uit met een vouwwagen.
0: Nou, wat een leuke informatie allemaal. Ja, Paul, heb jij een kop bij dit bericht?
2: Ja, op die beurs vind je de grootste caravans.
0: Oh, love it. Mm-hmm. Vind ik mooi. Nathan.
6: Er is hier sprake van een kip zonder kop.
0: Ja. Jeetje! Ja, de dubbele lading die kwam net binnen.
2: Heel leuk.
6: Ja, straks niet meer. Straks is het wel een
0: geef die kip. Die kop. Kip. Ja. Geef die kip een kop. Ja.
6: Ja.
0: Mooi. Nou, dan komt hij van mij een beetje. Ik vind het toch wel grappig. We hebben het hier over Paul Schnabbeling. Kom maar door.

0: Relatie de Peppers. Give it away!
1: Nou ja, het is vooral ontvangen in dit geval. Heel veel koppen bij het bericht van Jury in het nieuws over het traditionele einde van het kampeerseizoen in Utrecht. De kampeer in Caravan Beurs. Ben jij er wel eens geweest?
2: Nee, zeker niet.
1: Ga je er ooit zijn?
2: Zeker niet.
1: Ik kampeer het wel.
2: Ik kampeer heel graag.
1: Ja.
2: Ik heb ook een mooie opblaastent en we hebben een aanhangertje en zo. We zijn helemaal voorzien, maar ik denk niet dat ik aan een sleurhut ga.
1: Nee, ik heb wel beelden gezien van de opkomst.
2: Ja.
1: Die was wel pittig.
2: Ja, het is wel. Ik moet wel zeggen, wij gaan soms wel eens naar zo'n caravanwinkel om gewoon even te kijken en te neuzen. Ik vind het ook wel weer leuk. Het heeft wel weer iets. Zeker. Ah, misschien is het wel tof.
1: Als vakantiesfeer.
2: Ja.
1: Ja. En zeker als het, nou ja. Oké, we gaan het zien. Paul Rabbering die heeft de award voor, hè, verdorie.
2: De caravan van het jaar.
1: Van het jaar bekendgemaakt.
2: Zeker.
1: Dat deed hij met verven.
2: Ja.
1: Er zijn er koppen binnengekomen bij dit ontzettend nieuwsbericht. Zeker wel. Karsten, wat ergens grappig is, want dat schijnt een merk te zijn.
2: De Karsten-tent, zeker.
1: Ja. Die zegt, de hele tent staat vol caravans in Utrecht. En Hugo maakte van met de caravan van het jaar sta je natuurlijk pole position.
2: Pole position.
1: Ja, lekker door associëren. Hij mag nog, hè, want zometeen de officiële uitslag. Cochin.

0: Note to Self. En voor nog Corjean. Catch, inderdaad.
1: Goeie kop.
0: En er komen weer een nieuw fotolijstje bij de studio erbij. Er wordt wel eens geappt van ja, kun je die lijstjes ook, die goede koppen ook zien? Antwoord is ja, normaal gesproken. Dat ook wel, maar laten we het eerst vergeten.
2: Sorry.
0: Ja, joh, kan gebeuren. Maar we hebben 3 fotolijstjes, 6 een wissellijstje. En af en toe doen we weer een nieuwe goede kop in. Dus je komt daadwerkelijk in de studio te staan. Dat kan je dan via de webcam checken, maar dus niet vandaag. In Utrecht is de kampeer- en caravanbeurs geopend. Dat is traditioneel aan het eind van het kampeerseizoen. Dan kun je vast lekker inslaan en inspireren voor het volgende kampeerseizoen. Ja, Paul Rabbering, onze eigen Paul Rabbering, die heeft daar de caravan van het jaar onthuld. En wij vinden dat leuk. Hij vond het ook leuk, hij stuurde trouwens een app, want ik had hem, mijn kop was Paul Snabbeling.
2: Ja, ja, mooi.
0: Vond hij leuk, dat kon hij wel waarderen. Maar goed, wat voor andere koppen komen er binnen? Stefan, die zegt gemiste kans. Geraldine Kemper, die had die prijs moeten uitreiken, natuurlijk. Frank zegt, is Paul een caravent?
2: Caravent, mooi.
0: Volgens mij is het een caravent, toch? Ja. Hij is geen campervent.
2: Nee, hij is een caravent.
0: Ja, hij is een caravent. Hella zegt, caravan kost behoorlijk wat campingping. Oké. Okay. Hans, ja, dit is mooi. Verkoop, tent stokt.
2: Heel mooi. Tent stokt.
0: Ja. Zo kan het ook. Ernst Jan, caravan altijd in trek. Ook mooi. Leuk. Ja. En Luc die zegt, ze kunnen die beurs nu wel weer opdoeken. Marcel, in wat voor tent is die beurs?
2: Ja, dat is moeilijk hoor deze.
0: Ja, heel mooi.
2: In wat voor tent?
0: Ja, voor tent. En Agnes zegt, winnaar beste caravan zo trots als een pal. En René maakt ervan, op deze jaarbeurs is in Nederland sprake van only caravans.
2: Only caravans.
0: Ja. En dan hebben wij niet aan de scheerlijn.
2: Nee, helaas.
0: Nee. Hugo, ja, dat heb je soms. Die heeft wel de beste kop, dus je mag een foto van je eigen goede kop toesturen. Hugo, die zegt, caravan van het jaar. Oh nee, dat is nou,
2: ja, is, ja, sorry, ik, ja, ik,
0: wat doe je nou? Ik snap inmiddels wat je bedoelt.
2: Ja, oké.
0: Ja, want het stond er verkeerd in het draaiboekje.
2: Ja, ik heb me aangepast.
0: Ja, ik zie het zo. Hugo heeft bedacht, veel aanhangers, caravan van het jaar. Helemaal goed. Stuur een foto van je eigen goede kop. Zometeen Paul Rooien, als hij het haalt, hè?
2: Ja.
0: Voor het werk staat hier nog ergens handtekening uit.
2: Dat snap ik wel daar, ja. Ja. Zeker.
0: Spannend.
2: Dus dat is scheerlijn en inslag daar natuurlijk.
0: Nog!
3: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here. I

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen... Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol... Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
12: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Mijn werk is voor mij... Mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor... Wat denk

0: Het is 1:01. Dit is Radio 2. Goedemiddag, leuk dat je luistert. En daar zit hij hoor, met zijn stralende goede kop. Juri van de NOS.
1: Hey Paul, goedemiddag. De gevangenismedewerker die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten was volgens het Openbaar Ministerie geen willekeurig slachtoffer. Volgens het OM kenden de schutter en het slachtoffer elkaar. De dader zat gevangen in de gevangenis Zaanstad en het slachtoffer werkte daar. Volgens justitie heeft de schutter de man op het terras aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden en werd vervolgens het vuur geopend. Een deel van de groep jongeren die gisteravond in Arnhem was betrokken bij grote vechtpartijen bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat heeft burgemeester Marcouch gezegd. Dat vertelt verslaggever Josephine Trehi.
2: De burgemeester heeft al eerder hierover aan de bel getrokken, omdat het heel lastig is voor hem als burgemeester om deze groep aan te pakken. Ze wonen hier niet, ze hebben geen vaste verblijfplaats, ze reizen door het land. Ze komen dan hier omdat het goed bereikbaar is. Criminele activiteiten, vechtpartijen, dat levert natuurlijk heel veel overlast op.
1: Bij de vechtpartijen werd een minderjarige neergestoken. Die ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Ook twee andere verdachten raakten gewond. 8 mensen zijn in Arnhem opgepakt. Door lange rijen bij plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van woningen binnen 500 meter van die snackbar liggen gemiddeld 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen iets verderop. En het is bijna 3 oktober en dan viert Leiden weer Leidens ontzet, de bevrijding van de Spanjaarden in 1574. Alle schoolkinderen van de stad hebben de feestweek al geopend door heel veel liedjes te zingen op het plein, met onder andere Jochem Meijer op het podium. Daar horen we over bij Omroep Centraal Plus.
3: Wat is de mooiste stad van Europa? Wat is de mooiste stad van de hele wereld?

0: De komende dagen zijn er in Leiden feesten met haring en wittebrood, ja. Hutspot, de kermis en fanfares.
1: Want waarom was dat ook alweer, die haring en wittebrood?
0: Ja, dat moet je me niet vragen.
1: Het was toch omdat de geuzen dat meegenomen hadden? Ze hadden daar maanden bloembollen gegeten. Dat verhaal ken ik altijd wel.
0: Ik krijg er wel heel erg trek van. Ik heb heel
1: van
0: veel trek in.
1: Ja?
0: Ja, nou, van haring vooral, ja. Nee, bloembollen. Nee. Het weer dan, steeds meer wolken vanuit het westen, regen. Vanavond en vannacht veel buien. Morgen vooral in het oosten van het land regen. En dan wordt het een graad of 20.
1: Dankjewel, Juri. Bij de ANWB in Den Haag, daar zit Edwin Gerritsen.
2: Geval.
1: Edwin, goedemiddag. Waar staan die
2: vanmiddag? Ja, ik heb nog even vragen. Heb je trouwens die nieuwe caravan van het jaar al achter je auto hangen? Die Luna Ranger of zo, waar heet die?
1: Hey, ja. Jongens, moet iedereen mij hebben vandaag als het gaat over caravans?
2: Oh ja. Er staan geen caravans in de file. Kan ik natuurlijk twee korte files, maar op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Knoopend Zoomland 5 minuten vertraging. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor Hardingsveld-Triesendam 5 minuten oponthoud.
1: Gezellig, Edwin.
2: Jo.
1: Tot straks.
2: Hoor.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot op 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo

0: maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Geeft ruimte.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.

Met dat heerlijke piano intermezzo in deze korte dance track. Magnetic hoor je. Ze komen binnenkort naar Nederland. Dan staan ze natuurlijk op het wereldberoemde ADE in Amsterdam. Een show daarentegen. Is natuurlijk al helemaal uitverkocht. Want die gasten die gaan de hele wereld over. Ze komen uit Noorwegen, maar zijn dus ook op het ADE te vinden. De Bausa en Magnetic. Daarvoor nog de plaat die extra leuk gevonden wordt door Raymond van Barneveld. Het is al sinds jaar en dag de openingstrek als hij komt darten. Survivor, you're the Eye of the Tiger. Vanochtend zat ik te luisteren en Carmen vertelde iets over een jongen uit Middelburg. 17 jaar oud, Faas heet hij. En die gaat iets bijzonders doen. Hij is vandaag vertrokken op een tweedehands fiets richting Japan. Dat is een eind, daar gaat hij maanden over doen. En hij doet het om geld op te halen voor UNICEF. Dat is één doel. En het echte andere doel is dat hij gewoon graag naar Radiohead wil. In Japan. Als hij eerder geweest was, had hij gewoon naar Berlijn kunnen fietsen. Maar dat was vorig jaar. Dus nu moet je naar Japan, jongen. Heel veel sterkte en succes. Klein hart onder de riem deze. High and Dry, Radiohead.

John Legend. De legendarische John Legend was afgelopen jaar nog op het North Sea Jazz Festival. Ik zie wat luisteraars die daarbij waren en laten weten dat het een gezellige kletsert was. Hij is dat lekker te vertellen over zijn eigen leven, over zijn carrière. Fantastisch, man. Ik zag hem ooit in een soort parodie op MTV Cribs. Hij ging zijn huis laten zien. Naakt. Ah, dat deed hij best geinig. Grappige band. En hij gaat acteren overigens ook. Want zingen, daar horen we even qua nieuwe muziek niet zoveel meer van John Legend. Misschien dat zijn acteercarrière goed van de grond gaat komen. Hij kruipt in de rol van Harry Belafonte. En die film die moet nog gaan uitkomen. Dit nummer hoorde je vanochtend al bij Bart. Ik zat in de auto te genieten en toen dacht ik, ik kijk alweer uit naar het moment vanmiddag dat ik hem zelf ga draaien. Want, oh, wat is dit een fijne plaat. De nieuwe van

John Legend. De legendarische John Legend was afgelopen jaar nog op het North Sea Jazz Festival. Ik zie wat luisteraars die daarbij waren en laten weten dat het een gezellige kletsert was. Hij is dat lekker te vertellen over zijn eigen leven, over zijn carrière. Fantastisch, man. Ik zag hem ooit in een soort parodie op MTV Cribs. Hij ging zijn huis laten zien. Naakt. Ah, dat deed hij best geinig. Grappige band. En hij gaat acteren overigens ook. Want zingen, daar horen we even qua nieuwe muziek niet zoveel meer van John Legend. Misschien dat zijn acteercarrière goed van de grond gaat komen. Hij kruipt in de rol van Harry Belafonte. En die film die moet nog gaan uitkomen. Dit nummer hoorde je vanochtend al bij Bart. Ik zat in de auto te genieten en toen dacht ik, ik kijk alweer uit naar het moment vanmiddag dat ik hem zelf ga draaien. Want, oh, wat is dit een fijne plaat.

Legend. De legendarische John Legend was afgelopen jaar nog op het North Sea Jazz Festival. Ik zie wat luisteraars die daarbij waren en laten weten dat het een gezellige kletsert was. Hij heeft wat lekker te vertellen over zijn eigen leven, over zijn carrière. Fantastisch, man. Ik zag hem ooit in een soort parodie op MTV Cribs. Hij ging zijn huis laten zien. Naakt. Ah, dat deed hij best geinig. Grappige band. En hij gaat acteren overigens ook. Want zingen, daar horen we even qua nieuwe muziek niet zoveel meer van John Legend. Misschien dat zijn acteercarrière goed van de grond gaat komen. Hij kruipt in de rol van Harry Belafonte. En die film die moet nog gaan uitkomen. Dit nummer hoorde je vanochtend al bij Bart. Ik zat in de auto te genieten en toen dacht ik, ik kijk alweer uit naar het moment vanmiddag dat ik hem zelf ga draaien. Want, oh, wat is dit een fijne plaat. De nieuwe van...

0: Mel VF, of gewoon Mel, dan denk ik ook dat je misschien wel weet wie we bedoelen. Haar nieuwe single Missing hoor je. Fijne nieuwe plaat en ook nog die barge met Rhythm of the Night, waar ik ook veel leuke appjes over krijg. Het is bijna 2:30, Juri is al hier met het laatste nieuws.
1: Volgens het OM kenden de schutter en het slachtoffer van de schietpartij op een terras in Amsterdam elkaar. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad en de schutter zat daar ooit vast. Justitie zegt dat het slachtoffer vrijdag op een agressieve manier werd aangesproken op iets uit het verleden en toen werd neergeschoten. Een vliegtuig op weg naar Israël heeft een flinke duikvlucht gemaakt na een gevecht in de cockpit. Volgens meerdere media probeerde een piloot de andere piloot neer te steken om het vliegtuig te laten crashen. De verdachte is overmeesterd. Een vechtpartij vanochtend bij de opening van een nieuwe drogisterij in Vlaardingen. Volgens Omroep Rijnmond kregen twee vrouwen ruzie in de rij voor een gratis goodiebag en werd een personeelslid dat de vrouwen uit elkaar wilde halen in een arm gebeten. En vaak is het mis met de voedselveiligheid op plekken die druk worden bezocht op warme dagen. Dan moet je denken aan campings en zwembaden. 2/3 van de gecontroleerde bedrijven had zijn zaken niet op orde, zegt de inspectie. Die vond veel vliegen op plekken waar eten werd bereid. En bedrijven hebben moeite om voedsel goed op de juiste temperatuur te houden.
0: Ik denk dat iedereen daar afgelopen jaar problemen mee had thuis, toch?
1: En die hitte inderdaad, de koelkast die stond echt
0: Ja, dan ga je barbecuen en dan ligt het nog naast de barbecue, is het toch al gaar.
1: Ja, inderdaad, ja. Nou ja. Ja, dan het weer nog. Nou, maar het nazomer is het na vandaag wel voorbij. Vanuit het westen komt er regen aan, vanavond flinke buien. Morgen vooral in het oosten nog regen en maar een graad of 20.
0: Maar dat schijnt dan wel weer vrij normaal te zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Edwin, jongen.
2: Dag Paul.
0: Hoe staat het met die files?
2: Ja, er staan er een paar. Eén wat langere door een ongeluk op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. 20 minuten extra reistijd. Er zijn 2 rijstroken dicht. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Zomerland 10 minuten. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Top of 14 komt eraan. Stuur je geboortedatum even door via de app. Is leuk, kun je meedoen straks. En een heel mooi nummer van Neil Young. En ook nog iets lekkers van Coldplay trouwens.

0: plaat van goud, een hart van goud. Neil Young, zijn waanzinnige Heart of Gold, hoorde je.
1: Vijf, maar het land...
0: Oh, dan gaan we veel te hard, sorry. Ik loop iets te hard van stapel. Laat ik eerst even Loes gewoon een kennis met je maken. Hallo, Loes.
2: Goedemiddag.
3: Top op 14. Top op 14.
0: Nou, dan kunnen we nu beginnen.
1: Vijf.
0: Nee, dat gaat echt te snel. Ik wil eigenlijk van je weten namelijk... wanneer ben je geboren?
2: 19 november 1991.
0: Jij was 14, 19 november 2005 in de Zero's.
2: Ja.
0: Wat vond je van de muziek?
2: Ja, goed.
0: Maar dat vindt eigenlijk iedereen van zijn jeugdmuziek, hè? Dat is gewoon hoe het gaat natuurlijk. Waar luisterde jij naar?
2: Wel veel Nederlandse bands. Bluff, Raccoon, Direct, dat soort dingen.
0: Oh ja, dat was natuurlijk allemaal echt een opkomst. Ja, zeker. Die waren groot toen. Ja. En waarom dan naar Nederlandse?
2: Ja, vond ik leuk.
0: Duidelijk antwoord. Loes, we gaan naar jouw top 5. En die is hartstikke Nederlands, tenminste de eerste.
1: 5. Maar het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben.
0: Wie zijn dit?
2: Ja, ooit lang niet gehoord.
0: Nee, dat klopt. Lange Frans en Baas B.
1: Het land van gierig zijn een rondje geven.
0: Waarvan akte, we gaan naar nummer
1: 4.
0: De Sugar Babes.
2: Ook bekend.
0: Ook bekend, je accepteert het allemaal, maar ik hoor nog geen enthousiasme. Klopt dat?
2: Nou, niet het meeste.
1: 3.
0: Word jij hier vrolijk van, Loes?
2: Nou, het is wel een heel vrolijk nummer, dat zeker.
0: En jij? Doet het jou wat?
2: Ja, ik zit wel, ik vind het wel lekker. Ja. Past het bij het
1: weer ook? 2.
0: Ik heb nog hele grote sterren, want op 2 Robbie Williams. En op nummer 1 de Queen of Pop.
1: 1.
0: Madonna stond daar.
2: Ja.
0: Dus niet één van jouw favoriete Nederlandse ex die je noemde, maar zit er iets blijmakends bij voor jou?
2: Ja, ga ik toch voor nummer 3.
0: En dat was Bob Sinclair, hè?
2: Ja, lekker vrolijk.
0: Hoe is het weer bij jou als je naar buiten kijkt?
2: Heerlijk, graadje op 25, dus prima.
0: Lekker zeg, lekker. Nou, de raampjes open en radio hard.

Bryan Adams, hij was zo goed in het maken van ballads. Maar stiekem als hij scheurt met zijn gitaar. Wat hij natuurlijk ook deed in Summer of 69. En ook deze met Tina Turner. Heerlijk. It's Only Love, hoorde je. Wat wil jij horen? 10-minute takeover. Straks die 10-minute takeover. 10 minuten lang muziek op verzoek. Minstens 10 minuten. Want de afgelopen dagen ga ik daar echt falikant overheen. Gisteren nog met Dire Straits. Maar maakt niet uit. Uitlopen hoort er ook bij. Wat wil je horen? Laat van je horen via de NPO Luister-app.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: in de textielbak.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bim bam, exact 3 uur. Goedemiddag, Radio 2 is dit. Straks lekker veel muziek. Jij mag bepalen wat. Vraag je plaat aan via de NPO Luisterapp. Het is nu tijd voor het nieuws. Hier is Jury.
9: Het Openbaar Ministerie moet zwaardere straffen gaan eisen bij geweld tegen bijvoorbeeld hulpverleners en leraren. Dat staat in een nieuwe richtlijn die morgen ingaat. Een zaak moet voortaan ook altijd voor de rechter komen. De strafeisen worden zwaarder omdat de politiek daarom heeft gevraagd. De Israëlische premier Netanyahu klaagt mediabedrijven en journalisten in zijn land aan wegens smaad. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 3 jaar geleden, maar dat hij die waarschuwing niet had doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz die kwamen begin deze maand met deze onthulling, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
10: Dus heel specifiek klaagt die Haaretz aan en de journalisten die aan dat onderzoek hebben gewerkt. Maar ook andere Israëlische journalisten en Israëlische media die dat bericht hebben verspreid, die daar informatie aan toe hebben gevoegd. Nou ja, simpelweg omdat Netanyahu zegt, het is smaad, het zijn allemaal leugens en het is gewoon niet waar.
9: Netanyahu ontkent dus dat hij was gewaarschuwd. In het park in Schiedam, waar de afgelopen dagen 5 honden zijn gestorven nadat ze daar waren uitgelaten, zijn paddenstoelen gevonden die mogelijk giftig zijn. De gemeente zegt dat de plekken met paddenstoelen met hekken worden afgezet. De schrik onder baasjes in de buurt is groot, horen we bij Omroep 2.
11: Ja, ik was wel geschrokken. Ik merk ook, nu er nog meer honden zijn omgekomen, dat ik het niet meer prettig vind om met de hond buiten te lopen, hier in onze eigen, rondom het park.
12: Het is verschrikkelijk voor de mensen, want ja, die hond is ons eigenlijk ons kind, kan je wel zeggen. We doen er alles mee en ja, het is niet te geloven.
9: Het advies aan hondeneigenaren in Schiedam is om voorlopig hun dier even ergens anders uit te laten. En een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens deskundigen is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald en heeft hij veel te weinig eten. Het lukt ook niet om de haai terug te krijgen naar zee. Vrijdag doen ze een nieuwe poging.
8: Normaal gesproken, als je het over haaien hebt in Zuid-Korea, dan denk ik aan iets anders. Even kijken of jij weet wat ik bedoel.
9: Oh god, nee.
8: Ja, jij weet al wat ik bedoel natuurlijk.
9: Het weer vanuit het westen gaat het regenen. Vanavond flinke buien. Morgen vooral in het oosten regen en ongeveer 20 graden.
8: Was dit wat jij

0: bad. En die ging dan, als die nat werd, ging die zingen. Maar op een gegeven moment maakte dat ding gewoon kortsluiting. Dat gebeurt bij het goedkope spul natuurlijk. Dus dan lagen wij 's nachts te slapen. En dan in één keer vanuit de badkamer.
1: En nu is hij vrijgelaten.
0: Doodeng, ja. Ja. Ja. Oh. Heb je nog wat weer eigenlijk? Of ja, wat heb je al gedaan?
1: Ja, ik hoopte daarna gewoon snel weg te kunnen. Maar toen startte jij Baby Shark in.
0: Sorry daarvoor. Edwin, hoe gaat het?
2: Ja, er staan een paar wat langere files. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Beest, 20 minuten oponthoud, 1 rijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat een auto met pech. Tussen Zevenhuizen en Reewijk, 1/2 uur oponthoud, 2 rijstroken zijn dicht. En daardoor ook veel vertraging op de A20 bij Rotterdam richting Gouda. Voor de aansluiting met de A12, 3 kwartier oponthoud.
0: Je weet wat er nu komt, hè? Maar nog 1 keertje.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor

0: Porn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

ook niet verkeerd. Dat was met Chesto, Don't Be Shy. Een bijzonder optreden van Carol G. Ze gaf laatst een optreden. En het gebeurt wel vaker natuurlijk dat tijdens een optreden van een artiest een huwelijksaanzoek plaatsvindt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat was ook hartstikke leuk bedoeld bij deze. Het enige was dat het huwelijksaanzoek kwam van een fan aan Carol G zelf. Nou, en dat was dan helaas niet zo succesvol afgelopen. Dat werd toch een neetje. Offspring ook nog met Self-Esteem. Vraag een plaat aan, hou je niet in? Zeker niet als het gaat over platen uit de jaren 90. Jeroen, jij kwam met Max en Getaway. Dat is even geleden.

0: Joris stuurt een appje met jaren 90. Er is zoveel mooie muziek gemaakt in het decennium. Maar ik weet niet hoe hij dit bedoelt, hoe ik het moet lezen. Hij kan ook natuurlijk zeggen, er is zoveel mooie muziek gemaakt. Als in dat hij dit niet zo leuk vond. Maar oké, het is alweer afgelopen. Geinig plaatje toch, Max Getaway. En een grote hit. Dus de grote kans dat misschien wel die plaat nog bij jou thuis ligt. Want ze hebben meer dan 1 miljoen singles ervan verkocht. Mark.
1: Hey.
0: Jij gaat een liedje aanvragen wat gelijk de Ten Minute Takeover afsluit. Want hij duurt 7 minuten.
1: Kijk, heel mooi.
0: Maar niet zomaar, hè, Michael Kibunuka.
1: Nee, het is een beetje stil,
0: want onverstaanbaar, Mark, helaas.
1: Ik vond het jammer.
0: Ah, daar ben je. Je zei hersenbloeding, hè?
1: Ja, hersenbloeding word ik onlangs. Vandaar ook dat hij een beetje uit de running is. Ja. Maar ik wou hem weer onder de aandacht brengen.
0: Zo'n jonge gast en dan toch zo'n heftige medische aandoening, joh. En hopelijk komt hij er weer bovenop.
1: Ja. Ik hoor hem al, love and hate.
0: Jouw keuze, Mark. Dankjewel voor de aanvragen.
1: Graag gedaan. Bye.

0: 7 minuten.
1: Kijk, heel mooi.
0: Maar niet zomaar, hè, Michael Kiwanuka?
1: Nee, het is een beetje stil, want
0: je bent onverstaanbaar, Mark, helaas.
1: Ik vond het jammer.
0: Ah, daar ben je. Je zei hersenbloeding, hè?
1: Ja, hersenbloeding word ik onlangs. En, vandaar ook dat hij een beetje uit de running is. Ja. Maar ik wou hem weer onder de aandacht brengen.
0: Zo'n jonge gast en dan toch zo'n heftige medische aandoening, joh. En hopelijk komt hij er weer bovenop.
1: Ja. Ik hoor hem al love and hate.
0: Jouw keuze, Mark. Dankjewel voor de aanvragen.
1: Graag gedaan. Bye.

0: Anouk en Modern World. En Love and Hate ook van Michael Kiwanuka. Prachtige plaat. Hopelijk gaat het gauw beter met hem. Het is 4:02. Edwin?
1: Ja, Paul.
0: Hoe is het?
1: Nou, al vroeg druk op de weg. Er zat ruim 200 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. 1/2 uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Reewijk 1 uur vertraging. Er staat een camper met pech, die heeft olie gelekt. Daardoor zijn de 2 rijstroken dicht. Daardoor ook veel vertraging op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor de aansluiting met de A12. Ruim 3 kwartier op onthoud.
0: Dankjewel, we gaan naar het nieuws van ieders. Joeri Stubenitski. Ja, eerst met het nieuws.
2: Hey Paul, de man die vorige week op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer, zegt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer werkte in de gevangenis en de vermoedelijke schutter kende hem, want die zat daar ooit vast. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om terrorisme gaat. Mogelijk wilde de man het vliegtuig laten neerstorten. Clouseau heeft vandaag in een handomdraai 2 flinke stadionconcerten uitverkocht. Koen en Chris Wouters treden volgend jaar in Brussel op in het Koning Boudewijnstadion. En de 14-jarige Lars was zo onder de indruk van de Dans Macabre in de Efteling dat hij heeft besloten om de attractie in het klein na te bouwen in zijn achtertuin. In de Dans Macabre zitten bezoekers in banken en draaien ze door een ruimte met allemaal griezelige dingen. Lars is al een behoorlijk eind op weg, zag Omroep Brabant. Hij heeft de draaiende constructie en de belichting al af.
3: Hier zien we bijvoorbeeld een stuk van het decor. Helemaal gemaakt van piepschuim, zoals het spookslot vroeger ook deed in de Efteling. Alles wordt bijna precies hetzelfde. En ook om die sfeer na te creëren, het hele technische ritssysteem met een motor, de schijf, alles gaat helemaal automatisch. Ik heb nog een paar YouTube-films gekeken en toen kan ik ook wel. En toen blijkbaar kon ik het en toen heb ik het gemaakt.
0: Dit is een hartstikke lastige attractie. Ze hebben echt hele moeilijke dingen gebouwd daar in de Efteling bij de Dans Macabre.
2: Ja, ik zou hem maar in de gaten houden als ik bij de Efteling werk. Hij wil daar later ook als engineer aan het werk. Dan hou je bezig met alle attracties.
0: Ik heb daar nog een vraag over. Ik was vorige week met familie, heel gezellig, familiedagje in de Efteling. Droomvlucht. En we zitten erin met z'n tweetjes en opeens stopt het ding. En gelijk is er dan een omroepster die dan met een mooi Brabants accent blijft u zitten, is niks aan de hand, monteurs van onderweg. Maar dan denk ik, en we stonden natuurlijk net op een rotplek. Niet dat je mooi uitzicht hebt, maar we zaten net in dat stukje die droomvlucht. In dat gangetje, weet je wel.
2: Oh, ja.
0: Maar wat is er dan stuk?
2: Je wil details. Nee, want je wil weten waarom je stilstaat, bedoel je.
0: Wat is er dan opeens? En op een gegeven moment komt er een monteur binnen met een stopcontact, met zo'n verlengdoos. Weet je, denk, wat is er dan aan de hand? Wat is er kapot gegaan?
2: Dat heb je niet even gevraagd naar de hand.
0: Dat is je niet.
2: Maar je ging niet naar iemand toe daarna om te vragen van wat is er dan kapot? Dat ga je dan een week later aan mij vragen.
0: Benen bungelden nogal een paar meter boven de grond. Dus ik dacht, laat ik even blijven zitten.
2: Hey, ja, ik zou toch mijn telefoon pakken, denk ik. En dan de Efteling bellen. En dan, ik zit in de droomvlucht. En wat is er aan de hand?
0: Wat is er aan de hand?
2: Ja,
0: wat kan er nou kapot zijn aan zo'n ding waardoor je dan moet wachten?
2: Ik ben heel benieuwd wat voor antwoorden hierop binnen gaan komen. Het weer dan, vanuit het westen gaat het regenen. Vanavond wat flinke buien. Morgen vooral in het oosten regen en ongeveer 20 graden.
0: Kijk, als het bakje van de rails loopt, dan weet je wel wat er aan de hand is natuurlijk. Maar...

0: Oh, David, inmiddels met een ring om zijn vinger, getrouwd en wel. Talk to me, hoorde je? Ook nog Smith met Big Mouth Strikes Again. Ik krijg nog een appje, wel heel veel appjes van luisteraars over wat er nou mis kan zijn met een attractie als die zomaar opeens stopt. Nanda stuurt: hey Paul, ik stond bij jou in de rij en ik zat ook in die droomvluchtrit. Wij waren de hele tijd aan het grappen dat er as in de radar zat. In de radar natuurlijk dan, in de radertjes van het rad. Want Nanda had een krantenbericht gelezen dat er dus nabestaanden zijn en de as van hun geliefde uitstrooien in de droomvlucht. Is dat echt waar? Nee, dat is toch een broodje aapvraag. Zouden mensen dat echt doen? Dat je as gaat, dat kan je toch niet doen, jongens? Dat is toch niet echt waar? Dat is wel een goed verhaal, Nanda. Misschien wel het beste antwoord tot nu toe ook. Want de meesten komen gewoon met, er was een zekeringetje stuk. Nou, dat zal het ook wel zijn.
1: De moeilijkste vraag.
0: Win mijn waterfles als je antwoord geeft op deze cryptische vraag. In 2022 deed Armenië mee aan het Eurovisie Songfestival met een liedje waarvan de titel ook een bekende Eurodance groep is uit de 90s. Dus wat was de titel van die Armeense hit? Dan weet je ook de naam van die groep uit Duitsland, uit de 90s. Stuur me door via de app en maak kans op die fles.

0: Alle liefde voor Raccoon, wat betreft Jeanette. Wauw, weer zo mooi, zegt ze. Deze nieuwe single heet Dicht bij het vuur. En dan nu...
1: de moeilijkste vraag.
0: Hey Emiel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Kenner van het Songfestival?
2: Nou, nee, dat niet zozeer. Maar dit liedje... wist ik toevallig ook dat ik dacht van ja, dat moet gewoon gaan winnen. En dat heeft het dus niet gedaan.
0: Nee, het werd zelfs echt ergens... lager misschien nog wel. Echt een rode lantaarn kreeg het gewoon. Het was heel achter.
2: Ja, precies. Ja. En toch een hit geworden. Of hitje geworden.
0: Nee, zeker.
2: Dus vandaar dat hij ergens blijkbaar in de krochten van mijn hoofd is blijven hangen.
0: Hoe heet hij?
2: Snap. Oh, I might stop talking to
0: people before I snap. Nou, je Snap is natuurlijk goed. En ook de naam van die Eurohouse groep uit de 90s.
2: Tot, ja.
0: Als je die naam voor je ziet, er staat een leesteken achter het woord Snap.
2: Ja.
0: Weet je welke dat is?
2: Ja, zeker. Dat moet je me uitroepen, uitroepteken.
0: Een uitroepteken natuurlijk, Snap.
2: Snap, ja.
0: Helemaal goed, Emiel. Die waterfles die komt jouw kant op.
2: Nou, heel fijn, Paul. Dank je wel.
0: En je kan niet raden welke plaats van Snap ik nu ga draaien. Dat weet ik zeker.
2: Oeps, up?
0: Nee.
2: Nou, jammer. Oké. Dan ben ik benieuwd welke wel.
0: Deze.

0: Do You See The Light? En zometeen hoor je Ruud.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: Potenspel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Of je nu zoekt van station tot sedan,

0: Download de app en start met vinden.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
3: Nee, pleut op joh!
2: 650.000 dieren.
3: Dat is bizar.
2: Per dag.
3: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
2: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
3: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
2: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Het is 4 uur tijd voor het NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitsky.
6: Goedemiddag Ruud. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder vanmiddag werd bij de hoofdpoort een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt dat pakketje. Vanaf de vliegbasis Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies. Van de meeste datacenters in Nederland is niet bekend hoeveel water en stroom ze verbruiken. Bedrijven zijn wel verplicht om dat te melden, maar dat gebeurt zelden, zegt Trouw. De bedrijven willen dat niet, omdat het bedrijfsgeheim is, zegt deze journalist van Trouw.
7: Terwijl de Europese Commissie eigenlijk dit soort data of gegevens juist wil hebben om ook die datacenters enigszins vergelijkbaar te maken en op die manier af te dwingen dat ze efficiënter met hun grondstoffen omgaan.
6: Ook is er geen informatie te vinden over de milieubelasting van datacenters. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit de eerste ooggetuigenverslagen komt het beeld naar voren dat het mogelijk een poging tot een aanslag was. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten crashen. Vlak na het incident was de onrust in Israël groot, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
8: Premier Netanyahu heeft enkele ministers bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg. De Israëlische luchtruim is ook even dicht geweest en er zijn gelijk gevechtsvliegtuigen opgestegen. Nou, niet veel later hoorden we dat het niet om een kaping gaat, maar om een ander incident. En inmiddels zeggen Israëlische functionarissen dat het mogelijk gaat om een terreurdaad. Dat in ieder geval als een terreurdaad wordt onderzocht op dit moment. Ja, en het is dus nog afwachten nu wat daaruit komt.
6: Dat vliegtuig was onderweg naar Israël. En bij Sotheby's in New York wordt half november een zeldzaam werk van Vincent van Gogh geveild. Het gaat om het schilderij Kastanjebomen in Bloei uit 1890. Van Gogh schilderde het 2 maanden voor zijn dood. Het schilderij is altijd in particuliere handen geweest en was al 60 jaar niet meer in het openbaar te zien. De verwachting is dat het doek zeker €150 miljoen oplevert. Het weer vanuit het zuidwesten kans op een bui. Buien trekken vanavond over het land. Morgen eerst in het oosten nog regen, later meer zon en een graad of 20.
5: Juri, dankjewel, tot zo weer. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Druk, Edwin.
9: Ja, het was al vroeg druk op de weg zelfs. Er staat nu ruim 400 kilometer. De meeste files staan in de Randstad. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Beest een half uur oponthoud. Heeft ook te maken met werkzaamheden. A15 Rotterdam richting Gorinchem voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor de aansluiting met de A12 een kwartier. En op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd en Hagestein 20 minuten vertraging.
5: Dankjewel, tot zo weer.
10: Zometeen bij

0: het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's... Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn... soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

zak. En wonen op vakantiepark, dat blijft toch een groot gedoe. En weer aanhouding en geweld, ik ben toch zo overasseld moe.

0: Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is woensdag 30 september. Dat betekent de laatste dag en dan wordt het oktober.
1: En wat doet dat met jou? Heb jij jouw klusjes een beetje afgerond? Want jij zei gisteren dat jij nog niet klaar was voor
0: oktober. Nou, nu wel. Oh. Ik heb mijn klusjes allemaal gisteravond afgeraffeld.
2: Afgeraffeld, ik wou net zeggen. Dat heb je vast eventjes snel met de hak over de sloot gehaald.
0: Jongens, ik kwam net het pittoreske, prachtige Hilversum binnen. Mediastad. Dat is gewoon een dorp, maar ze noemen het een mediastad. En daar zag ik een paar aanplakbiljetten met een event. Komt een event aan.
2: Een event?
0: Gooise Pride.
1: De Gooise Pride.
0: En ik ben gestopt om even te kijken wat dat nou was. Maar Gooise Pride is gewoon net zoals de Kennel Pride. Kennel Parade. Of de Pride, weet ik wel.
2: Ja, verwarrend altijd. Maar het is allemaal hetzelfde.
0: Gooise Pride, dat is dus een Pride. Zoals een Pride een Pride kan zijn.
2: Ja.
0: Maar ik vraag me dan af. Hilversum, daar wonen of ASO's of ontzettende kakkers. En is die Pride dan met je Labrador en met je

0: Labrador-shirtje dan... Labrador dan gehuld waarschijnlijk in een, weet ik veel, een regenboogshirtje.
1: Een leren riempje.
0: Ja, dat kan ook. Oh, ja. Oh, een leren riempje. En dan dat je gewoon lekker dit gaat meezien.
2: Blonde haren, blauwe ogen, werd de sprookjes boek geslagen.
0: Maar dan vraag ik me dan af, hoe ziet zo'n Gooise Pride er dan uit?
1: Leuke vraag, ik ben daar nog nooit geweest. Ja, er gaat geen bootje.
0: Je kan homo zijn is prima hoor.
3: Dus die ga je dan met z'n allen in een zaal?
0: Ben je homo? Leuk, nee, prima, leuk. Ga je ook naar hockey? Gewoon een bloot hockey. Ja, dat kan wel lekker. Ik heb een sloep. Kun lekker varen, heerlijk.
1: Waar vaar je dan?
0: Loosdrechtse plas heb je hier.
1: Uiteraard.
0: Ja, je hebt hier natuurlijk, er zit ook alle poen.
1: En is daar dan de parade?
0: Dat weet ik dus niet.
1: De Loosdrechtse plassenparade.
0: Dat weet ik niet. Het is geen idee. Dus ben jij Gooise Pride of ken jij Gooise Pride? Laat even weten wat het nou precies is. Ik heb geen idee. Kom er niet uit.
1: Ik ben reuze benieuwd wat er naar boven komt hier zo.
0: Pief, wat heb jij meegemaakt?
1: Nou, ik zit in de volgende kwestie. Als hoofd van het huishouden denk ik graag na.
0: Ben jij hoofd van het huishouden? Wat is dat voor landpikkerij?
3: Een conciërge.
0: Ja.
1: Nee, dat is gewoon hoofd van onze huishouding. Qua mental load. Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. Maar vooral omdat ik dus vooruit plan.
0: Sorry, maar heel even door je heen. Even om duidelijk te stellen. Ik vind het dus heel sexistisch fijn wat je zegt.
3: Hoezo?
1: Nee,
0: hoofdhuishouden omdat je vrouw bent. Dat is toch raar?
1: Ja, dat maak jij ervan, hè? Dat is de conclusie die jij trekt.
3: Elke vrouw is toch hoofdhuishouding dan eigenlijk?
1: Ja, daar gaat het
3: bij
1: dus
3: jou
1: mis.
3: Wel, ja.
1: Hebben jullie een Pride in Enter?
3: Of wij een Pride hebben in Enter?
0: Nee, natuurlijk niet. Over 50 jaar wel.
3: Ja, waarschijnlijk. Ja, wij kijken met grote ogen naar wat er nou in Hilversum gaat gebeuren.
1: Dat snap
3: bij
1: ik.
3: Bij de Gooise Pride.
1: Enorme interesse.
0: Labrador!
3: Wat wil je nou zeggen?
1: Mijn punt is dat ik dus een etentje... Ja, en we hebben binnenkort mensen die komen eten. En daar ben ik dus vooruit aan te denken. Hè, want dat doe je als hoofd van huishouding. En toen vroeg ik mij dus af, gezien het drukke schema... Is het oké als ik dan iets bestel? Als
0: Tuurlijk
1: mensen komen
0: niet.
1: Eten?
0: Nee, dat kan echt niet. Dat zou ik niet eens flikken.
3: Oeh.
1: Nou, Gijs uit Wijselijks mond, die vindt denk ik dat het gewoon prima is.
3: Maar heb je gezegd dat jij wat gaat maken?
1: Hij heeft gezegd, kom bij ons eten.
0: Als je mensen uitnodigt om bij te komen eten en je gaat iets bestellen, ben je echt een
3: hond. Nee, dat is wel waar.
0: Echt,
1: hoezo? Ik kan toch heel leuk dat allemaal aankleden en een mooie tafel dekken en dat het echt heel speelvol is.
0: Het kan wel, als ze het niet merken.
3: Dat heb je ook wel eens gedaan, Ruud.
0: Met dates heb ik dat wel eens gedaan.
1: Wat dan?
0: Maakte ik pannen vies. En dan gooide ik die dingen weg bij de buren.
1: Slim, oké. Okay. Ja. Dus je moet vooral niet laten blijken dat je...
0: Maar je moet het wel eerder opwarmen, want het wel naar eten ruikt, hè?
1: Oh, ja, dus het moet al bereid zijn en dan
3: maar
1: weer...
3: Wat is het motief? Als in, heb je geen zin om te koken? Of
1: ik vind veel werk.
0: Nee, dan vind je die gasten niet moeite waard.
1: Ik vind veel werk.
0: Nee, dan vind je die gasten niet
1: moeite
0: waard.
1: Het is een beetje kort dag en ik heb geen inspiratie. Luister, als hoofd van het huishouden...
0: Je bent hoofd van het huishouden, maar je bent niet mijn baas met je luisteren.
1: Met mental load is zo enorm, dat ik gewoon denk, ik maak me er makkelijk van af.
3: En hoeveel gasten komen er?
1: 2.
0: Ach, jeetje. Kun je er gewoon iets voor koken?
1: Ja, oké, nou, gehoord, bedankt. Ik wilde even advies, maar... Ik bedenk nog even of ik dit te hard neem.
0: Nee, of je gaat naar een traiteur of iets. Waarvan je denkt, het is dagvers en kon niet anders.
1: Dagvers?
0: Ja, weet ik veel.
1: Hou jij je bezig met dagvers?
0: Nee, probeer je te helpen. Dan val je toch lekker...
1: Door de mand. Ja. Gijs, wat is jouw nieuws?
3: Dat ik leuk iets heb voor Ruud. Want ze zijn dringend op zoek naar versterking... op 3 belangrijke plekken bij de Gooise Pride. Misschien is het iets voor jou.
0: Komt het er binnen?
3: Communicatiebeleid. Ja. Zoeken ze iemand. Ze zoeken een vrijwilligerscoördinator. En ze zoeken een, dat is leuk voor jou, organisatietalent.
0: Oh ja. Dat wil je mij niet hebben, hoor, voor het laatste thuis. Maar wat is het Gooise Pride? Want we zijn nog geen steek verder.
3: Daar ben ik ook nog niet achter. Misschien dat er zich inderdaad iemand gaat melden. Maar wat ik al
1: wel... Ze zoeken nog iemand voor de communicatie, dus ik denk dat daar...
0: Voordat zou ik dan eerst communicatie doen en dan zo'n bord langs de zelf weg. Lang van kort, dames en heren. We zijn begonnen...

0: natuurlijk. Dat kan natuurlijk wel.
1: Pokeballs?
0: Dat, nee, maar er komen toch niet... Pokémons komen toch uit een bal?
1: Ze hebben het verkeerd begrepen.
0: Oké, maar terug naar de kern. Komend weekend gaat de Borrelboot gaan varen.
2: De Borrelboot.
0: De Burrel. De Burrelboot.
2: De Burrelboot. Ja.
0: In Naarden. In de jachthaven.
2: Ja, natuurlijk. In de veel te dure jachthaven. Ja. Lekker.
0: Ja.
2: Zeg maar, Roderick Willem, wat doe jij tegenwoordig? Ben je ook homo? Wat leuk. Lekker met je tijd meegegaan. Ja. Gewoon in Sprite. Ik wil er wel heen, denk ik.
1: Ja, ik krijg steeds meer enthousiasme voor dit evenement.
2: We gaan er samen heen.
1: We kunnen gewoon meemaken.
2: Meemaken en erbij zijn.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ik zit in,
2: hij zit helemaal in die site.
1: Ja, hij is er niet in gedoken.
0: Nee, maar volgende week kun je Pride Rainbow Bowlen. Pride Rainbow Bowlen.
1: Okay. Rainbowlen.
0: Rainbowlen, bijvoorbeeld. Of naar de drag voorleesmiddag.
1: Sorry, dat lijkt me wel heel leuk.
2: Het
1: zijn natuurlijk kinderboekenweek ook.
2: Twee hobby's op elkaar. Ook voor jonge homo's. Nou, jongens, kan dat? Nou kan dat wel hier. Goed, heb je een klacht? Bel Avrotros.
1: Het hinkt op heel veel gedachten. Maar ik waardeer de inzet.
0: Ja. Verder komt er nog wat binnen.
2: Ja, want Viv is hoofdhuishouding.
1: Ja,
2: en ze
1: zit
2: vandaag bij ons. Sorry, mag ik twee dingetjes zeggen? Even?
1: Ja.
2: Ik vind dat toch een beetje seksistisch. Want hoofdhuishouding impliceert toch dat jij de vrouw in het huis bent. Dat jij het dus moet overnemen. En er wordt behoorlijk op gereageerd.
0: Zeker. Zoals bijvoorbeeld Chris. Die zegt, hoofdhuishouden? My god, lijkt wel back to the 70s. Zal haar man leuk vinden om te horen.
1: Nou, die is er dolblij mee dat ik het allemaal regel allemaal.
0: Oh?
1: Ja.
0: Komen ook nog leuke
2: andere... privé zakelijk gescheiden, hè?
0: Komen leuke andere suggesties binnen. Ilse zegt, ik noem mezelf de minister van planning.
1: Ja, vind ik ook mooi.
2: Mooi.
0: Francine zegt, ik noem mijzelf de residentiemanager.
2: Oh, mooi.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En de vraag was...
2: Geuze Pride is dat.
0: En de vraag was natuurlijk, moet je zelf wat koken of mag je wat
1: dat
0: bestellen?
1: Dat was eigenlijk de hamvraag.
0: Nou, Freek zegt, beter een lekkere maaltijd besteld dan een vieze gekookt.
1: Ja,
2: ik kan toch heel goed koken?
1: Ik kan wel aardig koken.
2: Nou dan.
1: Ja, het gaat om inspiratie.
2: Doe moeite.
0: Nou, precies, dat zegt Germaine ook. Die zegt, kom op Vief, je kunt koken of niet. Doe eens je best voor je gasten. Patrick zegt dan weer, in bepaalde culturen wordt het juist als positief beschouwd als je geld spendeert om bijvoorbeeld een knappe maaltijd van de traiteur te halen.
2: Traiteur?
0: De traiteur.
1: Traiteur.
2: Als je in het Gooi zou wonen, Gooi Sprite, dan kun je weer de traiteur halen, of Gijs? Op elke hoek van de stad heb je een traiteur.
0: Een knappe traiteurmaaltijd. Adriaan zegt alleen nog, nee.
2: Waarom zit het huilen, Vief?
1: Ik moet nog een beetje grienen. Van het hele... Alles Pride. Wat er op me afkomt deze middag, ja.
0: Nou, tot slot Niels, die zegt, je kunt gewoon bestellen, Vief. Maar het ligt ook aan wat voor een etentje er is. En ook voor wat je bestelt. Dus er zijn veel variabelen waar
1: aan
0: je
1: rekening mee. Maar wat voor soort etentje het is.
0: Ja, en wat
1: je
0: bestelt.
1: Ja, dat kan zelf in de hand.
2: Als jullie bij mij zouden komen eten, zou ik echt voor jullie koken. Hoor.
1: Ik heb gereserveerd. Hou je jas maar aan.
2: Nee, serieus. Ik zou echt de moeite... Als jullie bij mij zouden komen eten... Hypothetisch, dan zou ik voor jullie koken. Dan zou ik gewoon moeite doen.
0: Maar dan kunnen we daarna naar de drag voorleesmiddag.
2: Ja, maar ik woon in het Gooi, dus dan moeten we helemaal weer terug. Ja,
0: maar zou het alleen voor mensen in het Gooi zijn of ook voor mensen buiten?
2: Dat zijn zoveel vragen.
0: Het is toch heel inclusief, zou je dat zeggen?
2: Jury is van het
0: Hij
2: van
0: woont
2: het
0: in het Gooi.
2: Ja, Jury woont niet in het Gooi. Jij woont niet in het Gooi.
0: Nee, Jury woont in Utrecht.
1: Oh ja, dat is waar. Het is niet het Gooi. We hebben een eigen...
2: Eigen Pride. Maar heb je enig idee? Heb je ervan gehoord, Gooi Sprite?
3: Ik hoorde er zojuist van. Ik vind het wel interessant. Ja, ja. Hoor. Ja. Leuk.
2: Maar moet je dan een dubbele naam hebben? Of twee keer homo? Hoe werkt dat dan? Of?
3: Dat weet ik niet.
2: Hockey? Moet je hockey?
3: Matras heeft er vast wat mee te maken.
2: Ja, maar ik snap er dus helemaal niks van. Moet je dan op tennis zitten, hockey? Begrijp je? Of moet het juist niet kak zijn? Is Goois... Snap je? Nee. Laat maar. Zullen we gewoon doorgaan?
3: Ja.
1: Laten we doorgaan.
2: Ja, we gaan doorgaan. We gaan lekker doorgaan.

0: en zij.
1: Binnenkort de Gooise Pride.
0: Graag een kaartje van.
2: Wat is er, Geef?
3: Ik heb contact.
2: Met wie?
3: De voorzitter van de Gooise Pride.
2: Heb je daar contact mee?
3: En ik mag hem straks samen met jullie bellen.
4: Voor alle vragen die we hebben, de prangende vragen.
2: Zoveel vragen. Ja, ik zit dan te denken dat je dit soort dingen, muziek hoort dan door de speakers en dat je een soort speeddaten en.
4: Deze associatie snap ik nog niet helemaal, maar ik begin het steeds meer te voelen.
2: Het zijn kakkers.
4: Ah.
0: Kakkers. Even aan mijn moeder vragen.
2: Oké. Okay. Het zijn geen kakkers, bedoel je? Ken je dit überhaupt?
4: Dit nummer ken ik wel. Dankjewel.
2: Nou goed. Dames en heren, we hadden Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ook nog Amanda Jou en Dance With Somebody. Dit is de middagshow. Even voor alle duidelijkheid, we kunnen zometeen bellen met.
3: Met Marco. En Marco heeft mij net geappt. Hij zegt, ik ben voorzitter van de Gooise Pride, die van de border langs de weg. Ik begreep dat jullie met ons in contact willen komen.
2: Ja, we willen alles weten. Hoe
3: we zijn dat nu aan het regelen, dat we straks kunnen bellen met Marco.
2: Ah, leuk.
3: Eerst het Radio 2 weerbericht. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Morgen in het westen wat zon, in het oosten weer wat regen. Wordt het een graad of 20.
2: Edwin Gendersen bij de ANWB, bijna 500 kilometer.
5: Jazeker, Ruud, ze hebben het goed gezien. Dagelijkse files zijn niet langer dan normaal. De meeste staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Vanaf het Lochem een kwartier oponthoud, dat is een nasleep van een ongeluk. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Beest, een half uur vertraging door werkzaamheden. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet, 20 minuten oponthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht en op de A27 Utrecht richting Gorkum. Dus knooppunt Rijnsweert en Hagestein, 20 minuten. Dat heeft te maken met een spoedreparatie.
2: Dankjewel, dat zou weer. Dit is NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. De executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee is op het laatste moment uitgesteld. Een uur voor de voltrekking bepaalde een federale rechter dat er meer onderzoek nodig is naar de zaak waarin ze is veroordeeld. In de jaren 90 pleegde de vrouw, toen ze 18 was, een moord. En de rechters willen nu weten of haar verhaal over seksueel misbruik als kind wel is meegewogen bij het oordeel om haar de doodstraf te geven. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderbuggy doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de man 5 jaar niet in een auto mag rijden. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Mogelijk hebben giftige paddenstoelen te maken met de dood van 5 honden in Schiedam. Die werden ziek nadat ze in park De Plantage waren uitgelaten. De gemeente doet er nog onderzoek naar. En als je vandaag nergens meer een taart kan kopen, dan is er een verklaring voor, want 30 september is de dag met de meeste verjaardagen in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Het zijn er 44.000. Een verslaggever van Omroep Brabant is toevallig ook jarig en ging op zoek naar lotgenoten.
7: Mag ik jou van harte feliciteren?
8: Zeker.
7: Ben je vandaag jarig?
8: Ja.
7: Echt?
8: Nee.
7: Vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig.
8: Dat klopt.
9: Hoe heet ik dat?
7: Meneer, mag ik u feliciteren?
10: Dankjewel.
7: Bent u jarig?
10: Ja.
7: Bent u echt jarig?
9: Nee. Weet ik het.
6: Ja, dat was een opvallend momentje. Na heel wat zoeken had hij toch beet. De dag met de minste jarigen is natuurlijk 29 februari. Dat is de schrikkeldag. En opvallend is ook dat 75-plussers vaker in maart zijn geboren. En in april en in mei. En jongeren vaker in de zomer en de nazomer.
9: Hoe weet ik dat?
2: Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
4: Ja, stiekem een balletje trappen met je vrienden bij een afgesloten voetbalclub. Dat gebeurt hier en daar natuurlijk wel eens. Maar in Valkenburg was het echt helemaal bal. Er was sprake van een opengeknipt hekwerk. En er zat een brandvlek in het kunstgrasveld van een illegale voetbalwedstrijd dus.
3: Omwonenden die belden de voorzitter van voetbalclub het Duivrak dat het wel erg druk was op een zondag, terwijl de club dan normaal gesproken gesloten is. Dus er was sprake van een ongeoorloofde voetbalwedstrijd in het geniep, heimelijk en verboden.
2: Oh. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een illegale voetbalwedstrijd? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Dus hoe herken je nou een illegale voetbalwedstrijd?
3: Bij een illegale voetbalwedstrijd wil de politie ze waarschijnlijk graag keepen.
2: Oh ja, dat is mooi. Ja.
6: Nou, voor eerlijk spelen is het veel te lat.
2: Mooi.
3: Veel te lat.
4: Mooi. Hoe herken je een illegale voetbalwedstrijd? Nou, dat gaat natuurlijk veel te far.
2: Of de tenues worden wit gewassen. Ga zo bellen met.
4: Marco.
2: Marco, ja. Ik zit nog met de andere. Met de muziek dan die hier.

0: bij NPO Radio 2, de week van de 90's en de week van de jaren 80. De week van de jaren 80's en de week van de jaren 90's. Nou, whatever. Top 90's en top 80's. En dit is dan uit de top 80's. En daar krijg je altijd weer zin. Als deze plaats hoort, heb ik weer zin in die week. Maar het duurt nog even, want we eerst top 90's binnenkort.
1: En staat deze in de top 2000, Ruud?
0: Ja, Peter Schilling, die zat gewoon in de top 2000 staan.
2: Zou je denken? Is dat hier nog in?
1: 549.
0: Die is nog heel hoog.
2: Wat hoog.
1: Dat is op 29 december komt die, kwam die voorbij natuurlijk.
0: Ja, dat is, 1983 was het, Peter Schilling en Major Tom, völlig losgelöst.
2: Totaal cool.
0: Ja, totaal. En Dua Lipa ervoor, Illusion. Dames en heren, het is de hoogste tijd voor...
3: E-reader aanrader.
0: In zijn nieuwe boek De Reis van de Walnoot duikt tuin- en plantenkenner Romke van der K in de geschiedenis en de cultuur van de walnoot. Dat boek is vandaag onze e-reader aanrader. Mag ik een warm applaus voor Romke, dames en heren. Romke van der K, auteur. De Reis van de Walnoot, Romke, goedemiddag. Waarom is dat een e-reader aanrader?
4: Het is een e-reader aanrader, denk ik, omdat het een soort vijfklapper is. Het gaat over reizen, het gaat over mensen, het gaat over cultuur, het gaat over geschiedenis en het gaat over walnoten.
0: Ja, een heel boek over een noot. Wanneer merkte je dat, hier zitten zoveel verhalen in, dat moet een boek worden?
4: Dat was eigenlijk toen ik naar mijn eigen walnoten keek en me af ging vragen waar hun namen vandaan kwamen.
0: Hoe bedoel je dat?
4: Vruchtbomen hebben altijd namen, hè? Notarisappel, goudrenet. Nou, ze hebben walnoten ook namen. En de mijne heette Broadview en Boekanier. Nou, die Broadview, dat ben ik nagegaan waar die naam vandaan komt. En die komt van een dorpje in Canada. Toen er in de vorige eeuw een pogrom was in Odessa, toen zijn mensen gevlucht. Ze hadden geen tijd om hun koffers te pakken. Ze konden wel een walnoot in hun jaszak stoppen. Ze belanden in Canada, hebben daar die walnoot in de grond gestopt, in het dorpje Broadview. Daar kwam een boomkweker langs. Die zei, goh, wat een goede, mooie, vruchtbare boom. Mag ik die boom vermeerderen en verkopen? Heeft hij gedaan. Het is een enorm succes geworden. Het is nu in Nederland de meest geplante walnoot. En ook in Odessa is hij weer aangeplant.
0: Okay.
4: En zo is de cirkel helemaal rond.
0: Maar ben je dan nu, zeg maar, als er een talkshow zou zijn, het gaat over walnoten, of ben je dan de kenner van Nederland? Ben je dan de walnotenkoning?
4: Nee, er zijn mensen die er veel meer vanaf weten dan ik.
0: Je hebt er wel een heel boek over geschreven.
4: Ja, ik heb ook hard gestudeerd. Ik weet veel over de hele vroege geschiedenis van de walnoot.
0: Maar je plant ze ook zelf, hè, nu?
4: Ja, ik heb 35 jaar geleden, toen ging ik groter wonen. En toen ben ik begonnen met het aanplanten van fruit. En daaronder ook een aantal walnoten.
2: Ik kreeg gigantisch groot worden natuurlijk, die bomen.
4: Sommigen wel, ja. Maximum in Nederland is denk ik 1,35 meter.
0: Oké, okay, wow.
2: Ja, serieus, ja.
0: Maar waar woon je dan? Ik hoef niet het adres te weten. Maar ik bedoel, als je zoveel bomen hebt...
4: Ik woon aan de Veluwezoom, tussen twee dorpjes, Ellecom en Dieren.
0: En allebei dorpen zijn van jou. je bent ook naar de grootste wilde walnootbos, het grootste bos geweest ter wereld. Hè. Hoe was dat?
4: Nou, het was fantastisch. Ik logeerde daar bij een familie. En in dat dorp in de oogsttijd, dat is nu in september, dan trekt dat hele dorp dat walnotenbos in. Dat is een bos zo groot als de hele Veluwe. En ze gaan er naartoe met, ze bouwen daar tentjes, ze nemen hun kippen mee, hun koeien, hun paarden en ezels. En de mannen klimmen in de bomen en de vrouwen en kinderen gaan rapen.
0: Oh.
4: En ik hoorde bij de vrouwen en de kinderen.
0: Wat leuk.
4: Vanwege mijn leeftijd, dus ik mocht ook helpen. Ja.
2: Maar waar was dat bos? Ik weet niet waar het was.
4: Het is in Kirgizië, tegen de grens van Oezbekistan.
2: Oh, fantastisch. Ja. En zijn het dan natte noten of de droge walnoten? Want ja, dit is mijn lievelingsnoot. Ik hou van een beetje een natte walnoot, maar ik weet niet...
0: Niet alles op jezelf betrekken.
4: De natte walnoot die valt nu, hè? Dat is in september. Dat zijn de verse walnoten. En dat worden na een paar maanden vanzelf droge walnoten.
0: Ja, precies.
2: Ja, simpel is het eigenlijk.
0: Hoe staat van de Nederlandse walnoot?
4: Het gaat goed. Vooral hier in de provincie Gelderland. Grenst bijna iedere boer aan een natuurgebied. Dus de druk om over te schakelen tot een andere bron van eiwitten dan de koe. Die is nogal hoog. En een goed alternatief is de walnoot.
0: Het boek, of jouw boek, jouw prachtige boek, De Reis van de Walnoot. Ik heb hem nu in mijn handen.
4: Ja.
0: Prachtige omslag. En het zijn mooie verhalen. Er staan ook foto's in. De Reis van de Walnoot ligt nu in de boekhandel. Romke van der K. Waarom ga ik hem vanavond lezen?
4: Het is een groot succes. De eerste oplage is al uitverkocht. Dus een heleboel mensen hebben hem al gelezen. Dus het valt erg goed in de smaak. Ik krijg van iedereen te horen dat het geweldig, onderhoudend en spannend.

0: bellen met die man van de Pride, van de Gooise Pride.
1: Zeker, over 3 minuten.
0: Oh, Alex Warren en Passenger.
2: Nog
0: 85
2: dagen en dan is het kerst. Ruud, ja? Ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
0: Ja. Het is een hele mooie, gevoelige. Het was nooit bedoeld als kerstplaat, maar het was zo'n klapper van een hit deze, dat ze daar een kersteditie van hebben gemaakt. E17 is dit.

0: top 2000. Kijk even naar Gijs. Op zich praat ik tegen je. Hey Ruud.
1: Nou, heb je het niet gehoord?
2: Sorry, nee, ik heb het niet gehoord.
0: Oh, staat deze in de top 2000?
2: Dan ga ik.
0: Wat zat je te luisteren?
1: Wat deed jij?
2: We hebben een heel grappig filmpje gemaakt net vlak voor de show. En die kreeg ik net doorgestuurd. En ik dacht, wat een leuk filmpje, laat ik hem nog eens kijken.
0: Oh, doe het lekker professioneel.
1: Super.
0: Ja, tuurlijk. Deze, vind je echt dat wij een radioprogramma maken, Gijs?
2: Deze staat niet in de top 2000,
1: Ruud. Ja, dat.
2: Dat kun je dus checken. Tenminste... De top 2000 van vorig jaar.
1: Wacht even, staat deze niet in de top 2000?
2: Deze staat niet in de top 2000.
1: Nou ja, dat kan me niet voorstellen. Het is bijna half kerstplaat.
0: Dames en heren, ik reed langs een bord vandaag toen ik Hilversum binnenreed. En er komt hier dus een editie van... Nou ja, editie, er komt hier dus een Pride. Een Gooise Pride. Daar wil ik alles over weten. Uiteindelijk hebben we het daarover gehad. En wij vragen ons allemaal af, hoe gaat het dan? Is het dan met je Labrador of met je Golden Retriever?
1: Is het
0: een Rosé Maandag?
2: Ja, er is dus gereageerd door Marco. Hij zegt, ik ben voorzitter van de Gooise Pride... die van al die borden langs de weg... ik begrijp dat jullie met ons in contact willen komen.
0: Dames en heren, Marco Alstra. Marco, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is de Gooise Pride?
3: Ja, wat is de Gooise Pride? Nou, het is wel grappig dat er is weinig Goois als in champagne aan. Maar het is wel gewoon een heel gezellig evenement met heel veel unieke activiteiten.
0: Maar voor wie is het?
3: Wij zijn zelf een stichting, inmiddels 6 jaar geleden opgericht. En wij doen op deze manier een beetje aan verbinding en aandacht vragen voor de queer community in het Gooi.
0: Oh, oké. Okay. En is het dan ook een wat je in Amsterdam hebt, dat je met bootjes gaat varen ergens?
3: Ja, we hebben ook een activiteit op een boot. De borrelboot in...
0: De borrelboot.
3: De borrelboot, dus daar is wel een beetje een Goois tintje aan, inderdaad. Maar we gaan niet een hele Kennel Pride optuigen. Nee. Dat gaan we dan weer niet doen.
0: En hoe weet je, de mensen die in het Gooi wonen, hoe weten ze waar ze naartoe moeten?
3: Nou, we hebben een hele goede website waar alle activiteiten inmiddels op staan. Maar we hebben ook een heel leuk flyertje wat we nu aan het ronddelen zijn in het Gooi. En we staan ook in de uitagenda van Hilversum Marketing. Dus er zijn wat kanalen waar je ons programma kan vinden.
2: Ah ja, maar als het dan echt voor mensen in het Gooi is, Marco, komen er dan alleen maar kakkers? Of is dat een stereotypering die wij niet mogen uitspreken?
0: Dat kun je niet zo zeggen.
3: Ja, het ligt we doen het natuurlijk voor het hele Gooi, dus ik denk dat er gemeentes hierin nog wel verschillen. Ik vind persoonlijk aan Hilversum weinig Goois, maar als je kijkt naar Laren en Blarikum, daar is het natuurlijk wel wat Gooiser.
2: En wat is daar dan anders als bij andere Prides? Wat maakt het dan Goois?
3: Ja, het is hoofdzakelijk wel bezocht, ook door Goois publiek. En ik vind dat de activiteiten veel kleiner zijn. Dus het is wat intiemer allemaal.
1: Oh, intiem. En wat is nou de activiteit waar je zelf het meest enthousiast van wordt?
0: Ja,
3: ik heb er meerdere. Maar ik vind de Pride Walk die we hier door het Gooi doen altijd wel heel leuk. Dat doen we dan in Hilversum. Dat doen we dan zaterdag 10 oktober. Dan gaan we gewoon lekker marcheren met heel veel bombariën muziek door het centrum van Hilversum.
0: Marcheren?
3: Marcheren?
0: Ja.
3: Ja, marcheren.
0: Oké, dat is een beetje gek, marcheren. De laatste keer dat hij gemarcheerd werd, was toen de oorlog was. Maar ik bedoel, maar marcheren als in echte mars.
1: Een walk, zei hij.
3: Het is een walk.
0: Oh, een walk. Oké. Ja. En zijn de kaarten te koop?
3: Dat is gewoon gratis, je kan gewoon aansluiten.
0: Oké.
2: En dat mag dus iedereen?
3: Ja, iedereen is welkom natuurlijk. Dat ligt voor de hand.
0: Goed. Nou, super dank. Veel plezier, Marco. En dankjewel voor de toelichting.
3: Tuurlijk.
0: Oké, dag.
3: Joe.
0: Ik vind het mooi. Ik vind het een mooi initiatief.
2: En je kunt dus alles vinden op Gooise Pride.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
7: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
14: Titanic.
15: Bonjour, ik ben Céline Dion.
14: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
15: Ah, Céline Dion staat op die 12 op de Titanic.
14: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
15: I'm the queen of the show.
13: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
0: 1 minuut over 5, tijd van NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
18: Hey Ruud, goedemiddag. De Israëlische minister van Defensie noemt de gebeurtenissen aan boord van een passagiersvliegtuig een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had een van de piloten maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder neerstak. De dader kon worden overmeesterd en het vliegtuig kon na een duikvlucht veilig landen in Saudi-Arabië. De politie heeft 8 mensen opgepakt na de steek- en vechtpartijen van gisteravond in Arnhem. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Volgens burgemeester Marcouche gaat het voor een deel om uitgeprocedeerde asielzoekers. Het
19: waren allemaal jongens, jong volwassenen, die elkaar achtervolgden. En uiteindelijk was een vechtpartij waarbij ook gestoken is. Er is een gewonde gevallen helaas. Maar dat is natuurlijk gedrag wat onacceptabel is in onze stad. Wat mij betreft waar dan ook. En daar treden we ook stevig tegenop.
18: Op meerdere plekken in Arnhem werd gisteren gevochten. 3 mensen raakten gewond. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Het plegen van geweld tegen hulpverleners kon al zwaarder worden bestraft. Maar met deze nieuwe richtlijn komt er nog een schepje bovenop, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
20: Sinds 2006 kunnen mensen die agressief en gewelddadig zijn tegen dit soort mensen met publieke taak al 200% zwaarder gestraft worden. Dus krijgen een hogere straf dan voor hetzelfde vergrijp tegen iemand anders. Maar nu komt dus een nieuwe richtlijn nog bij, waarin staat een celstraf moet de norm zijn. Voor dit soort geweld moet je dus niet kunnen wegkomen met een taakstraf of boete, vindt het kabinet. En het moet dus altijd voor de rechter komen.
18: De nieuwe richtlijn gaat morgen in. En zojuist komt er verdrietig nieuws binnen over schrijfster en presentatrice Paulien Cornelissen, want ze is overleden. In een bericht van de uitgeverij staat dat ze op woensdag 30 september... vandaag dus is overleden in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Aan de gevolgen van kanker. Ze is 50 jaar geworden. Wat een verdrietig nieuws.
0: Heel verdrietig.
18: Ja.
0: Nabestaande familie natuurlijk heel versterkte.
18: Ja. Nou, dan het weer nog. Vanuit het zuidwesten regen. Vanavond kan het flink doorregenen. Morgen in het westen droog, een beetje zon. In het oosten enkele buien. En het wordt een graad of 20.
0: Het is Gerritsen bij de AWB. Het is een goedemiddag.
1: Met Ruud. Het staat ruim 550 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoogvliet. Een half uur vertraging na een ongeluk. Op de A4 verderop richting Rotterdam. Voor Knoopend Ketelplein 3 kwartier oponthoud. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht een uur vertraging. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend Rijnsweerd en Hagestein 20 minuten. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. En op de A28 Amersfoort richting Groningen is een ongeluk gebeurd. Tussen Weesup en Zollenoord een half uur vertraging.
0: Dankjewel, tot zo weer.
21: Zometeen bij De Wild in de Middag.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest... heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
29: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
30: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
31: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
32: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
33: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
34: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
35: Hallo,

0: Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: 1998, Liquido naar Kordek, dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En vandaag een nieuwe top 5 over 5 uiteraard.
1: Stiekem een balletje trappen met je vrienden bij een afgesloten voetbalclub. Dat gebeurt hier en daar wel eens, maar in Valkenburg was het echt bal. Daar was namelijk een opengeknipt hekwerk en daar zaten brandvlekken in het kunstgrasveld. Allemaal door zo'n illegale voetbalwedstrijd.
2: Omwonenden van de voetbalclub zagen het gebeuren, belde de voorzitter van Valken 68 dat het wel heel erg druk was op een gewone zondag, terwijl de club dan eigenlijk gesloten is. En er was dus sprake van een ongeoorloofde voetbalwedstrijd in het genie, terwijl die was verboden.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Hoe herken je nou een illegale voetbalwedstrijd?
3: De top 5 over 5.
1: Nummer 5.
0: Bert, hoe herken je een illegale voetbalwedstrijd? Dankjewel voor het meedenken. De tegenstander wint door een gestolen goal.
4: Nummer 4.
1: Hoe herken je een illegale voetbalwedstrijd? Anier stuurt de witte beleiding, heeft heel wat geld gekost.
5: Nummer 3.
2: Els op 3, hoe herken je een illegale voetbalwedstrijd? Nou, als ze bij op doel schieten, ook daadwerkelijk wapens getrokken worden.
4: Nummer 2.
1: Hoe herken je een illegale voetbalwedstrijd? De nummer 2 komt van Laurens. Nou, het gras werd ze te warm onder de voeten.
5: Nummer 1.
0: Niels, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je een illegale voetbalwedstrijd? Nou, als Infantino

Nederland een vieze burgemeester. Een hele vieze burgemeester. En daarover ga ik bellen met onze huisadvocaat Meike Lubbers.

0: Een van deze Wax-gasten is overleden. Ik moet nu heel erg uitkijken. Want deze fout hebben we al een keer gemaakt, Gijs en ik. Richting top 2000.
1: Toen hadden we ook, nee.
0: Ja, Daryl Hall en John Oates, dacht ik. En die leven allebei dus nog. Maar ik dacht dat een van de Wax-mannen overleden is.
2: Andrew Gold.
0: Ja, en Graham Goldman.
2: Andrew Gold is overleden in 2011.
0: Ja.
2: En Graham Goldman, die leeft nog.
0: Ja. Een van deze mannen is overleden, dus.
1: Ja.
2: Dat is dus Andrew Gold.
0: Ja. 1987, Wax, Bridge to Your Heart. Dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Shakira, The Voy en Burna Boy en Die Die. Een plaat die ik had afgezworen, maar het was zo'n grote hit. Ik kreeg klachten binnen en van, ja. Ik pak er even bij. Jouw persoonlijke smaak in de simpel geen reet prevaleert niet boven onze muziekkeuze. Smaak, wat. Zeg, even iets heel anders. Een bijzondere ontwikkeling in de rechtbank vandaag. Want de vice-burgemeester moest voorkomen.
3: De Jong in de middag. Strafrecht met Meike Lubbers.
0: Meike, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ruud. Wat zei je nou net?
0: De vice-burgemeester.
4: Hij is nog verdachte.
0: Oh, de verdachte vice-burgemeester. Ja, sorry. Is het dan de verdachte vice-burgemeester?
4: Nou, het is gewoon een verdachte oud-burgemeester.
0: Oké. Okay. Even beginnen. Koen Schuiling. Kun je hem even meenemen? Dat is oud-burgemeester van Groningen.
4: Klopt. Koen Schuiling was oud-burgemeester van Groningen. En die is. Deze zaak duurt al best wel een tijd. Hij is aangehouden op verdenking van schennis van de eerbaarheid. Hij zou, volgens een vrachtwagenchauffeur die hem dan heeft zien rijden, gemasturbeerd hebben achter het stuur terwijl hij reed. Dat is de verdenking.
0: Mm-hmm.
4: Dat mag dus niet, omdat het in de openbaarheid is. Dus andere mensen kunnen het zien. Bijvoorbeeld potloodventen, dat valt ook onder die strafbare bepaling. Of bijvoorbeeld in het openbaar seks hebben, dat is ook niet de bedoeling. En daar kan je dus strafbaar voor zijn. En hij kreeg daar al een strafbeschikking voor, een boete van €250. Nou, daar is hij niet mee eens geweest, toen ging hij naar de rechter, naar de rechtbank. Maar die heeft hem alsnog veroordeeld. Ja. En nu speelt het hoge beroep.
0: Maar heel even, dan kom ik zo bij deze burgemeester, de verdachte vice-burgemeester terug. Maar heel even, wat is nou seks in het openbaar? Bijvoorbeeld in een vliegtuig seks hebben, is dat openbaar?
4: Nou, goede vraag. Ik denk het eigenlijk wel omdat er zoveel mensen bij zijn. Maar dat vind ik moeilijker, want het is wel een besloten iets, een vliegtuig. Dat zou ik even langer over na moeten denken. Mm. Maar bijvoorbeeld op de snelweg of op een weg waarvan hij wordt verdacht. Ja, daar kan iedereen daar aanstoot aan nemen.
0: Ja, maar okay.
4: Mensen die zitten niet te wachten. Of iemand, ik heb wel eens een cliënt gehad die ging op zijn balkon staan en in zijn naki. Ja, dan kan iedereen je zien, zeg maar. En dat is niet, dat vinden sommige mensen niet fijn.
0: Was dat een cliënt van jou ook?
4: Dat is een cliënt van mij wel gedaan.
0: Kom je dan met advies of laat je dat?
4: Nou, het was wel interessant te weten waarom hij dat deed. Want het was een soort van raar dwang, een soort van dwanggedachte waardoor hij dat deed. Dat was niet heel normaal gedrag.
1: Maar op zich is een balkon, hoort wel bij zijn eigen woning.
4: Ja, alleen mensen vanaf de straat kunnen dan zien. En dat deed hij ook wel, zodat mensen hem konden zien.
0: Oh, maar als je het binnen doet, mag het wel? Zeg maar achter.
4: Ja, binnen moet je lekker je naakje rondlopen als je dat fijn vindt.
1: Ook al heb je een heel groot raam.
4: Dan moeten mensen maar niet zo nieuwsgierig zijn zoals de meeste Nederlanders dat ze naar binnen gaan loeren. Denk ik. Nee, dat moet je lekker doen.
0: Maar eigenlijk best een technisch ding dit. Dus op een perron zou het dus niet mogen, in de trein weer wel.
4: Nou, ik denk eigenlijk, de trein is openbaar vervoer. Misschien kunnen we het vliegtuig daarmee samen trekken. Dat er niet de bedoeling is. Mm. Maar bijvoorbeeld in een huis is weer wat heel anders. Alleen, ja, hij wordt ervan verdacht op de weg. Ik heb ook wel eens een zaak gehad met een cliënt die precies hetzelfde was. Het is dus de verdenking dat hij dus masturbeerde tijdens het rijden. En dat dus andere weggebruikers dat konden zien. En een vrachtwagenchauffeur die naast hem reed, die zegt dat hij dat zou hebben gezien. Maar Schuiling zegt al vanaf het begin af aan, dat klopt niet. Ik heb maagklachten, ik ben ook geopereerd aan mijn maag. Aan mijn darmen geloof ik, had ook een hartoperatie gehad. En had heel veel pijn. Dus hij had zijn broek open gedaan en probeerde zeg maar een beetje. Ja, dat kan. Dus stel je hebt een hele volle buik en je denkt dat knelt. En hij zei, het is maar net wat je in een rijdende auto ziet. Hè?
1: Maar hoe werkt dat dan? Die vrachtwagenchauffeur dacht, dit is niet aan de haak. Ik ga hier een melding van doen en dan stuur ik de politie achter me aan. Werkelijk waar? Is het?
4: Klopt.
1: Nou zeg.
4: Ja, en dat is natuurlijk extra ellendig geworden, omdat hij natuurlijk burgemeester was. Dus dan krijg je alle hijsa. En hij zegt al vanaf het begin af aanschuiling van ik heb dit niet gedaan. Het klopt gewoon echt niet. En vandaag was de zitting waarin ook zijn advocaten, want hij had zelfs twee advocaten vandaag op de zitting, hebben bepleit dat hij moet worden vrijgesproken. Dat zou natuurlijk voor hem het enige nog positief haalbaarder zijn. Want hij heeft zijn burgemeesterspost al in moeten leveren al een tijd terug.
1: Nou, en Ruud heeft de bijnaam ook al te vaak gebruikt om nog de twijfel te trekken of het is gebeurd. Dus dat is ook heel besmettelijk.
0: Daar heb ik spijt van.
1: Ja, heel goed.
4: Goed zo. Dus,
0: maar zou het kunnen zijn dat die vrachtwagenchauffeur iets anders heeft gezien?
4: Ja, kijk, het kan natuurlijk. Mensen kunnen iets verkeerd waarnemen. Je kan iets denken te hebben gezien. Als mensen zeggen dat ze 100% zeker zijn dat ze iets hebben gezien, dan betekent dat zelfs niet eens dat ze ook daadwerkelijk dat hebben gezien.
0: Nee.
4: Want zeker zijn van iets betekent niet dat het ook kloppend is.
0: Misschien wilde die vrachtwagenchauffeur
1: dat mag. Vindt. Ook al is heb je een heel groot raam.
4: Dan moeten mensen maar niet zo nieuwsgierig zijn zoals de meeste Nederlanders dat ze naar binnen gaan loeren, denk ik. Nee, dat moet je lekker doen.
0: Maar eigenlijk best een technisch ding dit. Dus op een perron zou het dus niet mogen, in de trein weer wel.
4: Nou, ik denk eigenlijk, de trein is openbaar vervoer. Misschien kunnen we het vliegtuig daarmee samen trekken. Dat er niet de bedoeling is.
0: Hmm.
4: Maar bijvoorbeeld in een huis is weer wat heel anders. Alleen, ja, hij wordt ervan verdacht op de weg. Ik heb ook wel eens een zaak gehad met een cliënt die precies hetzelfde was. Het is dus de verdenking dat hij dus masturbeerde tijdens het rijden. En dat dus andere weggebruikers dat konden zien. En een vrachtwagenchauffeur die naast hem reed, die zegt dat hij dat zou hebben gezien. Maar Schuiling zegt al vanaf het begin af aan, dat klopt niet. Ik heb maagklachten. Ik ben ook geopereerd aan mijn maag. Aan mijn darmen, geloof ik. Ik had ook een hartoperatie gehad. En had heel veel pijn. Dus hij had zijn broek open gedaan en probeerde zeg maar een beetje. Ja, dat kan. Stel je hebt een hele volle buik en je denkt dat knelt. En hij zei, het is maar net wat je in een rijdende auto ziet.
1: Maar hoe werkt dat dan? Die vrachtwagenchauffeur dacht, dit is niet aan de haak. Ik ga

0: ja, masturbeerde tijdens het rijden. En dat dus andere weggebruikers dat konden zien. En een vrachtwagenchauffeur die naast hem reed, die zegt dat hij dat zou hebben gezien. Maar Schuiling zegt al vanaf begin af aan, dat klopt niet. Ik heb maagklachten. Ik ben ook geopereerd aan mijn maag. Aan mijn darmen, geloof ik. Ik had ook een hartoperatie gehad. En had heel veel pijn. Dus hij had zijn broek open gedaan. En probeerde zeg maar een beetje. Ja, dat kan. Stel je hebt een hele volle buik en je denkt dat knelt. En hij zei, het is maar net wat je in een rijdende auto ziet. Hè?
1: Maar hoe werkt dat dan? Die vrachtwagenchauffeur dacht, dit is niet aan de haak. Ik ga hier een melding van doen en dan stuur ik de politie achter me aan. Werkelijk waar?
0: Klopt.
1: Nou ja, zeg.
0: Ja, en dat is natuurlijk extra ellende geworden, omdat hij natuurlijk burgemeester was. Dus dan krijg je alle hijsa. En hij zegt al vanaf het begin af aan, Schuiling, van ik heb dit niet gedaan. Het klopt gewoon echt niet. En vandaag was de zitting waarin ook zijn advocaten, want hij had zelfs twee advocaten vandaag op de zitting, hebben bepleit dat hij moet worden vrijgesproken. Dat zou natuurlijk voor hem het enige nog positief haalbare zijn, want hij heeft zijn burgemeesterspost al in moeten leveren al een tijd terug.
1: Nou, Ruud heeft de bijnaam ook al te vaak gebruikt om nog te twijfelen te trekken of het is gebeurd. Dus dat is natuurlijk heel besmettelijk.
2: Leuk spijt van.
1: Ja, heel goed.
0: Nee. Goed zo. Dus,
2: maar zou het kunnen zijn dat die vrachtwagenchauffeur iets anders heeft gezien?
0: Ja, kijk, het kan natuurlijk. Mensen kunnen iets verkeerd waarnemen. Je kan iets denken te hebben gezien. Als mensen zeggen dat ze 100% zeker zijn dat ze iets hebben gezien, dan betekent dat zelfs niet eens dat ze ook daadwerkelijk dat hebben gezien.
2: Nee.
0: Want zeker zijn van iets betekent niet dat het ook kloppend is.
2: Misschien wilde die vrachtwagenchauffeur het wel zien.
0: Ja, wie weet, hè. Goed. Ik denk eigenlijk dat die vrachtwagenchauffeur er ook niet op zat te wachten om zoveel jaar betrokken te zijn in de strafzaak.
2: Nee. Wordt die psychisch bijgestaan?
0: De verdachte?
2: Ja, nee, die vrachtwagenchauffeur.
0: Nou, dat is toch niet nodig.
3: Maar hoe moeten ze dit dan bewijzen, Meike? Want als ik dan Ruud een loer wil draaien, dan kan ik hem vanavond ook inhalen en dan de politie bellen en zeggen,
2: ik rijd niet in een vrachtwagen.
3: Nee, maar dan is het gewoon, dan kun je met één telefoontje iemands leven om zeep helpen, toch?
0: Nou, kijk, één getuige is niet voldoende in het strafrecht. Dus één bewijsmiddel is niet voldoende. Maar bijvoorbeeld stel nou dat één iemand zegt, jij zegt dat Ruud iets viezigs heeft gedaan, hè, wat goed zou kunnen. En Ruud zegt, ik was daar op dat moment ook. Ja, dan kan een rechtbank
2: wat bedoel je daarmee eigenlijk? Wat goed zou kunnen?
0: Dat weet ik niet. Jij doet vast wel eens een keertje gewoon bijzondere dingen.
2: Nou, maar ik doe niet. Ik heb darmklachten, maar ik heb nog nooit mijn broek opengeritst.
0: Je wil wel de burgemeester zo neerzetten, maar jij bent heel erg goed met jou.
2: Maar je kunt dat zoals het zou kunnen zijn dat Ruud dat doet. Dat is iets zorgvuldiger.
0: Het zou kunnen zijn. Iedereen kan wel eens wat fout doen natuurlijk. Ja. Maar het is heel erg lastig in het strafrecht. Want als iemand wat zegt en de verdachte zegt, ik was op dat moment daar, of er is vastgesteld dat hij daar ook daadwerkelijk was, dan kan het voldoende bewijs zijn voor een veroordeling. En daarom is het vaak in zedenzaken, dat is dit niet per se, maar ook heel erg lastig, omdat je best wel snel kan je tot een veroordeling komen in een zaak.
1: Nog heel even kort, want er mocht dus geen tekening gemaakt worden vandaag in de rechtbank. Hoe zat dat dan?
0: Ja. Dat was het nieuws. Het is eigenlijk een regel dat er niet zomaar bijvoorbeeld mag worden gefilmd of gefotografeerd in een rechtbank. En daarom hebben ze bedacht dat verdachten wel mogen worden getekend. En dat gebeurt eigenlijk altijd, want dat zou dan meer de privacy waarborgen. En het bijzondere is dat in deze zaak het gerechtshof heeft beslist dat Schuiling niet mag worden getekend. Nou, dat zou misschien kunnen zorgen voor een minder goede behandeling van de strafzaak, of dat zijn privacy in het geding komt. Maar ik denk ook, er is bij de vorige zitting zijn ook al tekeningen gemaakt en er zijn genoeg foto's van hem. Dus misschien zit er wat meer achter wat we niet hebben meegekregen. Maar het is een hele rare, eigenlijk best wel, het is een beetje een gekke uitspraak in die zin.
2: Stel je nou voor dat die wordt veroordeeld, hè, deze ex-burgemeester. Ja. Welke strafmaat?
0: Ja, waarschijnlijk krijgt hij dan weer een geldboete van €250. Dus het gaat niet om die straf, hè, want dat kan hij waarschijnlijk zo aftikken. Maar het zal waarschijnlijk weer zo'n lage geldboete zijn.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Oh, en dan zo lang hiermee bezig zijn. Ja, ik vind dat toch ook wel echt wel heftig, hoor. Ja.
0: En doordat hij het heeft aangevochten, is het natuurlijk heel erg in de media.
1: Ja, uiteraard, ja. Precies. Maar goed, dan heel ingewikkeld dit.
0: Dus dat is aan de ene kant zijn enige kans op eerherstel. En aan de andere kant heeft hij hier veel publiciteit mee gegenereerd.
1: Ja.
2: Ja, maar we weten niet of ze het heeft gedaan, hè, deze burgemeester, voormalig burgemeester Schuiling. Dus laten we op onze woorden passen.
0: Ja. Goed, sorry.
2: Niet alle mannen zijn goorlappen. Alleen ik.
4: Er is maar één.
5: NPO Radio 2.
4: NPO Radio 2.

0: van Helden en My. Ook nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Het Radio 2 weerbericht vanavond, wat flinke buien. Morgen in het westen droge wat zon. In het oosten ook dan veel buien. Wordt het een graad of 20?
0: Ja, echt ver over de 500 kilometer. En daar weet Edwin Gerritsen bij de ANWB alles van, toch?
2: Ja, zeker, Ruud. Bijna 600 kilometer. Het is inderdaad vrij druk op de weg, met name in Zuid-Holland. De langste files die vind je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Den Hoorn een half uur oponthoud. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht een half uur. A16 Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk, weg is wel weer vrij. En op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Rijnsweerd en Hagestein een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie.
0: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor de NOS. Journaal van 5:30, hier is Joeri Stubinitski. Joeri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Ze was 50 jaar. Paulien Cornelis, ze was groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ze had een column op de voorpagina van de Volkskrant en ze is jurylid bij De Slimste Mens. Daar benoemde ze ook dat ze kanker had.
4: Tussen vorig seizoen en dit seizoen heb ik chemotherapie ondergaan. Veel mensen weten wel dat ik kanker heb. Nou, nu is er chemotherapie gebeurd. En toen heb ik mijn haar verloren. En dat groeit nu wel een beetje terug, maar niet heel overtuigend. En een pruik wilde ik absoluut niet. Dus dit seizoen zal onze eigen Estella van de Styling steeds een mutsje of een petje of een hoedje neerleggen. En dan, ja, dat doe ik dan op. En dat voelt niet helemaal als mezelf. Maar het is van alle mogelijke opties wel voor nu de beste.
0: Ja,
3: ja, het is ook best wel gek om haar nu op dit moment op NPO 2 te zien in De Slimste Mens. Ze deed ook nog veel meer. Paulien Cornelissen stond in het theater. Ze won voor haar eerste solovoorstelling, Dagbraken, meteen de prijs Nederlands Hoop voor meest veelbelovende theatermaker. Ze had het in die voorstelling bijvoorbeeld over haar fascinatie voor taal.
4: Het is een klank waarmee je post hoc alles kapot kunt maken. Dus iemand zegt iets, je denkt, hé, dat klinkt leuk. Dan wordt door een ander iemand die klank gemaakt. En dan denk je, oh, dat klonk toch eigenlijk helemaal niet leuk. Dus dat is wat het doet. Dat is een heel erg soort macht. Ik zal die klank even maken, dan weten we waar we het over hebben. Dit is hem. Heel erg machtig. Daar kun je echt hele familiedinees mee wegvagen. Met een paar goed geplaatst. Of moet je je voorstellen hoe de geschiedenis anders had kunnen lopen? I have a dream that we as one people will go to that mountain. Ja, oké, nou hou maar op.
3: Ja, vandaag is dus overleden Paulien Cornelissen, 50 jaar. Ander nieuws dan. Drie jonge verdachten van plofkraken in Laren en Lopik waren mogelijk ook betrokken bij diefstallen bij juweliers, een inbraak bij de brandweer en een poging tot doodslag. De verdachten komen uit Utrecht en zijn 18 en 19 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. Er is een man opgepakt die vanmiddag riep dat hij een bom bij zich had. En ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League wedstrijd vanmorgen.
0: Joeri, dankjewel, tot zo weer. Er is maar één. Ja, nog veel meer corruptie bij voetbal. Dat is zo meteen.

0: and Wait For You. Hey.
1: Hey.
0: Ik kreeg een appje van Michiel Vos, die heeft mij bedreigd.
1: Die heeft jou bedreigd?
0: Ja. Die kon morgen bij de uitzending zitten.
2: Dat klopt, ja.
0: En er was geen vraag, was een mededeling.
3: Oh jee.
2: Ja, hij heeft zich op een redelijk, hoe zeg je dat nou netjes?
3: Dwingende wijze.
2: Ja, precies. Dus weinig ruimte voor discussie was er.
1: Ja.
2: En nou, wil je al meerijden?
0: Weinig, geen ruimte, zeg maar.
2: Wil ik met jou meerijden? Want dat vraag ik dan vaak ook.
0: Nee, dat zit dan bij het pakket in.
2: Dat moet dan ook logisch.
0: Ook. Ik wil het toch even hebben over voetbal. Want zeg je voetbal, dan zeg je corruptie. En zeg je corruptie en voetbal, dan zeg je de wild in de middag. En zeg je de wild in de middag en voetbal en corruptie. Dan bellen wij met Suze van Kleef.
4: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja! Ja! Ja!
5: Bellen met Suze Amuse.
0: Suze, jij bent natuurlijk helemaal niet meer geschokt. Jij denkt alleen maar, ach, dit is de zoveelste en het wordt alleen maar erger.
6: Nou, deze omvang, het rapport over Manchester City is wel vernietigend. Dus ik ben gelukkig maar ook wel nog steeds te chockeren
0: gelukkig.
6: Over dit soort misdragingen in het voetbal, ja.
0: Even voor mensen die het niet hebben meegekregen, dit gaat over Manchester City, wat je net zegt. Schuldig aan allerlei aanklachten, wat dan?
6: Ja. Nou, ze hebben 9 jaar lang systematisch de financiële regels van de Premier League gebroken.

0: dat concludeert een onafhankelijke onderzoekscommissie. De club is schuldig aan meer dan 100 overtredingen. Het gaat over financiële fairplayregels. Je mag in Engeland niet zomaar onbeperkt geld uitgeven dat een rijke clubeigenaar in een club wil pompen. Nou ja, City deed dat wel. Ze heeft via schijncontracten de inkomsten van de club kunstmatig opgedreven voor een bedrag van 1 miljard euro. En ja, een groot deel van de inkomsten kwam niet van sponsors, zoals dus in de boekhouding stond, maar van clubeigenaren. En dat is de Abu Dhabi United Group, oftewel de Verenigde Arabische Emiraten. City diende ook nog valse stukken in, onjuiste financiële cijfers en overschreed de uitgavenlimieten van de Premier League en de UEFA. En er wordt ook geconcludeerd dat de club bewust vals speelde, dat het met opzet deed en vervolgens ook nog actief geprobeerd heeft om al deze smoezeligheden te verhullen.
1: Okay.
0: Dus nou ja,
1: vals,
0: in andere woorden,
1: valsspelen. Sorry, ik was even enthousiast. Is er valsspelen als in matchfixing, dat soort dingen?
0: Nee, matchfixing gaat over direct invloed op wat er op in een wedstrijd gebeurt. Dit is financiële regels overtreden, zodat je natuurlijk uiteindelijk veel meer spelers kunt kopen en dus je concurrentie te slim af kunt zijn.
2: Maar die spelers die nu, die Haaland, die zitten niet allemaal te ondergaan en die denken wat hebben ze gedaan met mijn club?
0: Ja, maar dit is wel een verhaal wat al langer speelt. Hè. Manchester City wordt al langer onderzocht. Dus zeker spelers die er recent erbij gekomen zijn, die weten wel dat dit onderzoek loopt. Dus voor Haaland...
2: Dat hebben onderzoek loopt. 115 aanklachten. Zal hij ze allemaal geweten hebben?
0: Nou ja, ik hoop dat je je toch ook wel een beetje laat informeren op waar je gaat voetballen. Maar uiteindelijk is het toch wie betaalt, bepaalt. En dat is ook vaak bij spelers zo. Dus er is gewoon een keuze gemaakt door heel veel spelers om daar te gaan voetballen. En dan loop je dus het risico dat er dit gebeurt. Je ziet toch in het hedendaags voetbal dat wie het meeste uitgeeft het meeste wint. City is in de afgelopen jaren van toch zeer matige volksclub naar een mega succesvolle internationale topclub.
2: Maar wat zijn dan de gevolgen van dit voor de spelers die daar nu zitten?
0: Nou ja, dat kan enorm zijn. We weten nog niet wat de straf wordt of de boetes worden uitgedeeld. Dat gaat nog bepaald worden. Maar er wordt al gespeculeerd over sancties. Dat kan dus zijn dat er titels en prijzen kunnen worden afgepakt in die 9 jaar. Nou ja, dat gaat van 2009 tot 2018. Dus jouw geliefde Haaland zal daar niet direct zijn titels moeten...
2: Nee, het is eigenlijk Grealish hoor, maar oké. Okay. Jack Grealish, nee, maar oké. Dat zou ik zo lullig vinden. Hij heeft het zo uitbundig gevierd toen. Het zou toch jammer zijn als hij zijn prijs moest leveren nu.
0: Ja, maar hij is ook betaald. Mede betaald door geld wat er niet had mogen zijn. Ja, misschien is het wel erger voor andere clubs die zich wel aan de regels hebben gehouden.
1: Maar Suze,
0: en die hierdoor benadeeld zijn. En ik denk dat het erger is voor andere clubs die gedegradeerd zijn, die niet Champions League hebben gehaald, die de landstitel niet hebben gewonnen, doordat Manchester City op zo'n grote schaal dus illegaal geld gebruikt hebben om zichzelf beter te maken.
2: Dus jij vindt die spelers een beetje medeplichtig, hoor ik.
0: Nee, nu maak je het te zwart-wit.
1: Oh,
2: gelukkig.
0: Dit is de clubleiding, dit is de eigenaars van de club, dit is de clubdirecteur. Maar je weet als speler wel dat je tekent voor een club, zeker recentelijk, die onder een zwaar onderzoek staat.
1: Denk jij dat het zou denkbaar zijn, Suze, dat ze dan op een gegeven moment zeggen, ja, dag, Manchester City, even 3 maanden niet mee voetballen of iets?
0: Nou ja, je zou je serieus kunnen voorstellen dat ze uit de Premier League gewoon worden
1: gehaald.
0: Of gedwongen moeten worden
2: degraderen
0: naar het 5e niveau.
2: Oh,
0: of dit seizoen punten in mindering krijgen, gigantische boetes kunnen krijgen. Maar de andere clubs, ik zei het net al, in de Premier League denken ook aan een gezamenlijke rechtszaak. Want er is zo ingrijpend vals gespeeld dat zij er enorme sportieve en ook financiële schade van hebben gehad.
1: Wow.
0: Dus er is echt van alles mogelijk.
1: Hoe is het eigenlijk met die Infantino?
0: Ja, die zit er nog steeds, hè. Hij kondigt om de zoveel weken weer aan dat er een onderzoekje wordt gedaan, intern onderzoekje naar bijvoorbeeld de financiën en hoe het beter kan, et cetera. En zo probeert Infantino dus zijn critici stil te krijgen en te zorgen dat hij in maart weer herkozen wordt als voorzitter van de FIFA. Er is nog steeds geen tegenkandidaat opgestaan. Dat moet voor 18 oktober. Dus er wordt achter de schermen bij de kritische bonden toch wel gelobbyd voor een tegenkandidaat, maar die is voorlopig nog niet, laten we zeggen, naar voren getreden. Dus hij zit er nog. Dat is eigenlijk een kort antwoord.
1: Is de voetbalwereld rotter geworden of weten we gewoon nu meer?
0: Nee, ik denk dat hij wel rotter is geworden. Als we het hebben over dit soort vals spelen van Manchester City, als het gaat over zoveel geld, dan vrees ik dat we gewoon zitten te kijken naar, dit is het grootste schandaal. ooit in het internationale voetbal. Dus ik durf dat wel aan, ja.
2: En wat vond je dan tot slot van de reactie van Pep Guardiola?
0: Wat heeft hij gezegd?
2: Nou, hij heeft gezegd, ik ben er voor jullie. En tegen alle fans, ik ben er voor jullie.
0: Ja, ja, je moet toch wat, hè. Als je coach bent geweest natuurlijk in die belangrijke jaren. Onder andere waar het nu over gaat. Ja, het is wat je zegt, hè, de normale fan. Die wordt hier natuurlijk uiteindelijk altijd de dupe van. En dat is ook met de rotzooi bij de FIFA zo. Dat is hier ook zo. Het voetbal wordt verkocht aan de superrijken. En daar wordt de normale stadionbezoeker of televisiekijker uiteindelijk altijd de slachtoffer.
1: Ja, de voetbal wordt verkocht.

0: Imagine Dragons, Imagine Dragons, Imagine Dragons. Ik wil het gewoon drie keer zeggen, was een dwanghandeling. On Top of the World, ook nog Topic en Becky G en Sorry Papi. Zometeen op de, ik wilde zeggen zo dadelijk en zometeen. Dus daarom maakte ik voor zometeen.
1: Summer Day.
0: Emily de Wild, ja. Met een gloednieuwe episode van het Oorlog wat.
1: Ja.
0: Heb je ooit gevoetbald?
1: Op de basisschool. Met frisse tegenzin.
0: Merk je toen ook al van die opkomende corruptie in die wereld?
1: Van kindervoetbal, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik kom uit Rotterdam, hè. Dus ja. Dat was aan de loop.
0: Oh ja, natuurlijk. Heb jij iets met walnoten?
1: Niet mijn lievelingsnoot, maar ik heb geen aversie voor walnoten. Als je dat...
0: Nou, wel, ik had iemand in de e-reader aanraden, de reis van de walnoten. En het is nu de tijd van een natte walnoot. En
1: ja,
0: daar gaat een heel mooi verhaal over.
2: Dat is mijn lievelingsnoot, de walnoot.
0: Oh, ja. De walnoot.
2: Vooral de natte walnoot.
0: Romke van der K. heeft een boek erover geschreven.
1: Je hebt wel Mohammera, dat is volgens mij een Libanees gerecht. Dat is met walnoten en dat is heel empathisch.
0: Dat weet ik.
1: Dat is heel lekker.
0: Ja.
2: Is het ook met natte
1: walnoten?
0: Het is wel nat. Het gerecht is nat, maar de walnoot niet.
1: Nee, de walnoot is niet nat. Hard.
0: Heb jij iets in petto staan vanavond?
1: Ja, wij gaan bellen over 75 jaar Nederlandse televisie. Hè. Overmorgen, aanstaande vrijdag, bestaat dus Nederlandse TV 75 jaar. Wij gaan bellen met Eppo van Nispen tot Zevenaar, de directeur van Beeld en Geluid. Wat is er een programma? Mis jij een programma? Uit je jeugd of een tv-programma waarvan je denkt van, oh jammer.
0: Nou, ik vind het wel jammer dat de zevensprong er niet meer is.
1: De zevensprong, ja. Mooi.
2: Ja,
1: Boggle
2: op de Nederlandse televisie.
0: Oh, ja.
2: Dat is toch enig, dan moest je Boggle. Woorden raden. Boggle.
0: Boggle?
2: Dat is een spelletjesprogramma.
0: Ja. Oh,
2: niet lingo, maar Boggle.
1: Ik vond Koefnoen altijd wel leuk.
0: Ja, Koefnoen
1: is ook niet. Is ook niet meer.
0: Eigenlijk zijn er heel veel, van gewest tot gewest, dat is heel... kijk, dat wel, ik ben wel eens...
2: Wat heb je nog op DVD of wat?
0: Je hebt de schatkamer nu.
2: Ja, in Beeld en Geluid. Ja.
0: En dat is zo te gek, dan kun je al die... Van gewest tot gewest moet je een keer opzoeken. Dat is, ze gaan dus twee mannen, die gaan dus door Nederland reizen... en die maken dan een portret over een straatje ergens.
2: Een beetje zoals de Van Rossums, maar dan...
0: Nou nee, dat je echt denkt, was er echt zoveel budget?
1: De Nederlandse Televisiestichting, de Nederlandse Omroepstichting, Nederlandse en de NPS.
0: Ja. Dit Nederlandse is echt programmastichting, wel... ja, dat is echt fantastisch.
1: Het is echt wel, vanaf 1965 werd het uitgezonden.
2: Oh, mooi, ja. Ruud. Wat ja. Was jij
1: het liep vooruit op Hart van Nederland.
0: Oh. En ik ben heel, heel verslaafd, serieus, aan terug in de tijd. Hoe heet het nou? Dat,
2: Toen was geluk nog heel gewoon.
0: Schaap
1: met de vijf poten.
2: Ja.
0: Goed, kom maar zo. Wat ga je verder doen?
1: We hebben 80 seconden voor de 80's en we gaan weer The Sound of Music spelen. Want ik ben terug van weg geweest. Dus een spelletje.
0: Hans Goedkoop.
3: Hoe heet dat ook weer? Andere tijden.
0: Andere tijden.
2: Andere tijden.
1: Kijk in de ziel vind ik ook goed. Maar dat bestaat.
2: Ja, maar ik zat nog in 1965 voor dat programma van jou. Daarom was ik even niet...
1: Geef Nooit Op. Kennen jullie dat?
2: Ja, dat vind ik ook zo leuk.
0: Geef Nooit Over.
2: Waarvoor heb jij geschreven? Toen?
1: Voor een paardrijrit over de prairie. Samen met Peter-Jan Rens. Veel te duur, nooit geworden.
0: Oh, nou, dat wil hij nu wel hoor, met jou.
1: Dat denk hij heeft mijn nummer, 0800.
0: Niet over de prairie, maar goed.
1: zijn wij klaar?
0: Het is allemaal scherp, jongens.
1: Weet het niet, zijn jullie scherp?
0: Ja.
2: Wham.
3: Nee, Eric Clapton, Forever Man.
0: Forever Man. Oh, Gijs.
2: Ja, ik zei wel als eerste iets.
0: Toch. Ja, je zei wel iets. Je zegt altijd. Je hebt de hele dag al van iets. Ja, je zei wel iets. Goed. Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Titanic.
9: Bonjour, ik ben Céline Dion.
8: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
9: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
8: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
9: The Queen in the Show!
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Het is 6:01. Goeie avond, je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
20: Goedenavond, Emily. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag op 50-jarige leeftijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Paulien Cornelis was groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Op dit moment is op tv te zien als jurylid in De Slimste Mens. Ook schreef ze De Verwarde Cavia en de opvolger De Verwarde Cavia terug op kantoor. En daarmee won ze vorig jaar de NS Publieksprijs. Destijds reageerde ze bij WNL op die winst.
21: Het is wel zo dat ik denk dat in Nederland boeken met humor niet zo heel snel in de prijzen vallen, omdat we humor niet zo zien als iets serieus. Terwijl ik vind humor eigenlijk wel iets serieus en ook iets heel nodigs. Dus ik ga dat er niet expres inschrijven, maar dat dat door veel mensen nu gezien is, vind ik wel heel erg mooi. Ik denk dat op de een of andere manier toch mensen voelden dat het tijd werd voor een prijs voor een cavia die op een kantoor werkt.
20: Paulien Cornelissen is dus 50 jaar geworden. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man opgepakt die riep dat hij een bom bij zich had. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. Dat bleek geen bom te zijn, zegt de marechaussee.
22: Het was een inhoud in een tas, wat in ieder geval leek op een bom of op een explosief.
23: En weten jullie nu wel waar het wel om gaat, wat er in het pakketje zat?
22: Nou, dat moet allemaal nog blijken uit het onderzoek, maar daar zijn we nog mee bezig.
20: De man van 61 die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten, was geen willekeurig slachtoffer. Volgens justitie kenden het slachtoffer en de verdachte elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het OM vertelt wat er op dat terras zou zijn gebeurd.
24: Wat we weten uit het onderzoek is dat de verdachte het slachtoffer dus heeft aangesproken op een agressieve wijze. Daarna is weggegaan. En teruggekomen is met een vuurwapen en toen meerdere schoten heeft afgevuurd op het slachtoffer. En die is als gevolg daarvan overleden.
20: Het slachtoffer werkte in de gevangenis. En bij een veilinghuis in New York gaat over anderhalve maand een schilderij van Vincent van Gogh onder de hamer. Hij maakte kastanjebomen in bloei in 1890, een paar maanden voor zijn overlijden. De verwachting is dat het doek zeker 150 miljoen euro oplevert. Het weer, vanavond en vannacht buien, morgen in het westen droog, in het oosten enkele buien en het wordt een graad of 20.
1: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB's. Edwin Gerritsen. Hij, Edwin.
0: Hoi. Er staat nog bijna 300 kilometer file. De files nemen langzaam wat af. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. De langste file is op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en de Zaag-Zuid, een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Harningsveld-Griesendam, een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweerd en Hagestein, 20 minuten door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren, een half uur extra reistijd.
1: Dankjewel.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
26: Wil je met me trouwen?
25: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
27: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
29: Van het bos tot in de tuin.
28: Zagen.
29: Snoeien.
28: Blazen.
29: Maaien.
28: Meer maaien.
29: En nog meer maaien.
28: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
29: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
28: Stiel. Sterk werk.
30: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
31: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
32: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
33: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
34: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
35: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
36: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, goedenavond op deze laatste dag van september alweer. Ben jij zo iemand die dan meteen ook de herfst omarmt? Ga je zo meteen middelgrote boerderijdieren maken van gevonden kastanjes? Met satéprikkers erin? Ik zag ze vandaag liggen op straat. Ik dacht zo, prachtig, van die grote glanzende exemplaren. Vind ik ze leuk als ze hier in de vensterbank staan bij je. Maar goed, anyway, ben jij een herfstontkenner misschien? En blijf je gewoon de zomer zo lang mogelijk vasthouden? Nou, alle twee zijn welkom hier in het oor. Later deze uitzending het bijzondere verhaal achter dit Zuid-Afrikaanse protestnummer. Ja, je hoor je allemaal later. En ze zeggen natuurlijk, video killed the radio star. Maar niks is minder waar, want zometeen duiken we toch in 75 jaar tv. De beeldbuis is jarig, ja, zo is het. Ik ben dan wel benieuwd, wat is een tv-programma dat je nog steeds mist? Misschien wel vanwege de tune.

0: Iedereen heeft ineens een twang. Volgens mij komt die meid gewoon uit Chicago. Maar dat tezijde.
1: Ja. Zeg gewoon niks.
0: Ik zeg
1: if you ain't got nothing nice to say.
0: Ja, dat is waar. Dat ik hou mijn mond. Stella Lefty. Hier op Radio 2. Zometeen bellen we met Beeld en Geluid over 75 jaar Nederlandse tv. En toen zei ik net, wat is nou een tv-programma dat je nog steeds mist? Misschien al alleen om de tune. Ja. Nou, bijvoorbeeld Erik, die zegt de zwakste schakel om het programma natuurlijk, maar ook om die muzikale vormgeving. Ja. Vond haar ook wel heel leuk.
1: Toch? Was dat niet zo'n geluid? Als je het fout had?
0: Weet ik niet
1: jij
0: meer.
1: Bent de zwakste schakel.
0: Jij bent de zwakste schakel. Ik vond Sergio Morali wel een leuk wijf. Ja.
1: Absoluut.
0: Ivo die zegt, goedenavond Emily in de hoofdrol. Mies Bouwman, super tune. Stefan die zegt, kopspijkers. Ja, daar keek ik ook met mijn ouders. Ging ik echt op de bank zitten wachten tot het kopspijkers kwam.
1: Dat is lang geleden.
0: Henriette zegt, Miami Vice. Jeroen zegt, Unit 13. Spannende serie, fijne tune. Net als Overspel, overigens. Weet ik even niet of
1: heb ik dat gemist.
0: Ja. Maar goed, zometeen bellen we dus daarover met Eppo van Beeld en Geluid, directeur. Even terug naar de muziek, want in 1998 komt Whitney Houston na een pauze van maar liefst 8 jaar terug met een album getiteld My Love Is Your Love. Geweldig album. En daar staat dus If I Told You That op. Ken je die nog? Want ze wilde van dat nummer aanvankelijk een soort duet met Michael Jackson, maar die wilde niet. En toen werd er een andere Michael gebeld, namelijk George Michael. En dat was toch zo'n schitterende samenwerking. Oh, echt heerlijk. En wat worden ze gemist ook, hè? Twee grootheden bij elkaar. If I Told You That, Whitney en George. That's how.

0: meestal hoe die levens van twee mensen elkaar dan soms fataal kruisten met dat spannende muziekje erbij. En George, die zegt dit.
1: Wat ik echt ontzettend mis, is de Dukes of Hazzard theme song.
0: Ja.
1: Van Waylon Jennings is dat. Good Old Boys. Dat is echt, fantastisch liedje.
0: Ja, dat is dit. Ken je dit?
2: Dat ken ik niet, nee. Never meaning no
0: harm. Dukes of Hazzard, ook wel leuk als dat, maar goed, het is geen Nederlands tv.
2: Dat is wel eens nog. En dan de draai die die auto maakt in de lucht, echt geweldig.
0: En de hotpants van de NOS ook weer, de meid. Goed, dus inmiddels 6:30 de NOS headlines krijg je van Joeri.
2: Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is in Amsterdam overleden aan de gevolgen van kanker, zoals 50. Cornelis stond in het theater, is jurylid in De Slimste Mens en ze schreef bestsellers. Vorig jaar bracht ze nog een boek met korte verhalen uit. Ze las erover voor in het tv-programma Lubach.
3: Even lekker snel boodschappen doen, dan is dat maar gebeurd. Yoghurt nodig. Hup, naar het koelschap, deurtje open, yoghurt valt van de plank. Yoghurt op vloer, yoghurt op voet. Gelukkig slippers aan, dat dan weer wel. Gek gevoel, yoghurt op voet. Op zich niet onprettig, maar in andere context. Lopen onmogelijk, want anders yoghurtspoor door hele winkel. Roepen, hallo, medewerker komt, bekijkt yoghurt op voet. Tegen hem zeggen, heb je misschien een doekje of zo? Medewerker denkt diep na en gaat op zoektocht. Al die tijd met yoghurt op voet blijven staan.
2: Vanwege haar overlijden zendt Omroep Caro en CRV vanavond niet De Slimste Mens uit om ruimte te geven aan het verdriet en gemis. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran te maken heeft met het voorbereiden van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis, zegt premier Burnham. Vorige week werden er 5 verdachten opgepakt. Mogelijk hebben giftige paddenstoelen te maken met de dood van 5 honden in Schiedam. Die werden ziek nadat ze in Park de Plantage waren uitgelaten. En in de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Meerdere partijen zijn tegen en daarmee lijkt een meerderheid uitzicht. Het weer, vanavond steeds meer buien, morgen vooral in het oosten nog regen en het wordt morgen een graad of 20.
0: Dankjewel Joeri, dan nog wat files bij de ANWB is nog Edwin Gerrits. Hi Edwin.
4: Dag Amelie. Nou, de files worden korter, nog 100 kilometer bij elkaar, de meeste vertraging in Zuid-Holland. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam, ruim een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. A27 Utrecht richting Gorinchem voor Hagestein, 10 minuten, dat komt voor spoedreparatie. En op de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam, 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Ja, al 75 jaar kunnen we genieten van de mooiste programma's op die kast in je woonkamer, de beeldbuis. Maar hoe is onze smaak eigenlijk veranderd? Hoor je zo meteen.

0: Forever Live and Die. En voor Whitney Houston en George Michael, If I Told You That. We hebben nog een beetje over favoriete tv-programma's. 75 jaar in Nederlands tv, ja, aanstaande vrijdag. Heb jij een tv-programma dat je mist?
1: Ja, ik hoorde het en ik dacht aan Rembo en Rembo.
0: Rembo,
1: ja,
0: Rembo!
1: Lekker absurdistisch.
0: Theo Westerlo en Maxime Hartman.
1: Al die gekke rubrieken met familie Machtat. En dan altijd was het heel smerig. En
0: heel smerig.
1: Bijvoorbeeld, mag je poepen in bad als je heel nodig moet? Ja, was dan altijd het antwoord.
0: En de gluurbuur?
1: Ja.
0: De gluurbuur.
1: Ja, echt leuk.
0: Leuk is dat. Alex zegt Kees en Co. Jeroen die zegt 12 steden 13 ongelukken. Zegt Tom ook, ja.

0: Een prachtige samenwerking van Feline en Melle. Remember Us hier op NPO Radio 2 in het oor. Ja, op 2 oktober 1951 ging er een kastje aan waar beeld en geluid uitkwamen. Het is namelijk een televisie. Nou, de jaren daarna groeit het medium uit tot een gewoonte in de huiskamer. En misschien was je bijvoorbeeld ook wel gek op dit programma. Net als ik. Geef nooit op met Peter-Jan Rens. Nou goed, zat programma zijn natuurlijk, hebben de revue gepasseerd. Tijd voor een feestje. Daarvoor aan de lijn Eppo van Nispen tot Zevenaar, directeur van Beeld en Geluid. Goedenavond, Eppo.
1: Ja, goedenavond, meneer. Wat een feest. Ja, hier is het natuurlijk al feest, hoewel nu net met het overlijden van Paulien Cornelissen, ja. Is dat geeft het toch ook een beetje een raar begin aan die ellenlange geschiedenis die er is. Maar ja, het hoort bij elkaar, leven en dood.
0: Ja.
1: En vier het leven is denk ik het beste wat je hier kan zeggen.
0: Zeker.
1: En vier ook die televisie, zeg maar dan maar. Ja.
0: Ja, 75 jaar. Hoe bijzonder was dat moment in 1951 dat de tv als medium werd geopend?
1: Ja, dat was waanzinnig bijzonder. Want er waren er maar 400 toestelletjes. En eigenlijk zou die televisie er helemaal niet komen. Want Willem Drees, vadertje Drees, ook wel genoemd de minister-president. Oorlog was net geweest. En die wilde dat het geld goed besteed zou worden door de burger. En die dacht, ja, als er televisie komt. Want ja, dat werd het oog van de duivel genoemd. Het was iets slechts. Het zou een pijnlijke ding kunnen zijn. Hè, want ja, iedereen zou zich daar omheen zitten. Dus die wilde dat helemaal niet. En toen was het grote bedrijf Philips die zei, ja, als je geen televisie wilt, trekken wij ons terug. Dus het kwam er. En hoe kwam het er dan? Nou, 400 toestelletjes. Maar aangekondigd door de staatssecretaris Jo Kals. Die ook bij de opening zei, dit stuk techniek kan ons culturele leven echt vernietigen. We moeten maar zien hoe het loopt. Ja, echt waar. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar daar zijn ze toch wel snel van teruggekomen, die politici, denk ik. Van, dit is ook een handig medium om eens even zelf wat standpunten kundig te maken.
1: Ja, zeker. Ja, nee, helemaal. Maar de lol was, dit hadden geen idee. Vroeger was het met filmcamera's. En nu, dat was in die 50 jaren ook zo. Maar ze hadden helemaal geen idee dat er een medium was wat je elke dag kon zien. Daarvoor gingen mensen naar de bioscoop voor het nieuws. En opeens waren ze daar, konden ze zelf eens kijken. Nou, ja, dus die politie wist al heel snel de plek te vinden in dat magische kastje, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar even, bijvoorbeeld hier in 1957. Ik heb een fragment van Pension Hommeles, deze.
2: Ik zou je liefste in een doosje willen doen. Je bewaren, heel goed bewaren. Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen. Telkens zal ik eventjes het deksel op.
0: Ja, zo leuk, Donald Jones. Wat betekende het destijds voor mensen in die beginjaren om tv te kunnen kijken?
1: Nou, je had, als je hem zelf thuis had, had je natuurlijk heel veel geld. Maar het was vooral echt een venster op de wereld even verderop. En ook zo'n Pension Hommeles, we hoor je echt een heel mooi liedje. Hè? Ik zou je een doosje willen doen, Annie M.G. Schmid. En Cor Le Maire die de muziek schreef. Ja, en dat bracht ons bij elkaar. Het vertelde veel over Nederland. En het mooie van Annie M.G. Schmid, die liet ook echt zien dat die televisie daarvoor gemaakt was. Het mooie was bij zo'n opname, nu wordt drama allemaal in stukjes en hebben ze dagen de tijd vaak, hè, om een serie te maken. Dit werd live gewoon opgenomen. Dus wat je daar zag, dat was in één studiootje met een trapje en dan, dan moest van alles gebeuren. En het bracht mensen bij elkaar. Het gaf warmte letterlijk. En het was ook maar heel, heel zeldzaam.
0: Ja. Ja, wel grappig van hoe onze smaak dan volgens mij ook door de jaren heen veranderd is. Hè? Want ik heb het idee dat we steeds meer gaan richting datingprogramma's. En natuurlijk die hapklare brokken in de vorm van dat je niet meer lineair kijkt. Hè? Of tenminste, sommige mensen kijken lineair. Bijvoorbeeld voetbal, nieuws, et cetera. En andere dingen zijn ineens on demand. Maar hoe hebben wij nog zin in van die oude tv, zeg maar, van die oorspronkelijke opbouw van series en zo? Of is dat niet meer de smaak van nu?
1: Nou, we zijn natuurlijk heel erg verwend. Er zijn ongelooflijk veel zenders. Je moet je tijd verdelen. Maar wat je ziet is dat de huidige streamers ook de systematiek van een mooie serie begrijpen. En dat soms wereldwijd op één vast tijdstip pas lanceren. Zodat je eigenlijk in feite lineaire televisie krijgt. En het is natuurlijk zo dat het is verspreid. Hè? Vroeger had je die videorecorder, die heb je nu gewoon in je zak zitten. Zodat je kan kijken. En wat ik denk dat in heel veel dingen heeft veranderd, is ook iets als reality TV. Hè? De snelheid waarmee gemonteerd wordt, het kijken in het echte leven van mensen. Ja, dat heeft televisie, om het kijken naar een mooie oude dramaserie, echt wel veranderd. Sterker nog, er is wel weer een hang naar die series van toen, zeg maar.
0: Ja, want welke programma's zouden nu nog steeds scoren eigenlijk? Stel je voor, je zou er een terug kunnen brengen in een huidige vorm.
1: Ja, kijk, ik vind dat de dagboek van een herdershond. Ik vind dat een klassieker. Ja. En hoe zit het toch ook met Bartje? Ik bedoel, al die dingen, waarom komen die niet terug? Zelf groeide ik op in de 70-jarige als jonge jongen. En Q, ja, het zijn iconische. Ja, Q.
0: Floris misschien ook?
1: Ja, Floris, tuurlijk. Ja. Prachtig. Dus hoeveel vaak ik niet zelf Floris heb willen spelen. Of Sindela, namelijk de knecht van Floris. Ja, al mooi. Die dingen, ja, natuurlijk. Ja,
0: nou, wat leuk. En mooi om bij stil te staan. Ook al die tunes zijn natuurlijk geweldig. Dus aanstaande vrijdag alvast gefeliciteerd, Eppo. Met 75 jaar TV, Nederlandse televisie. En jullie gaan het vieren, neem ik aan, toch? Groot, lijkt mij.
1: Enorm. Ja. Enorm. En dat blijft het hele jaar doorgaan. We beginnen, dat vind ik wel leuk. Zondag op het Mediapark kan iedereen komen. Maar dan gaan we met André van Duin in de oude auto van Doris, Tom Manders, de hoestbui op vier wielen, T-Ford. En daarmee geven we een extra start en glans, letterlijk in geluid. Want die auto maakt een alle Jezus groot lawaai. Ja. En koersen we over dat Mediapark. En gaan we die 75 jaar een duwtje geven.
0: Lekker doen. En van harte en hopelijk tot de volgende. Dankjewel.
1: Hoi.

vandaag zin om je eens een keer wat anders voor te schotelen. En met anders bedoel ik dan Sinead O'Connor. Want die heeft namelijk ook een nummer gemaakt dat je niet zo heel vaak hoort. En dat nummer heet Success Has Made a Failure of Our Home. En dat is zo goed en zo mooi. Dus ik draai hem lekker voor je.

0: NPO Radio 2.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Titanic.
12: Bonjour, ik ben Céline Dion.
11: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion zit op niet zelf op de Titanic.
11: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
12: I'm the queen of the show.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
14: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
13: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel, Levi van Eck. Dan nog wat files bij de ANWB's. Nog een keer Edwin Gerritsen. Edwin, waar staan ze?
16: Ze staan nog op de A15, Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Alverdeerdam en Knopendel is de vertraging 10 minuten. En een lange file op de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit Arkel en Hardeksveld, Giessendam. 3 kwartier extra reistijd. Daar staat een vrachtwagen met pech.
15: Dankjewel. Zometeen een Zuid-Afrikaans protestlied in 80 seconden voor de ethisch. En we gaan hem weer spelen, namelijk The Sound of Music. Kun je prijzen winnen? Ster.
17: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
25: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
28: Tuurlijk wel!
27: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
29: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
30: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
29: Een initiatief van Pfizer.
31: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
32: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
33: Wispelen, spinnen, fluiten of knabbelen?
1: Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Het oor wil ook wat.

0: Black Pumas. En Colors.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Goedenavond nog, lieve etervreter van me. Aan deze kant van 7 uur lijkt het soms alsof de dag een gelopen race is. Maar weet dat je in ieder geval nog zeker een uur de kans hebt om alsnog te dansen alsof niemand kijkt. Ja toch, mocht het bevrijdend werken, liggen de plannen voor de rest van de avond ineens wijd open. Ja toch, niet dan. Zometeen heb ik een Zuid-Afrikaanse vergeten hit uit de jaren 80 voor je. Zegt de naam Hugh Masekela je nog iets? Daarover later meer. En terug van zijn, of is het haar, zomerstop, is The Sound of Music. Het spel waarin we je allemaal rare geluiden laten horen uit de muziek. Denk aan een plotselinge lach in een plaat, of het afgaan van een sirene, of het vallen van een glas, of een druppel in een grot, of een ronkende motor, die hoor je ook vaak. Wij willen dan van jou weten, uit welk nummer komt dit geluidje? En als je dat heel veel weet, dan krijg je heel veel prijzen. Nou, om je te kwalificeren ben ik op zoek naar het antwoord op niveau 1.
3: Niveau 1.
0: Ja, wie of wat is dit? Artitel en artiest reken ik allebei goed. Wie doet er... Een raspberry? Is dat blowing a raspberry? Volgens mij wel.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio.

0: Miley en Bess Persuades. Iedere week gaan we even terug naar de jaren 80. Deze keer voor een protestnummer.
1: 80 seconden voor de 80's.
0: Protestnummer in kwestie is deze. Ja, klinkt als een zonnetje, hou je trompet uit het vet en ga goed gemutst de straat op. Maar Bring Him Back Home van Hugh Masekela is niet zomaar een vrolijk nummer. Het is een strijdlied. Het is een heel vrolijk strijdlied, dat dan weer wel. Masekela was een Zuid-Afrikaanse trompetist. En in de jaren 60 moest hij als apartheidstrijder het land verlaten. Hij is verbannen. En vanuit dit ballingschap schreef hij dan ook dit nummer. Want Nelson Mandela, de politicus, anti-apartheidstrijder, je kent hem wel, die zat toen al 25 jaar lang gevangen. En om zijn naam te noemen was best risicovol in die tijd. Maar Hugh Masekela die zingt gewoon wat miljoenen mensen hoopten. Namelijk, breng Nelson Mandela terug naar huis. Laat hem gewoon lopen door de straten van Zuid-Afrika. Nou, het lied werd meteen door het apartheidsregime verboden. Want het was natuurlijk veel en veel te politiek. En dat is natuurlijk ook meteen de kracht ervan, hè. Geen boos protestnummer, gewoon een vrolijk, bezongen, vurig gewenste bevrijding die alvast een beetje gevierd wordt in het nummer. Zo lijkt het dan. En ook nog met succes. 3 jaar later in 1990 komt hij vrij, hè, Mandela. Even terug naar 87.

0: Bluff en zaterdag hier in het Oorbalook. Want op dit moment is er nog een en ander aan verkeer bij de ANWB. Is Helene de Geest. Dag Helene.
1: Hallo. Nou, het valt mee hoor. Er zijn nog een paar files over van de avondspits. Eentje op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht. Bijna 10 minuten oponthoud. Op de A15 Gorkum-Nijmegen kom je in de file bij knooppunt Del. Dat kost je ook ongeveer 10 minuten. En de andere kant op, van Nijmegen naar Rotterdam. 6 kilometer file tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. En daar is de vertraging nog een half uur. Staat namelijk een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
0: Dankjewel. Zometeen spelen we weer de Sound of Music. We hadden even een zomerstop, hè? We deden het even niet, ons spelletje. Sound of Music. Maar ik las dus ook een heel fijn bericht dat er een speciaal Sound of Music museum nu is geopend in Salzburg, waar het zich afspeelt.
2: En hoezo was dat er niet?
0: Nee, ja.
2: Het is natuurlijk ook een beetje een openluchtmuseum, Salzburg, toch?
0: Dat is het sowieso. Maar je kan dus met zo'n bustour. Daar heb ik een hele. Op mijn Instagram moet je even scrollen naar beneden. Zie je een reel van mij. Doe ik helemaal verslag van hoe die tour was.
2: Maar dat was enig.
0: Ja, dat huisje waar Liesel en.
2: Kurt? Nee.
0: Nee, Liesel en. Nou ja, ding is die bij wel. De NSDAP zat.
2: Die lul.
0: Dat huisje staat nu binnen in het museum. Daar kan je niet meer buiten zien.
2: Oh.
0: Dus extra reden om te gaan. Okay. En om zometeen lekker mee te spelen.
2: I'm just gonna tell you how it feels.

0: Ik vind nog steeds een van de allergrappigste muziekfeitjes dat dit gewoon Grace Slick is.
1: Ja.
0: Van,
1: ik wilde dit net opzoeken. Hoe zat het ook alweer? Dat was die meid. Die had gewoon een heel nog een carrière.
0: Ja, zeg maar. Het was helemaal 70's. En toen in de 80's was ze gewoon ook nog in de 80's.
1: Was ze er gewoon bij.
0: Ze was er gewoon bij.
2: Het oor hoort alleen maar de sound of music.
3: Wat hoor ik daar? Uit welk lied komt dit geluidje? Jolala.
0: Jongens, oren gespitst, lederhosen aan, ja, want het is tijd voor The Sound of Music. Hi, Rian.
4: Hi, hallo.
0: Jij bent zangeres.
4: Ja, dat klopt.
0: Want jij, wat voor zingen dingen doe je?
4: Ik ben allround zangeres. En ja, voornamelijk 60, 70 en 80 jaren.
0: Oh, wat leuk. En waar treed je dan op?
4: Ja, vanavond in een Enjoy Hotel. In Ermelo.
0: Enjoy Hotel. Oké, is dat een parenclub? Peter van Nieuwen,
4: wat betekent? Nou, er wordt zelfs heel veel reclame over gemaakt op Radio 2.
0: Ja?
4: Dit is een vierdaagse vakantie voor... Ja, meestal komen er senioren.
0: Oh, anders een parenclub. Ja, oké.
4: Nee. Dus dat zijn wel andere paren. Ja.
0: Maar wat leuk, wat tof dat je dat doet.
4: Ja, dat is heel tof. Dat is echt superleuk.
0: Heel tof, ja, leuk. Jij hebt je misschien wel gekwalificeerd voor ons spel. Want ik ga eens even luisteren naar opgave 1.
5: Niveau 1. Da, da, da.
0: Ja, ik wilde natuurlijk weten wie of wat is dit. Zowel artiest als titel reken ik goed. En jij zei?
4: Ik zei Pink.
0: Pink. En weet je ook het nummer?
4: Nee, die ben ik even kwijt.
0: Oké, even luisteren. Da, da, da.
4: Oh ja, die.
0: Ja, dus Pink met So What. Maar ik reken hem goed, want je zei Pink. En het was ook inderdaad Pink. Dus leuk, dat betekent dat je op dit moment, lieve Rian, sta jij op niveau 1, op de eerste trede van de Vondtrap. Ja, dat houdt in dat jij een zaadzakje hebt gewonnen. Jij blij, bij blij. Maar let op, je staat dus op niveau 1 van de Vondtrap, maar het wordt moeilijker op de weg naar boven. Bij een fout antwoord val je van de trap. En dan mag iemand anders zo snel mogelijk 0800-1122 bellen met het goede antwoord om jouw plek op de trap in te nemen.
4: Oké.
0: Okay. Ja, zaadzakje is binnen. We gaan lekker naar niveau 2. Daar gaan we. Let's go. I have confidence they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me. Eens even kijken. Wat zit er onder niveau 2?
5: Niveau 2.
0: Oeh, dat is wel kort.
4: Hey.
0: Wat denk je?
4: Ik heb geen idee.
0: Wil je hem nog een keer horen?
4: Ja, graag, want ik weet niet eens waar ik naar moest luisteren.
0: Oké, je hoort niveau 2 en dan moet je even goed luisteren. Oké,
4: okay. Komt-ie.
5: Ja. Niveau 2.
0: Ja, je hoort een soort kras van een naald op vinyl en dan hoor je een plaat die start.
4: Nee, dat kan ik
0: niet. Oh ja, maar ja, de lijnen staan rood gloeiend. Dus je bent helaas in de minderheid, op dit moment.
4: Nou, dan moet het naar de volgende. Ik kan het echt niet zeggen.
0: Nou, ik vond het heel leuk dat je meedeed. En
4: ik
0: ben er even fout gelet. Vond het heel leuk dat je meedeed. Je hebt sowieso het zaadzakje.
4: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, toch? Voor de bijen is dat ook allemaal leuk. En succes met zingen. Heel leuk, Rian.
4: Dank je wel.
0: Doei. Eens even kijken wie er hangt. 0800-1122. Goeie avond.
6: Hallo, met Mark.
0: Hi Mark, wat denk je?
6: Ik denk dat het Robbie Williams is met Love Supreme.
0: Love Supreme, eens even luisteren. Ja!
6: Ja!
0: Het is goed, het is inderdaad Robbie Williams. Dat betekent dat jij op dit moment op traptreden 2 staat van de Vondtrap. En dat betekent ook dat jij op dit moment oordoppen hebt gewonnen.
6: Oké.
0: Okay. Leuk toch? Ben je vaker, Mark, aan het popquizzen?
6: Nou, dat niet. Het is weer een tijd geleden dat ik dat gedaan heb.
0: Een tijd geleden, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even kijken of jij, hoe goed jij bent in niveau 3.
5: Niveau 3.
0: Ja.
6: Nou, dat is een hele lastige.
0: Ja, het zijn een soort druppeltjes of zo?
6: Ik kan er niks uithalen, heel eerlijk gezegd.
0: Wil je hem nog een keer horen of denk je dat heeft sowieso geen zin?
6: Nou, ik denk misschien nog een keer dat het misschien mee kan meevallen.
0: Oké, gaan we.
5: Niveau 3.
6: Time Bandits achter.
0: Time Bandits?
6: Ja?
0: Time Bandits, nee, het zijn niet de Time Bandits, nee.
6: Oké. Nou ja.
0: Maar je hebt die oordop, alleen je bent wel van de trap gevallen.
6: Oké.
0: Doei.
6: Doei.
0: 0800-1122, als je weet wie dat is. Ja, is hij moeilijk? Ik weet niet, is hij moeilijk? 0800-1122, goedenavond.
7: Hallo, met Tim van Eck.
0: Tim van Eck?
7: Get Lucky van Daft Punk, of is het Pharrell Williams?
0: Get Lucky van Daft Punk, eens even luisteren nog een keer.
5: Niveau 3.
0: Nee, is niet goed, maar ik snap hem wel. Ik snap wat je bedoelt. Ik hoor het er ook nu in. Maar het is niet goed. Het is nog ietsje nieuwer.
7: Hey.
0: Helaas. 0800-1122. Goedenavond.
8: Hallo.
0: Hi, met wie?
8: Met Florien.
0: Jorien?
8: Florien. Ja.
0: Wat denk je?
8: Ik denk Dracula van Tame Impala.
0: Tame Impala Dracula. Eens even luisteren.

0: Wat goed. Hoorde je het ook meteen of niet?
1: Ja, dat hoorde ik ook meteen.
0: Ah, geweldig. Nou, dan heb jij de eer van de avond, Florien. En dan krijg je van mij een oordopper. Yay! En een paar stickers, want die hebben we heel veel en die vergeet ik altijd te zeggen.
1: Oh, wat leuk.
0: Nou, leuk jullie te spreken. En dan zeg ik...

bijzonder schoon. En vooral zo 7:55 s'avonds valt hij net even wat lekkerder. R.E.M. en Night Swimming. En daarvoor Tame Impala en Dracula van The Sound of Music. Ik heb nog een lekkere oorworm voor je. En die is deze week voor Linde Schöne en haar gloednieuwe blad Johnny.

0: Ben de Schöne en Johnny. Dit was het Oor voor de Woensdag. Morgen om 6 zijn we er weer. Nu eerst Gijs Hakkert. Fijne avond, doeg.
1: Dit is NPO Radio 2. Ster. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
6: Ah, Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
7: I'm the queen of the show!
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
14: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
13: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
15: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
13: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Levi van Eck, dankjewel. Iets naar achter, maar toch ergens nog een file. Helene de Geest, goedenavond.
16: Goedenavond. Ja, een behoorlijk lange file ook. Op de A15 staat hij van Gorkum naar Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam nog steeds 25 minuten oponthoud. Staat er al een tijdje een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
7: Helene, dankjewel. Van Engeland naar België en van 84 naar 2007. Zometeen in de nieuwe avondshow met Morad.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
23: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
24: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: Met Morad.
25: Hallo, het is je gelukt. It is Wednesday and the week is tweede helft. A new evening of nice music staat ready for you. Without your radio friend Morad. He is on vakantie. Gijs is here till 10. Together letter we the sun down. Nick Kershaw on

lag de toenmalige lief... Oh, sorry. Pardon. In 2007 lag de toenmalige lief van Eva de Rover te slapen. Midden in de nacht schreef zij Fantastisch Toch. In 2009 ging Digi Dexter dan weer mee aan de haal. Maar dit was het toch wat minder gedraaide origineel.

0: nou, misschien ben jij er wel één van. Of ben je onderweg naar iemand die jarig is? Dan is het devies, hou de radio lekker aan, dan zorg ik voor de muziek op het feestje. Ik ben Gijs, want Morad is op vakantie. Zijn avonturen deelt hij op Instagram, @moradonair. 8 uur geleden deelde hij een schattige video dat hij een katje aan het aaien was. Zo is Morad. Morad is een kattenman. En een klein uurtje geleden deelde hij een foto. Ik heb dat moeten googlen wat dat was. Dat is een oude afstands dan wel kilometerpaal langs de weg. Met dat het nog 3 kilometer naar Skanes is. Skanes. Skanes. Dus mocht jij op dit moment in Skanes zitten... En je ziet een hunk in een zwembroek voorbij lopen... dat is dus Morad. Zul je hem hebben? Gewoon zwaaien, hoor.
1: Rits is de Weemoed Woensdag aangebroken.

0: avond de pauze een bezoek bracht aan Nederland en het legendarische Live Aid plaatsvond.
1: Wie moet woensdag herinneringen voeren ons terug naar
0: 1985.
1: Hier de mogelijkheden.

The Greatest Night in Pop. Zo wordt de avond genoemd waarop We Are The World is gemaakt. Alle grote wereldsterren doken samen de studio in om geld op te halen voor Ethiopië. Onder de noemer USA for

film The Breakfast Club. Don't You Forget About Me werd door de soundtrack een enorme hit. En nu is de keuze aan jou. Welk nummer brengt jou het meest terug naar 1985? Is dat USA for Africa? Is dat Gerard Joling? Of zijn dat de Simple Minds? Mag je me laten weten via de NPO Luister-app. Het kan met een getypt berichtje, maar... Ik zou het ook leuk vinden als je een audio-appje inspreekt. Met welke plaat jij wil horen voor de Weemoed Woensdag? Draai ik zo onze topsong voor je. De

0: Wat een waanzinnige plaat. Dit is onze topsong deze week. The War on Drugs. En who's that? Sting daarvoor. En If I Ever Lose My Faith in You. Ik heb nu een plaat voor je van Gavin DeGraw. Als klein jochie was het dus nooit zijn grote droom om een wereldster te worden. Om op het podium te staan. Want dat vond hij eigenlijk maar egoïstisch. Want tijdens een optreden draait het alleen maar om jou als artiest. En niet om het publiek. Tenminste, dat dacht Gavin DeGraw. De kleine Gavin DeGraw. Dus het bleef bij een hobby. Gewoon lekker muziek maken op zijn slaapkamer. Totdat hij 15 jaar oud werd. Toen werd hij door zijn ouders voor het eerst meegenomen naar een concert. En dat was een concert van Billy Joel. En dat concert veranderde de hele visie van de 15-jarige Gavin DeGraw.
1: When I saw these strangers around me watching the show, overjoyed. It's the first time it occurred to me that I thought, wow, music is medicine. This is something that helps people. It's helping me. It's helping whoever these people are here. I don't even know these people. It's the first time I thought, that's what I'm going to do for a living. This will help people.
0: En Gavin dacht, dit wil ik ook doen. En dat is hem aardig gelukt, kunnen we wel zeggen.

0: Martin Garrix, Bono en The Edge. We are the people. Gavin de Grauw daarvoor en Follow Through. In de nieuwe editie van Met Morad. Daarvoor liet ik je kennis maken met de Weemoed Woensdag. En mocht jij bepalen welke plaat ik voor je mag draaien. Ging je terug naar 1985. Wil je horen USA for Africa, We Are the World. Gerard Joling en Ticket to the Tropics. Of toch The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Het gaat voor mijn gevoel, maar dat gaan we straks horen. Redelijk een beetje dezelfde kant op in de NPO-luisterrap. Johan zegt bijvoorbeeld, kan er maar eentje zijn. The Simple Minds, groetjes Johan. Claudia die zegt dan weer, ik ga voor USA for Africa. Veel audio-appjes, dat vind ik leuk. Bijvoorbeeld deze van Jeroen.
1: Hey Gijs, Jeroen hier. Natuurlijk dankzij de Breakfast Club, Simple Minds met Don't You Forget About Me. Dat is toch de meest fijne plaat om je woensdagavond even mee af te sluiten. Alright, love you, bye.
0: Bye.
2: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken.
0: Maar ik zeg vrolijk woensdag tegen Annette. Annette, goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs.
0: Hoe gaat het, Annette?
3: Prima, hoor.
0: Ja, wat zit je te doen?
3: Ja. Ik zit lekker achter in de tuin.
0: Oh.
3: In de overkapping bij jongens.
0: Wat heerlijk. Een overkapping. Heb ik dan, zit je dan een beetje in het oosten van het land?
3: Ja, heb je goed.
0: Ja, kijk heel goed. Ik kom zelf ook uit het oosten van het land. Maar,
3: ja, ik hoor het. Ik wist het.
0: Je hoort het. Zeg, wat zeg je nou? Ik zit zo mijn best te doen, Annette.
3: Nee, sorry. Ik wist het.
0: Heel goed.
3: Nee, mijn vriendin, mij kun je het wel horen, denk ik.
0: Nou, een klein beetje, klein beetje. Mijn vriendin die zei laatst van, volgens mij mag je alleen in het oosten van het land wonen als je een overkapping hebt. Want iedereen bij jullie heeft een overkapping.
3: Wel heel veel, klopt, ja, inderdaad.
0: Lekker zeg. En heb jij een overkapping aan het huis of een vrijstaande overkapping?
3: Nee, vrijstaande overkapping.
0: Heerlijk zeg. Ja. En is het een open overkapping of heb jij een glaswand of heb jij een soort van doek?
3: Er zit een glaswand in.
0: Och, jij zit daar vorstelijk bij, Annette. Wat heerlijk.
3: Ja, maar ik zit er vorstelijk bij.
0: Is die nog open of dicht, de glaswand?
3: Ja, nu is die nog wel open, ja.
0: Nou, dan weet je dat het een lekker zomerse avond is.
3: Precies.
0: Ja. En je hebt de radio aanstaan en jij werd in één keer teruggeworpen naar 1985.
3: Ja, klopt.
0: Had je toen ook al een overkapping, of niet?
3: Nee. Toen nog niet.
0: Wat deed je toen?
3: Toen was ik net begonnen met werken, denk ik.
0: Ja? Maar wat voor werk deed je dan, Annette?
3: Ik was toen afgestudeerd en ik heb bij een speelde uitzendbureau gewerkt. En uiteindelijk via een sollicitatie ben ik bij de Belastingdienst terechtgekomen.
0: Bij de Belastingdienst? Ah, jij bent dat?
3: Ja. Ja,
0: nou, dan hou ik je te vriend, Annette.
3: Dat lijkt me goed plan. Ja.
0: Als we teruggaan naar 85, welk van de drie platen werp jou het meest naar terug?
3: Nou, eigenlijk wel die USA for Africa natuurlijk. Omdat er natuurlijk heel veel aan de hand was in de wereld met Afrika, hongersnood enzovoort enzovoort.
0: Ja.
3: Bob Geldof en natuurlijk de Amerikanen met hun plaat. Maar de mooiste plaat vind ik persoonlijk, vind ik de Simple Minds.
0: Dus hoewel...

0: USA for Africa jou het meeste terugbrengt naar die tijd, ja. Zeg jij, nou, draai de Simple Minds maar.
1: Helemaal goed, dat klopt, ja.
0: Nou, dan ga ik daar een stem bij je zetten. En dan zou het zomaar zijn dat hij zo voorbij komt, Annette.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: En ik wil je tevreden houden, dus ik ga er mijn uiterste best voor doen.
1: Nou, dankjewel.
0: Geniet van de avond, hè.
1: Zal ik doen.
0: Dankjewel, Annette. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Hallo, Anne.
2: Hallo.
0: Jij hebt je telraam erbij gepakt, want er is veel gereageerd.
2: Heel veel. Er kwamen heel veel appjes binnen.
0: Maar wat gaat het worden?
2: Het telraam was eigenlijk niet nodig.
0: Oh.
2: Want ja, in één opslag is gewoon duidelijk... welke plaat het populairst is.
0: En dat is...
2: Don't You Forget About Me.

Met een break van Keen. Waarmee ze eigenlijk terugblikken op de begindagen van de band. Het was de eind jaren 90 en de vier bandleden besloten... vanaf nu gaan we serieus proberen om geld te verdienen met onze muziek. En daar verwijst ook die zin in het begin naar... Meet me in the morning when you wake up. Want iedere ochtend spraken ze af. Om te schrijven, om demo's op te nemen, om te oefenen, om liedjes te verbeteren. En stap voor stap worden ze wat beter. En in de Zero's raken ze door met het album waar ook Bent & Break op stond. Keen dus. En van Keen naar Pretenders, Don't Get Me Wrong,

0: De fans noemen zich Icons. Zij noemen zich Cat's Eye. Je hoorde Animal.
1: De ballen van Morat.
0: Bij afwezigheid van Morat mag ik wel met zijn ballen spelen, ook al zit hij in Tunesië. Wij mogen gewoon een bal uit de machine halen. En Anne, jij weet dan weer precies welke bal correspondeert met welke categorie.
2: Zeker. En we hebben nog 43 balletjes over in het apparaat.
0: En de categorie George Michael is al gehaald, dus het kan alleen maar leuker worden. Het is een roze bal vanavond. Balletje nummer, hoe moet die? Zo, 82, roze 82.
2: Even kijken op het lijstje. Dat is de categorie blazers.
0: Toeters.
2: Saxofoon, trompetten, noem het maar op.
0: Iets van Candy Dulfer, Careless Whisper, dat soort dingen.
2: Ja, Sting.
0: Careless Whisper, mooi dat ik dan George Michael nu noem trouwens. Ja, dat laten we in godsnaam
2: geven. Het is blijven hangen, hè?
0: Ja. Dus alles waar op de een of andere manier een toeter dan wel een blazer aan te pas komt.
2: Zeker.
0: Leuk zeg. Je mag jouw suggestie delen via de NPO Luister-app voor de ballen van Morat. Een plaat met een blazer, of die over een blazer gaat, of waar ze van toeter nog blazer weten. Gewoon

0: is NPO Radio 2.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
4: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
4: I'm the queen of the show!
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
15: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
14: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de Spaanse inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
16: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
14: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Levi van Eck, dankjewel. Nou, dan denk jij waarschijnlijk, wat is dit nou? Maar we zitten midden in de ballen van Morad. Balletje nummer 82, blazers, kwam uit de machine. Het was een Michiel die zegt, een mooie blazer is natuurlijk een dikke polka. Dus wat dacht je van de Alte Dessauer? Ja, dat is leuk. Dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. Maar er is meer binnengekomen.
18: Dat is Funking for Jamaica. Helemaal geweldig. Hoi, hoi, hoi.
17: Nou, Treinie, wat een leuke suggestie. Dat is leuk.

0: Balletje nummer 82, de categorie blazers. Een plaat die op de een of andere manier iets met een blazer te maken heeft. Je mag nog een suggestie doen en dat doe je via de NPO Luister-app.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: de doorbraak van Katy Perry. Uit 2008 werd meteen haar visitekaartje brutaal opvallend en goed genoeg om wekenlang op één te staan in onder meer Amerika en Engeland. Bad English daarvoor en Time stood still op deze vrolijke woensdag. Met Morad, zonder Morad, ik ben Gijs. Maar de ballen van Morad zijn er wel. Balletje 82 kwam uit de machine, de categorie blazers. Dat betekent dus dat het een plaat mag zijn in de meest brede zin van het woord. Als het maar iets met een toeter te maken heeft. Eentje kwam heel vaak binnen. Ik noem een Julia, ik noem een Sandra, ik noem een Mariette, ik noem een Natasha en ik noem ook een Wouter.
1: De ballen van Morad.
2: Morad.
0: Wouter, goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs.
0: Hoe gaat het?
3: Goed.
0: Ja, wat bracht de woensdag?
3: Heel de dag werken. Net klaar. Ik werk in de horeca. Dus,
0: dan moet je lang door.
3: Ja. Nou, ik begin vaak om 11 uur. Dus ik ben nu klaar.
0: Ja, precies. Dat is geen standaard werkdag van 9 tot 5, zeg maar. Was er dan druk op het terras?
3: Nee.
0: Hebben jullie geen terras?
3: Niet echt, nee.
0: Dat verklaart wel waarom het er dan niet druk is, zeg maar.
3: Ja, het terras was niet druk, maar voor de rest was het wel een druk avond.
0: Ja, precies. Wat is jullie signature dish?
3: We maken onze eigen hamburgers. We zijn een snoeker en poolcentrum. En dat begint weer langzaam goed druk te worden.
0: Ja.
3: Dit is ons weer een beetje.
0: Op het moment
3: vroeg
0: dat het weer...
3: Vroeg donker.
0: Ja, precies. Vroeg donker en dan weer op tijd naar de kroeg.
3: Ja, festivals lopen af. En het is vroeg donker. Dus mensen gaan weer iets binnen doen. Binnen activiteit.
0: Ja.
3: En we maken zelf onze burgers. Dus aanpoten. Ik ga alleen, dus helemaal prima.
0: Oh, dan,
3: maar dat
0: ja.
3: gaat, ja.
0: Dus, dan kun je je vermaken, Wouter. Wat zit er nou op een goede hamburger, als ik dat jou, volgens jouw bescheiden mening?
3: Wat erop zit? Of in?
0: Ja, jullie maken ze zelf. Maar ik denk dan vooral aan bijvoorbeeld het tomaatje, het kaasje, het augurkje.
3: Ja,
0: wat komt erop?
3: Eigenlijk wel standaard. Wat veel mensen bij ons gek vinden is dat wij er geen saus op doen.
0: Oh, een kale burger.
3: Maar wel met salade, maar komkommer, augurkje, pepertje, spekje. Maar zo juicy is die dat er geen. Er komt nooit iemand terug die zegt ik wil er mayo op. Nooit.
0: Ah, dus, maar dat is eigenlijk een compliment.
3: Zeker, ja. Het is echt een aanrader. Ja, ik wil niet opschrijven, want ik maakte het al... Het was er al voordat ik het ging maken, dus ik heb het niet bedacht.
0: Maar jij maakt ze nu, Wouter, dus wat dat betreft...
3: Zeker, 100%.
0: Heel goed. Hey, jij hebt dus samen met een heleboel anderen dezelfde plaat aangevraagd... in het kader van de categorie blazers. Waar mag ik je mee verblijden?
3: Bij mij schoot gelijk Sorry van Kite Man te binnen.
0: Ja, en waarom? Want dat is geen hele doorsnee bekende plaat.
3: Nee. Maar het is, ik kan me zomaar voorstellen dat als je er ooit bij was in die tent op Lowland...
0: Ja.
3: Dat het een once in a lifetime is en dat je dat gewoon nooit meer vergeet. En ik denk dat het echt een soort magie was wat in je oren komt, zeg maar. En ik weet ook dat het alternatieve nummer 1 is van Morad.
0: Ja.
3: En die heeft me ooit geïnspireerd om daar inderdaad op te stemmen.
0: Ah, wat goed.
3: En,
0: van de top 2000.
3: Op de top 2000, ja. En meerdere balletjes uit het apparaat zijn herleidbaar, zeg maar, naar Kite Man, Sorry. En zoals live versie of Beste Nederlands of noem maar op. Kite Man en Sorry staat standaard op mijn lijstje elke jaar. Ja.
0: Mooi, Wouter. Dan ga ik hem gewoon draaien, maar dan gaan we er ook niet overheen praten.
3: Nee, helemaal top.
0: Fijne avond.
3: Dankjewel.

een paar keer horen. Deze Tapper City en Self-Aware, maar wat een lekkere plaat is het. En daarvoor in het kader van de categorie blazers, Kite Man and Sorry, heb ik nu een plaat voor je, die afgelopen zomer zijn 30ste verjaardag heeft gevierd. A Loveful van Cardigans, en dat is een bijzondere mijlpaal. En vooral aangezien de band in het begin helemaal niet blij was met het succes van die plaat. Opeens konden ze niet meer normaal over straat. Iedereen zag hun optreden in de serie Beverly Hills 90210. En in kledingwinkels was de clip van Loveful op grote schermen continu te zien. Bij alle Amerikaanse talkshows mochten ze aanschuiven en dat was leuk en wel. Maar eigenlijk was Cardigans een rockband. En dat imago, dat was flink naar de knoppen. Maar ondertussen zijn we 30 jaar later en zijn ze best wel blij met het resultaat. En dat mogen ze zijn. Met deze Loveful.

0: met Gijs Hakkert.
1: NPO Radio 2.
2: Hey Gijs, goedenavond.
3: Hey, goedenavond Gijs.
4: Hey Gijs, hoe is die?
3: Ah, die Gijs.
5: Goedenavond, beste Gijs.
6: Gijs Hakkert, kei van de maatschappij.
3: Hey

0: Stones en Angie. En van 73 terug naar nu. Want ik ga nieuwe muziek voor je draaien. En dat vind ik nou wat leuk. Dat ik hem je waarschijnlijk voor het eerst mag laten horen. Want vandaag waren daar opeens twee nieuwe platen van Agda en de Munnik. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want volgende week staan ze 3 keer in de Ziggo Dome. Misschien ben ik daarbij. Misschien ben ik daar 2 keer bij. Misschien hoor. En volgende maand komt er een nieuw album aan met als titel De Een. En volgend jaar komt er dan nog een album met de titel De Ander. Dat is mooi, hè? En ze kondigden vandaag ook aan dat ze in het Olympisch Stadion gaan optreden volgend zomer. Dat is hun grootste concert ooit. En misschien heb ik daar al kaarten voor. Misschien, hè? En er is dus nieuwe muziek. Het filelied, zo heet De Een. Die deden ze vanavond live bij Jinek. Dat is sowieso terugkijken waard. Dat hebben ze heel mooi in beeld gebracht. Maar die andere plaat, die heet Niets Doen. En die ga ik voor je draaien. Dat nummer dat ontstond al in de coronatijd, maar ziet nu het levenslicht over. En ja, de titel zegt het al een beetje. Niets doen. Even niet hoeven rennen, niet hoeven oplossen, niet hoeven presteren. Even de wereld laten voor wat die is. En dat doe je niet uit luiheid, maar omdat niets doen soms ook gewoon is wat je even nodig hebt. En ik ga hem heel hard meezingen volgende week. 2 keer. Misschien, hè? Misschien. De nieuwe Agda en de Munnik heet Niets Doen. Aangenaam.
1: Man komt aan op strand, schouders laag en droeve blik.

0: vind ik dus heel mooi.
1: Niets doen, soms is het beter zo. Soms doe je niets, krijg je het zomaar cadeau. De nieuwe Agda en de Merk op 2. Zometeen is het er weer tijd voor. Riemen vast, ga er maar lekker voor liggen. Want Morad's Most Wanted staat op het punt van beginnen.

zo heet hij ook. You Can Keep Me Hanging On uit 1966. Maar 20 jaar later, in 86, dan dacht Kim Wilde, dat kan ik ook. En misschien wel beter. Ze gingen met het liedje vandoor, mee aan de haal en ze maakten er deze cover van.

Super heet. Deze was van vorig jaar, Jordan Undressed. Ja, je kunt stemmen via de NPO Luisterapp op The Supremes of Kim Wilde. You Keep Me Hanging On. De 1 gaat nu significant voor met 70% van de stemmen. Het appje van René wil ik je niet onthouden. Zeg, je moest eens weten hoe verliefd ik was op Kim Wilde. Ik heb er zelfs een dochter naar vernoemd. Die heet nu Wilde. Rare naam, René. Je

de 3 Degrees... Wat een moeilijke naam eigenlijk. De 3 Degrees en Sister Sledge heb mogen vervoeren... ga ik toch van mijn tweede liefde uit de jaren 80, Kim Wilde. Toby bezocht het concert van Kim Wilde in november 2022. Dat was echt een feestje. Herman zegt dan weer, beide prachtige platen... maar de Supremes vind ik toch echt de mooiste. Ja, de uitslag ligt er niet om. 69% van de luistervrienden stemde op de cover. Kim Wilde, you keep me hanging on. It's Morad's Most Wanted.

0: Wild en You Keep Me Hanging On. Ja, het is weer zover. Zometeen opent hij de deuren. De deuren van Tim's avondslot Kastelein. Jeroen van Inkel, goedenavond.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: Jeroen, jij moet Kim Wilde ooit ontmoet hebben, denk ik zo.
1: Ben je jaloers daarop?
0: Nou, dat weet ik. Als ik de berichten in de app lees, moet dat een bijzondere ontmoeting zijn geweest. Als het is gebeurd natuurlijk.
1: Ja, het is zelfs twee keer gebeurd. Want ze was twee keer voor een tv-programma in Nederland. En toen heb ik haar geïnterviewd helemaal aan het begin van haar carrière. En ken jij de mannenlucht Old Spice?
0: Jazeker.
1: Zij rook naar Old Spice.
0: Oh.
1: Dat kan ik me nog herinneren.
0: Maar is dat dan juist goed of niet goed?
1: Nou ja, ik weet het niet. Eigenlijk niet voor een vrouw.
0: Nee, had ze al heel veel geknuffeld met mannen?
1: Met oude mannen, want vooral oude mannen toen
0: dat,
1: ook al.
0: Dat denk ik, ja.
1: Dragen Old Spice.
0: Maar dat is de geur. Hoe waren de looks? Want ploft als je over Kim Wilde begint.
1: Ja, in die tijd was zij gewoon echt... Volgens mij heb ik zelfs nog een poster van haar boven mijn bed gehad. Want ik werkte ook helemaal niet bij de radio en ik had het album gekocht. Ik was enthousiast over haar, fan.
0: En dan kreeg je een poster bij dat album toen, of?
1: Nee, volgens mij heb ik die losgekocht.
0: Oh.
1: Op de zwarte markt.
0: Oh, dat wil wat zeggen.
1: Ja, zo dedicated was ik.
0: Nou, ik denk dat er ook wel een poster in Tim's avondslot hangt. Als je goed zoekt, Jeroen, zometeen na tienen. Veel plezier.
1: Hey, dank.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
8: Wil je met me trouwen?
7: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
9: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Dit is NPO Radio 2.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
15: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
14: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
8: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
14: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als je de lange oprijlaan van Tim's avondslot opkomt, hoor je het feestgedruis al aanzwellen. Het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio staat op het punt van beginnen. En je bent van harte welkom binnen de kasteelmuren. De poortwachter van vandaag wint er geen doekjes om. Hij hoopt dat je vanavond in zijn armen in slaap valt. Wie het is, hoe is het dadelijk.
11: Ster. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
23: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
24: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
25: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
24: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
26: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: vriendinnen zonder Tim vanavond. Ik ben Jeroentje.
1: Hallo.
0: We maken er een leuke show van, hoor.
1: Mister,
0: van

0: Gans, op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
1: Hahaha, ja, daar zijn we dan weer, lieve mensen. Allen verzameld bij de radio. Hoort, hoort, edele luisteraars van het Koninkrijk der Lage Landen. Vanuit de burcht van NPO Radio 2 heet ik u welkom bij Tim's Avondslot. Doch, vrees niet, hoewel ridder Tim vanavond niet aan het roer staat, neem ik met opgeven zwaard en volle moed zijn plaats hierin. Laat het ophaalbrug zakken. Steek de fakkels aan en zet het volume 4 omhoog. Want de avond is nog jong en de muziek wacht reeds in de grote zaal. Ja, vrienden. Ja, Tim had tegen mij gezegd, als je begint moet je wel goed beginnen, Jeroen. Dat mensen ook echt wel weten dat de show is begonnen en dat je er bent. Ja, dat lijkt me een goed idee. Vrienden, vriendinnen, het is hartstikke gezellig hier. Ik weet niet, luister je alleen?
2: En het kan soms heel eenzaam zijn, ja, als je leeft vanuit liefde, vanuit die positieve energie. Het is zo belangrijk om in community te verbinden met gelijkgestemden. Omdat ik geloof dat mensen die vanuit die hoogfrequentie leven, de wereld echt een stuk mooier maken.
1: Zijn we

0: Wat een ghost, allemaal spook hier. En, wacht even, ik zie er daar nog één. Oh, dat komt er even tevoorschijn. Wauw, spook. Spook. Spook. Oh, jongen. Ik dacht in Tim's avondslot. Hebben we niks te maken met woke-gedachten en dergelijke dingen. Maar ook hier is dat toch even het woke-spook aanwezig. Maar dat had waarschijnlijk meer te maken met Ghost Town. Waar de specials zojuist in verre bleven. Met veel genoegen gedraaid voor Anton. Die zit ademloos te luisteren. Anton, ik zou wel even ademen. Want anders moeten ze gewoon een ambulance naar je sturen. Op deze woensdag 30 september 2026... En het waarnemen van Tim op het hoek is altijd een ware opgave. Ik zit altijd onderweg in de auto, helemaal zenuwachtig achter het stuur. Een beetje met mijn snor te spelen. En denk ik, oh, daar gaat hij weer. Dan moet ik straks voor die ongelofelijke held van die avondshow, Tim's avondshow, moet ik vangen. Ai, ai, ai. Dat is natuurlijk heel lastig. Zeg even voor de duidelijkheid. De show heeft een aantal vaste items. Onder andere de karaktertrek. Jij vraagt een liedje aan, maar ik kies hem uit. Dat is een beetje het idee. Dat doe ik door een klein gesprekje met jou op de radio te hebben. Ik stel wat vragen. En zo ontrafel ik informatie over jouw karakter. Ik doe dat dan zeg maar live, terwijl we praten. En dan bij jouw karakter zoek ik dan een liedje uit. Ja, in de hoop dat dat een beetje bij je past. Gisteren had ik bijvoorbeeld Ruud aan de lijn. Hij was altijd heel druk. Had altijd haast. En een enorme last van FOMO. Fear of missing out. En voor hem koos ik opzij van Herman van Veen. Ik vond dat zelf erg leuk. Hij kon zich daar ook wel even in de middel. Hij moest lachen gisteravond.
1: Hij vond het prachtig. Hij had er kippenvel van.
0: Oh, dat ook. Ja. Kijk, wie weet kunnen we dat vandaag ook weer voor elkaar krijgen in de karaktertrek. Durf jij het aan? Stuur karaktertrek naar de NPO Luisterapp. Digitale doorgeefluik en gewoon lekker je eigen sessie hier of zo.
2: Als je denkt, ik wil mijn sessies geven, helemaal doordrenkt met mijn eigen energie, mijn eigen intentie, mijn eigen kruiden, dan is deze avond wat voor jou.

Het was het moment dat zanger Scott Weiland, wij zijn gewoon in Nederland, Weiland, en drummer Eric Kratz samen in de hot tub zaten en het nieuws bespraken van een vermiste vrouw. Bij hun in de buurt, die werd later doodgevonden. Dat zij dit nummer schreven, daar komt ook de tekst. En daar feel when the dogs begin to smell her vandaan. Ja, die muzikanten halen inspiratie uit de meest waanzinnige dingen. En vrienden en vriendinnen, twee keer trouw, dus haar tweede huwelijk is nog steeds gaande. En dat gaat gelukkig allemaal goed. Maar haar eerste huwelijk liep dus niet goed af. En achteraf vindt ze het een stomme keuze. Vindt ze dat ze een stomme keuze maakte om toen te trouwen. Ja, achteraf kijk je een koe in zijn kont natuurlijk. En dan heb je de wijsheid waarvan je zou wensen dat je die toen had. Zoals was 23 en wist nog te weinig over hoe een goede relatie in elkaar moest zitten. En uiteindelijk, en dat is misschien wel het mooie van alles, koos uiteindelijk voor zichzelf en voor haar vrijheid. En daar gaat dit liedje over. You can burn the dress and run away. Dit is Ash.

Ladies and people, dit is de radio. Goedenavond. Nee, hallo, zegt deze wel getraind. Wat zijn dit voor grappen hier eigenlijk? Nee, het gaat nu helemaal alle kanten uit, lieve luisteraars. En dat komt omdat ik heel graag nog één liedje wilde draaien. Namelijk Ricky, Don't Lose That Number. Maar die ben ik nu helemaal kwijt. Oh, wacht eventjes. Goed. We doen even George Harrison. Ik ga even op zoek naar Ricky, Don't Lose That Number van Steely Dan. En ga ik die later straks nog even

0: van de grote ridders uit het verleden. Ridder George Harrison. Ah, helaas, hij zwaait naar ons vanuit de hemel. Hallo, George.
1: Teams Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Wij gaan praten met een lieve luisteraar van de show. Zijn naam is Raymond. Goedenavond, Raymond.
2: Goedenavond.
0: We gaan kijken of we aan de hand van het gesprek wat ik met jou ga voeren een mooie karaktertrek kunnen vinden die past bij jou als persoon, beste Raymond.
2: Ja, ik heb begrepen dat.
0: Ja. Je bent er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Ja, goed zo. Hey, ik vroeg me af, hè, wat doe je voor werk?
2: Ik ben bakker.
0: Oh.
2: En dat doe ik fulltime.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja, dus. Je staat vroeg op, neem ik aan. Hoe ziet je werkdag eruit?
2: Ja, ik begin 's morgens op 5 of 6 uur, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan, dat is gewoon, eerst even broodjes bakken, zeg maar. Die staan dan al in de rijskast, die moeten dan op een keer de oven in, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan op een keer, dan begin ik een beetje met deegdraaien. En dan een beetje verwerken, zeg maar. En dan gaat het weer de rijskast in en dan moet het weer gebakken worden, zeg maar, tussendoor.
0: Ja.
2: En zo gaat het een beetje door de hele dag. En dan op een keer, in de afgelopen tijd, dan is het klaar. En dan heb je een lijstje afgewerkt. En dan gaan we schoonmaken en opruimen. Ja,
0: klinkt alsof je heel tevreden bent met wat je doet.
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Want hoe ziet je toekomst eruit? Blijf je altijd doen wat je nu doet? Of wil je nog piloot worden of brandweerman?
2: Nee,
0: of?
2: Dat zeker niet. Ik heb niet echt grote plannen of zo.
0: Oké.
2: Ik ben voor wat ik nu heb is het goed, zeg maar, weet je wel. Ja.
0: Ja.
2: Mocht er onverwacht toch wat op je pad komen of zo, ja, dan kan het inderdaad, maar.
0: Ja.
2: Maar niet echt.
0: Geen wilde dingen. Nee.
2: Nee.
0: Nou, volgens mij heb ik jouw karaktertrek wel gevonden, Raymond.
2: Ja,
0: want je bent gewoon een heel relaxed type, een hele gelukkige, rustige man.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En dan kom ik uit bij de Commodores met Lionel Richie en Amici.
2: Okay.
0: Ja,
2: nice.
0: Like a Sunday morning. Dit is jouw karaktertrek. Geniet ervan.
2: Ja, helemaal goed, dank je.

0: persoonlijk. Thanks no more. Leuk. Geintje tussendoor. Maar Commodores hebben het natuurlijk geschreven. En deden het ook live. En hadden er heel veel succes mee. Lieve luisteraars. We zitten midden in de karaktertrack. Waarin ik een liedje draai dat volgens mij perfect past bij het karakter van een luisteraar. En je hoorde Izzy dus van de Commodores. Die zocht ik uit voor Raymond. Raymond, hoe is hij gevallen bij jou?
1: Ja, een lekker plaatje.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Voelde je een zekere herkenning? Dacht je van, ja, dit past bij mij?
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja, oké. Want je bent een tevreden man. Je bent niet bezig met grote onbereikbare doelen. Je bent eigenlijk helemaal oké met hoe het nu gaat.
1: Ja.
0: Ja. En daar ben je blij mee. Dat is een prachtig eigenschap. Vandaar dat wij dit... Oh ja, dat Sunday morning, daar zat ik ook nog aan te denken. Dat zondagochtend vroeg, weet je wel, een beetje in die bakkerij werken. En de broodjes klaarmaken. Dat zag ik ook wel een beetje voor.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik weet niet of je op zondagochtend ook werkt trouwens.
1: Nee, zondag niet.
0: Nee, zondag. Dus,
1: maar
0: okay.
1: Wel, tot zaterdag werken we dan wel, zeg maar.
0: Oh ja, zaterdag werken we wel, ja. Nou, je wilt er harder werken, dat is duidelijk. Mooie karaktertekst voor jou gevonden. En ik mag je feliciteren. Als dank voor je deelname krijg jij een onvervalste Tim's avondslot sleutelhanger.
1: Kijk, dat is toch lekker.
0: Ja. Nog even meegenomen op deze, wat is het, woensdagavond. Dus,
1: ja, precies.
0: Ik wens je een hele fijne avond en morgen weer vroeg op, hè? Neem ik aan.
1: Nee, want ik heb vakantie.
0: Hé, hey, dat is lekker. Nou, geniet ervan, man. Fijne avond, hè.
1: Ja, komt goed. Hoi, hoi.
0: Wil jij ook een karaktertrek en zo'n prachtige sleutelhanger? Stuur het woord karaktertrek naar de NPO Luisterapp. Digitale doorgeefluik. En ik weet niet of je het in de gaten had, maar ik had even een enorme computer AI fuck-up eerder in de show. Dat was het moment dat ik een bepaalde song probeerde te draaien.

0: We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
1: Er is maar één NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: Siti Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste of overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet €10 overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
16: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
20: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Nou, we lopen door Tim's avondslot. Even kijken, want hier is een deur. Oh ja. Nee, dat moeten we niet zijn. Nee, dat is niks. Ik zeg, kom maar even landen. Kom maar even terug naar de echte wereld. Ik zeg tegen jou.
23: Welcome to the real world.

0: Het is woensdagavond, even na 11 uur. En dat betekent dat de donkere kelders van Tim's avondslot hun deuren openen voor publiek. De kerkers waar de vleermuizen op tafel dansen op kille Sint-Piet in stroboscopisch licht.
1: De duisternis is ingezet en de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor New Wave Woensdag.
0: En deze New Wave track van vanavond heeft een hele bijzondere opening. Het klinkt heel oosters, heeft op een bepaalde manier misschien zelfs Bollywood vibes. Dat is geen toeval, want de strijkpartijen zijn van de Indiase violist L. Shankar. Waarschijnlijk familie van Ravi Shankar, die ook wel eens snaren beroerde. Gitarist Will Sargent van Echo and the Bunnymen die vroeg hem om een melodie te spelen die zou doen denken aan Matthew and Son van Cat Stevens. Hoe klinkt dat nummer ook? Even luisteren. Oh ja. Dat is het nummer van Cat Stevens en dat wordt dan... ja, echt wel. Cat Stevens nog even. Ja hoor. Ja, we kunnen wel zeggen, het lijkt erop. In ieder geval een... Oh, wacht even. Dat is natuurlijk weer een fuck-up die ik hier even doe. Hij snapt niet helemaal dat ik de plaat toch wil draaien. Hier komt hij. Dit is, als het goed is, Echo en The Muddy Man. En die klinken op een bepaalde manier. En die klinken zo. Ja. Het systeem werkt niet helemaal lekker mee.

0: De nachten worden weer wat kouder, maar de dagen niet. Vandaag was het gewoon nog tot een uur of 9, 21 graden. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Echt, moeten we ons zorgen maken over het milieu, over de opwarming van de aarde? Ja. Laten we vooral ons best doen om zoveel mogelijk de aarde te sparen en er zuinig op te zijn. En vooralsnog gaan wij door met Tim's avondslot, dames en heren. Billy Joel, bekende componist, zanger-componist die de mooiste nummers heeft gemaakt. Onder andere het nummer wat ik ga draaien. Ik laat dan niet zijn uitvoering horen voor de verandering. Maar ja, Joel, die schreef het wel. Speciaal voor zijn first wife, zijn eerste vrouw, Elizabeth. Het is echt een pure expressie van onvoorwaardelijke liefde. En toen ze jarig was, toen gaf hij het cadeau. Maar toen gebeurde iets aparts. Na 9 jaar gingen ze scheiden. In 1982 was dat. En zijn twee huwelijken daarna, die hebben ook niet gewerkt. Hij was nog getrouwd met Christie Brinkley, fotomodel, en Katie Lee tot 2010. Hij zegt, every time I wrote a song for a person I was in a relationship with, it didn't last, Joel said. Staat hier, it was kind of like the curse. Here's your song, and you might as well say goodbye now. Dat was heel erg vervelend. En om Joel en zijn huidige relatie niet extra pijn te doen, hebben we ervoor gekozen in de late night track te draaien, de versie van Barry White.
1: I never take anything for granted.
0: Omdat niemand hem zo aan kon kondigen.
1: Only a fool, maybe. Things for granted.
0: Ja, man. Ga verder.
1: Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: Radio 2 met Tim's Avondslot. Een kleine intieme studio in Hilversum. In het radiohuis waar twee personen zitten die daar het radioprogramma maken. Ik zit hier niet alleen, ik heb ook Milou bij me.
1: Oh, hey. Hey, jij hier.
0: Maar had je die gedacht, hè?
1: Nee.
0: Dat ik je bied. Nee, maar ik bedoel, jullie zitten natuurlijk wel vaker zo rond dit tijdstip met z'n tweeën zo hier.
1: Ja.
0: En vind je dat niet een beetje eng?
1: Met Tim?
0: Ja? Nou, niet met Tim, maar gewoon op zich om helemaal alleen hier in deze enorme grote ruimte te zitten.
1: Nou, nee, het valt wel mee. Tim bijt niet.
0: Nee.
1: En we hebben anders nog het verzoekiemonster om ons te verdedigen, hè?
0: Oh ja. Oh ja, die
1: scherpe tandjes.
0: Ja, je moet af en toe even een beetje wakker maken misschien, hè? Zo even... Oh nee,
2: hij is wakker. Het verzoekiemonster.
0: Lekker. Zijn pluizige buikje maakt geluiden waar zelfs de donder jaloers op zou zijn. Het is hoog tijd om hem een verzoekje te geven. Voordat het uit de hand loopt. Welk liedje wil jij hem voeren? Je mag het mij laten weten via digitale doorgeefluik. De NPO Luister app. En als je dat doet, dan heb je kans dat dat verzoekie gewoon straks gedraaid wordt. Op die zenderie, op de radio. Ja. Nee, dan wordt het echt heel leuk, hoor.
3: Die jongens, zo wordt het een gezellige boer. Hey, wat een idee. We roepen ho, we houden het zo.
4: Daar is nog nooit, zo is geweest.
3: Hey, jongen,
4: geweldig feest.
0: Echt een heel groot feest in Tim's Avondslot.

als Jackie Wilson het gezegd heeft, dan heeft het extra lading, want dan kun je namelijk zeggen, Jackie Wilson said, your love keeps lifting me higher and higher. Ik krijg een appje binnen van Marlies. Hey Jeroen, lust het verzoek in monster, take me to church van Hozier. In de tijd dat ik mijn man net had leren kennen, was dat namelijk een enorme hit. En elke keer als ik het hoor, ben ik even terug op onze eerste date in een bruine kroeg in Leiden. Zou leuk zijn. Hoe we vanavond nog door. Verzoek hier, monster. Veel in wat? Nou, Marlies, hij lust hem wel hoor. Dus hier is die.

tegen als je buren een feestje hebben. The walls come tumbling down van het geluid. Haha, Style Council, hoorde je? Op NPO Radio 2.

Ja, het is niet de bedoeling dat je Medusa aankijkt. Anders kan je namelijk zomaar in een zoutpilaar veranderen. Dat willen we je ook natuurlijk niet aan. Een Cameron Whitcomb daar. De laatste plaat is gewoon een boodschap aan iedereen die wel eens een bandje heeft gestuurd naar Radio 2 om discjockey te worden. Of een bandje naar een producer heeft gestuurd om grote artiest te worden. Dan kan je al dit horen. Don't call us, we'll call you. Tot zo voor Tim's avondslot. Ik spreek je morgen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
3: Okay.
2: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
12: Welkoop!
13: Weet wat te doen.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van donderdag 1 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet, waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het platform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar de landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. En geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien en op andere plekken is het droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, dat meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken is het droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie 1 uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. Dat vond plaats op een industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen en over de aanleiding is niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien in juni al veel was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke Egyptische mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Waarom de journalisten zijn opgepakt is niet bekend. En het weer, de temperatuur daalt vannacht tot zo'n 16 graden. Morgen vooral in het oosten wat buien, op andere plekken is het droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.